0: wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
1: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
0: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Haagse nieuws van 12 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De op Curaçao geboren filmmaker Christen Dania krijgt steun van het Nederlands Filmfonds voor zijn eerste speelfilm. Met het geld werkt hij verder aan het scenario van Mester Muri, een papiamentstalig drama over een 16-jarige honkbalspeler die worstelt met de druk van een sportcarrière en de verwachtingen van zijn familie. De film is bedoeld voor een lokaal en internationaal publiek. Gouverneur Maurits de Kort en zijn waarnemer Rutsella Jansen hebben gisteren de eerste donatie gedaan aan het Prinses Wilhelmina Fonds. Daarmee is de jaarlijkse collectemaand officieel gestart. Het fonds zamelt de hele maand september geld in voor de zorg aan kankerpatiënten en hun families op het eiland. Doneren kan via collectebussen of een digitale Send-to-QR-code. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door zorgen over oplopende olieprijzen, inflatie en rente. Nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen en Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfregio vergroten die zorgen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog voortduurt. Volgens Zelensky bedreigt Oekraïne geen civiele vliegtuigen, maar zullen er drones vliegen op een schaal waarmee rekening moet worden gehouden. De luchtaanvallen zijn de afgelopen weken opgevoerd. De rechtbank Den Haag verbiedt Nederland opnieuw om asielzoekers terug te sturen naar Italië. Dat geldt ook nu het Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Italië heeft volgens de rechter nog altijd opvangproblemen. Asielminister Bart van den Brink moet een nieuw besluit nemen in de zaak van een Russische asielzoeker. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De op Curaçao geboren filmmaker Christen Dania krijgt steun van het Nederlands Filmfonds voor zijn eerste speelfilm. Met het geld werkt hij verder aan het scenario van Mester Muri, een papiamentstalig drama over een 16-jarige honkbalspeler die worstelt met de druk van een sportcarrière en de verwachtingen van zijn familie. De film is bedoeld voor een lokaal en internationaal publiek. Gouverneur Maurits de Kort en zijn waarnemer Rutsella Jansen hebben gisteren de eerste donatie gedaan aan het Prinses Wilhelmina Fonds. Daarmee is de jaarlijkse collectemaand officieel gestart. Het fonds zamelt de hele maand september geld in voor de zorg aan kankerpatiënten en hun families op het eiland. Doneren kan via collectebussen of een digitale Send-to QR-code. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door zorgen over oplopende olieprijzen, inflatie en rente. Nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen en Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfregio vergroten die zorgen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog voortduurt. Volgens Zelensky bedreigt Oekraïne geen civiele vliegtuigen, maar zullen er drones vliegen op een schaal waarmee rekening moet worden gehouden. De luchtaanvallen zijn de afgelopen weken opgevoerd. De rechtbank Den Haag verbiedt Nederland opnieuw om asielzoekers terug te sturen naar Italië. Dat geldt ook nu het Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Italië heeft volgens de rechter nog altijd opvangproblemen. Asielminister Bart van der Brink moet een nieuw besluit nemen in de zaak van een Russische asielzoeker. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De op Curaçao geboren filmmaker Christen Dania krijgt steun van het Nederlands Filmfonds voor zijn eerste speelfilm. Met het geld werkt hij verder aan het scenario van Mester Muri, een papiamentstalig drama over een 16-jarige honkbalspeler die worstelt met de druk van een sportcarrière en de verwachtingen van zijn familie. De film is bedoeld voor een lokaal en internationaal publiek. Gouverneur Maurits de Kort en zijn waarnemer Rutsella Jansen hebben gisteren de eerste donatie gedaan aan het Prinses Wilhelmina Fonds. Daarmee is de jaarlijkse collectemaand officieel gestart. Het fonds zamelt de hele maand september geld in voor de zorg aan kankerpatiënten en hun families op het eiland. Doneren kan via collectebussen of een digitale Send-to-QR-code. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn dinsdag lager gesloten door zorgen over oplopende olieprijzen, inflatie en rente. Nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen en Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfregio vergroten die zorgen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog voortduurt. Volgens Zelensky bedreigt Oekraïne geen civiele vliegtuigen, maar zullen er drones vliegen op een schaal waarmee rekening moet worden gehouden. De luchtaanvallen zijn de afgelopen weken opgevoerd. De rechtbank Den Haag verbiedt Nederland opnieuw om asielzoekers terug te sturen naar Italië. Dat geldt ook nu het Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Italië heeft volgens de rechter nog altijd opvangproblemen. Asielminister Bart van den Brink moet een nieuw besluit nemen in de zaak van een Russische asielzoeker. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur... met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio...

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De op Curaçao geboren filmmaker Christen Dania krijgt steun van het Nederlands Filmfonds voor zijn eerste speelfilm. Met het geld werkt hij verder aan het scenario van Mester Muri, een papiamentstalig drama over een 16-jarige honkbalspeler die worstelt met de druk van een sportcarrière en de verwachtingen van zijn familie. De film is bedoeld voor een lokaal en internationaal publiek. Gouverneur Maurits de Kort en zijn waarnemer Rutsella Jansen hebben gisteren de eerste donatie gedaan aan het Prinses Wilhelmina Fonds. Daarmee is de jaarlijkse collectemaand officieel gestart. Het fonds zamelt de hele maand september geld in voor de zorg aan kankerpatiënten en hun families op het eiland. Doneren kan via collectebussen of een digitale Send-to QR-code. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door zorgen over oplopende olieprijzen, inflatie en rente. Nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen en Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfregio vergroten die zorgen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog voortduurt. Volgens Zelensky bedreigt Oekraïne geen civiele vliegtuigen, maar zullen er drones vliegen op een schaal waarmee rekening moet worden gehouden. De luchtaanvallen zijn de afgelopen weken opgevoerd. De rechtbank Den Haag verbiedt Nederland opnieuw om asielzoekers terug te sturen naar Italië. Dat geldt ook nu het Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Italië heeft volgens de rechter nog altijd opvangproblemen. Asielminister Bart van den Brink moet een nieuw besluit nemen in de zaak van een Russische asielzoeker. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Haagse nieuws van 4 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De op Curaçao geboren filmmaker Christen Dania krijgt steun van het Nederlands Filmfonds voor zijn eerste speelfilm. Met het geld werkt hij verder aan het scenario van Mester Muri, een papiamentstalig drama over een 16-jarige honkbalspeler die worstelt met de druk van een sportcarrière en de verwachtingen van zijn familie. De film is bedoeld voor een lokaal en internationaal publiek. Gouverneur Maurits de Kort en zijn waarnemer Rutsella Jansen hebben gisteren de eerste donatie gedaan aan het Prinses Wilhelmina Fonds. Daarmee is de jaarlijkse collectemaand officieel gestart. Het fonds zamelt de hele maand september geld in voor de zorg aan kankerpatiënten en hun families op het eiland. Doneren kan via collectebussen of een digitale Send-to-QR-code. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn dinsdag lager gesloten door zorgen over oplopende olieprijzen, inflatie en rente. Nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen en Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfregio vergroten die zorgen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog voortduurt. Volgens Zelensky bedreigt Oekraïne geen civiele vliegtuigen, maar zullen er drones vliegen op een schaal waarmee rekening moet worden gehouden. De luchtaanvallen zijn de afgelopen weken opgevoerd. De rechtbank Den Haag verbiedt Nederland opnieuw om asielzoekers terug te sturen naar Italië. Dat geldt ook nu het Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Italië heeft volgens de rechter nog altijd opvangproblemen. Asielminister Bart van den Brink moet een nieuw besluit nemen in de zaak van een Russische asielzoeker. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

zonder zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio naar.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De op Curaçao geboren filmmaker Christen Dania krijgt steun van het Nederlands Filmfonds voor zijn eerste speelfilm. Met het geld werkt hij verder aan het scenario van Mester Muri, een papiamentstalig drama over een 16-jarige honkbalspeler die worstelt met de druk van een sportcarrière en de verwachtingen van zijn familie. De film is bedoeld voor een lokaal en internationaal publiek. Gouverneur Maurits de Kort en zijn waarnemer Rutsella Jansen hebben gisteren de eerste donatie gedaan aan het Prinses Wilhelmina Fonds. Daarmee is de jaarlijkse collectemaand officieel gestart. Het fonds zamelt de hele maand september geld in voor de zorg aan kankerpatiënten en hun families op het eiland. Doneren kan via collectebussen of een digitale Send-to QR-code. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door zorgen over oplopende olieprijzen, inflatie en rente. Nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen en Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfregio vergroten die zorgen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog voortduurt. Volgens Zelensky bedreigt Oekraïne geen civiele vliegtuigen, maar zullen er drones vliegen op een schaal waarmee rekening moet worden gehouden. De luchtaanvallen zijn de afgelopen weken opgevoerd. De rechtbank Den Haag verbiedt Nederland opnieuw om asielzoekers terug te sturen naar Italië. Dat geldt ook nu het Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Italië heeft volgens de rechter nog altijd opvangproblemen. Asielminister Bart van den Brink moet een nieuw besluit nemen in de zaak van een Russische asielzoeker. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: quieres? ¿Cerveza o whisky? ¿O no vamos? ¿Qué tú dices?
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Esmee Grijmans met het nieuws. Op vrijdag 18 september kunnen geïnteresseerden in Poenda kennis maken met de plannen voor de renovatie en uitbreiding van het Hof van Justitie. Tussen 5 en 7 uur 's middags is er een vrije inloop op de bouwplaats. Bezoekers kunnen vragen stellen aan het projectteam en de architecten Anko van der Wouden en de Jongo Juliana. Rond het voormalige ziekenhuiscomplex in Otrabanda komen extra veiligheidsmaatregelen. Dat gebeurt na een brand in de Oostvleugel afgelopen weekend. De brandweer bluste het vuur snel. Politie en brandweer onderzoeken de oorzaak. Er komen lichtmasten en camera's. Ook wordt begroeiing langs de Pater Eulensweg gesnoeid. Eigenaar Otrobanda Village zet een tweede beveiligingsdienst in. Dan nog internationaal nieuws. De voortvluchtige Jos Leijendekkers, ook bekend als Bolle Jos, ontkent via zijn advocaten iedere betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee politiemensen gewond. De politie hield na het incident 34 verdachten aan. Het Nationaal Warmtefonds verstrekte in de eerste 8 maanden van het jaar al meer leningen voor energiebesparende maatregelen dan in heel 2025. Het ging om ruim 22.000 leningen. Het geleende bedrag steeg met 46% naar 424,7 miljoen euro. De Duitse buitenlandsminister Johan Wadepul zegt brede steun te krijgen van Europese bondgenoten, nadat Duitsland Rusland verantwoordelijk heeft gesteld voor mislukte droneaanvallen op het vliegveld van Leipzig. Europese leiders en Nederland spraken hun steun uit. Wadepul wil Oekraïne verder steunen met luchtverdediging. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Bij Tropische Woensdagochtend hoort een tropische artiest.
6: Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed. Met keihard de ochtendshow met Jeremy aan.
3: De

Jezelf uit bed duwen, richting het werk en je moetjes vandaag. Daar is het tijd voor Dankjewel Salt en Pepper met Push It, hè? Mijn naam is Juan Luis Guerra. Rade Le Peña. Het is 13 over 6. Hier Jeremy, dat ben ik. Wie ben jij? Altijd leuk om van je te horen via de app 675103. Zeker straks met welk dier hoor je hier waarmee je weer een leuke prijs is te winnen. Maar dat over een half uurtje ongeveer. Na de kranten bij Nelly, want die schuift ook zometeen weer aan. We praten hierbij over het laatste nieuws. We staan weer samen op. We beginnen de dag met goede energie. Met dadelijk Taylor Swift en Robbie Williams onder meer. En ja, toch ook even stilstaan bij het nieuws van afgelopen nacht. En iets wat gisteren al speelde. Gisterochtend om 4 uur ongeveer werd mijn broer in het Nederlandse overrasseld wakker geschoten. Niet specifiek hem, nee. Er was een grote groep gemaskerde en deels zwaar bewapende mannen die door het dorp trokken. Een beveiliger werd gedood en later raakte...

twee agenten zwaar gewond. Nou, inmiddels zijn 34 verdachten opgepakt uit meerdere Europese landen en Algerije. Volgens de minister lijkt het te gaan om een criminele afrekening met internationale vertakkingen. Nou, het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat de directe dreiging voor de inwoners inmiddels voorbij is. Gisteren sprak ik veelvuldig met mijn broer, mijn moeder ook gebeld. Alles is daar nu goed en rustig, maar het zal je maar gebeuren, zeg. Dat zo'n grote groep mensen, het lijkt wel gewoon een film. Daar schrik je je toch helemaal wezenloos van. Ongekend Nederlands ministerie, minister van Justitie noemt het geweld in Overasselt ongekend en ook nieuw voor het land. Nou, vannacht is er veel meer gebeurd. Bijvoorbeeld EU-buitenlandchef Kaya Kallas die zegt dat Rusland harder moet worden aangepakt nadat Duitsland heeft vastgesteld dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zit. Volgens Kallas vertoont de aanval alle kenmerken van door de staat goedgekeurd terrorisme. EU-ministers bespreken nu sancties tegen de ruim 1600 Russen. En dit viel mij ook op, is bijzonder. Hij krijgt het toch iedere keer weer voor elkaar, want na Google is nu ook Apple gezicht. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien Lake Ontario voortaan als Lake America. Na het besluit van president Trump om de naam te veranderen. In Canada blijft het gewoon Lake Ontario en in andere landen zie je beide namen verschijnen. Nou, ondertussen profiteert oude kaartenapp MapQuest, want die weigert mee te doen zelf van de rel dus. Dus die, nou ja, ik weet niet hoe ze daarvan profiteren, maar dat wordt wel geschreven op deze manier. Dus als je het mij vraagt, één meer, drie namen, internationale ruzie. Nou, gelukkig hoef je voor het daar zwemmen nog steeds geen paspoort voor je mening mee te nemen. Dus mocht je in Canada zijn, duik lekker in Lake Ontario. De zon.

0: Iedere keer als ik deze hoor van Taylor Swift, I Knew You Were Trouble, moet ik denken aan ons spelletje.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Straks is het er weer. Ja, er is dus echt een geitenversie van deze plaat van Taylor Swift. Die vorige week ook weer opdook op het podium voor haar eerste optreden sinds haar huwelijk. Heeft ze niet half gedaan. Taylor achter de piano, een verrassende mashup en duizenden Swifties die waarschijnlijk alweer, denk ik, 12 nieuwe aanwijzingen voor een geheim album hadden ontdekt.
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: Ondia, goedemorgen, 6:30. Stel je deze situatie maar eens eventjes voor. Ik heb weer wat bedacht, uit de mouw geschud. En daarmee weet je dat je het allemaal niet te serieus moet nemen. Misschien is het wel toepasbaar voor jou vandaag, dit werkwoord van de week. Het is glonzen. En het betekent ergens met een tevreden, bijna achterloze blik naar kijken, omdat je weet dat het goed genoeg is. Ook al is het nog niet helemaal perfect. Ik geef een voorbeeld. Ik heb nog 3 dingen op mijn lijstje staan, maar ik zat even te glonzen naar wat ik vandaag allemaal al had gedaan. Glonzen is dus het tegenovergestelde van eindeloos verbeteren. En het is het moment waarop je besluit dat iets best even klaar mag zijn, zodat je er ook zelf nog een beetje van kunt genieten.
1: Je start hier jouw dag. Lekker opgewekt. Paradise FM. Met de ochtendshow.
0: En de muziek van Youth Corporation.

Nederland had je in de 80's en 90's een heel populair radioprogramma van een grote bekende DJ. Nou ja, de Hughes Corporation of Rock the Boat zou zomaar voorbij komen. Maar speciaal voor Curaçao North Sea Jazz halen we deze man naar Curaçao. En wie is dat? Dat is deze man. Ja, hij komt er en hij gaat programma maken speciaal voor jou.

0: vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
2: Turista, riba bo isla. Denk er voor, bomesterta. El yaki, con un tour de France. Start Bodia, con un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa $5.99. Saboriamo un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery. Water, pa $7.95. Vi brinda a cuvile vostra, Vion Blanc, Pinot Noir o Frosé. Dos butter, pa $44.93. Viva la France!

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: We hebben allemaal een beetje...

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Hallo! Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
3: Bom dia. Het is 6:58. Hoe ga je deze ochtend? Paradise begeleid je, maar nu het laatste nieuws, gelezen door Nelly Rossa.
4: Bom dia. Na gebluste brand in de oostvleugel van het oude Steelscomplex in Otrobanda komen er per direct extra veiligheidsmaatregelen. Eigenaar Otrobanda Village plaatst lichtmasten en camera's, snoeit begroeiing voor beter zicht en zet een tweede beveiligingsdienst in om vandalisme en overlast te voorkomen. Politie en brandweer onderzoeken de oorzaak nog. En volgende week vrijdag is er een inloopbijeenkomst op de bouwplaats van het Hof van Justitie in Poenda. Bezoekers kunnen de plannen bekijken en in gesprek gaan met het projectteam en de architecten. Het monument wordt gerenoveerd en uitbeveiligd met uitgebreid met vier duurzame vleugels, moderne zittingszalen en een nieuwe wandelpromenade tussen het Wilhelminaplein en de Watervoortstraat. En internationaal nieuws. Een bierbrouwer in Californië roept via sociale media de hulp in van een dief. Een slimme man liep met valse papieren een distributiecentrum binnen en reed zo weg met voor $25.000 aan blikjes bier. Op dezelfde dag verdween in buurstaat Arizona ook al een lading bier van $45.000. De politie vermoedt dat het om dezelfde daders gaat. Met een knipoog stelt de brouwer de dieven een ultimatum. Lever het bier binnen 18 dagen en 44 minuten in, een verwijzing naar het oprichtingsjaar. En er worden geen stappen ondernomen. Hoewel de toon online luchtig is, stelt het bedrijf dat de megaroof bloedserieus is en geen marketingstunt.
3: Nee, nou ja, van de andere kant, als de marketing dus stunt zou zijn, dan weet ik al waar die mee te maken heeft, Nelly Rossa.
4: Met?
3: Die blikken bier zijn onderweg naar ons eiland. Die zijn van Curaçao, North Sea Jazz natuurlijk.
4: Nou, ik wil niet...
3: Ja, er wordt heel veel gedronken.
4: Nee, ik wil niet al te hard zijn, maar Amerikaans bier.
3: Ja, dat klopt. Ja, een butje op zijn tijd.
4: Geef mij maar een, wat is het, Bright Heineken.
3: Dat is ook absoluut weer zo. Nou, laat hem lekker smaken, 6:30.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: één keer in mijn leven, Nelly. Eén keer heb ik Gloria Estefan live mogen zien.
1: Nice.
0: Ja, in het Sportpaleis in Antwerpen was dat. Daar was ze dan weer niet met de Miami Sound Machine, maar Gloria die heeft wel al haar grootste hits gedaan. Ik zit een beetje in de sfeer, dus zal ik zo meteen nog iets anders draaien dan ook waar de Miami Sound Machine bij betrokken is? Ja, toch?
1: Verras me maar.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Maar eerst dit inderdaad, ja. Je bent weer binnen, hè? Nelly has arrived, has entered the building. En je hebt van alles weer verzameld. De krant is opengeslagen. Wat staat daarin op deze woensdag?
1: Nou, laten we dan meteen beginnen met vrolijk nieuws. Want Afro Binti Tres leidt Curaçao North Sea Jazz Festival in. Dat is een foto van het concert gisteren. De pre-show van het festival. Oh, ja. In Curaolanda Village. En dan zie je een foto van de Cubaanse muzikant. Het ziet er swingend uit. Was jij erbij?
0: Ik was er niet bij.
1: Kan
0: nee.
1: Niet.
0: Nee. Ik was al gisteren zo druk. We gaan samen radio maken voor Curaçao North Sea Jazz met onze collega's. Op een andere frequentie. En Dolfijn FM. En ik was met alle muziek bezig. Maar daar heb ik wel die muziek van hun, van de band, mogen verzamelen. En in een bepaalde lijst mogen zetten. Maar die stond hier heel hard aan.
1: Ah, mooi.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ja, het is echt, het ziet er wel heel gezellig uit. Als ik zo mag kijken. En morgen is natuurlijk Hint in de Zonne.
0: Oh ja.
1: Dat wordt volgens mij ook één groot feest. Maar dat is dan wel weer in het WTC. Het Antilliaans Dagblad heeft ook een gratis bijlage over het festival. Waarin ook allerlei informatie te vinden is over de artiesten die optreden. Maar ook handige informatie die je nodig hebt. Van waar kan je parkeren. En dat soort dingen. Nou, dat staat dus ook op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. De voorpagina van de extra die is dus naar de... Naar de Venezolaanse bark is gegaan. En vis uit Venezuela die is dus maandag. Die maandag zonder vastgestelde bestemming op Curaçao aankwam, is dus terug aan boord van de Venezolaanse barkjes geladen om te worden teruggestuurd. Dat meldt Ronnie Cornelis van de inspectie van de MEO, van Economische Ontwikkeling. Nadat de niet bestemde lading maandag onder zegel werd gesteld, bleken de verzegelingen bij een controle op dinsdag nog volledig intact. Nou, het is dus een kennelijk... wat is er nou? Werd het weer teruggestuurd. En wekelijks komen kennelijk de Venezolaanse visserschepen aan op Curaçao. En vandaag wordt er weer precies net zo streng gecontroleerd als afgelopen maandag.
0: Oké.
1: Nou, dat op de voorpagina van de extra. Verder ook een bericht over de halfjaarrapportage van het College Financieel Toezicht. Het gaat dan eigenlijk over de voorlopige cijfers van 2025. Blijkt dus dat Curaçao een begrotingsoverschot heeft behaald van 107 miljoen gulden. Voor dit jaar wordt verwacht een overschot van 19 miljoen gulden. En daarmee voldoet Curaçao dan aan de norm van een gebalanceerde begroting volgens de Rijkswet Financieel Toezicht. Wel moeten er nog een aantal aanpassingen worden doorgevoerd. Zo stelt het College Financieel Toezicht dat de financiële gevolgen van de verhoging van het AOV-pensioen nog moet worden verwerkt in zowel de landsbegroting als die van de sociale fondsen. Maar er zijn ook wel positieve ontwikkelingen, zoals het functioneren van de Belastingdienst. Even kijken wat er verder staat. En dan ook, er is ook nog een herstelplan opgesteld voor de ontvanger. Desondanks stelt het College Financieel Toezicht dat er eigenlijk nauwelijks informatie komt over de voortgang. Waardoor ze daar toch een beetje, waardoor er een goed zicht op de structurele oplossingen ontbreekt. Nou, dat zijn onder andere wat erin staat. Nou, misschien nog één ding daarover. Want het CFT dringt ook al langere tijd aan op een structurele oplossing voor de financiële problemen van het ziekenhuis. En daar willen ze ook dat er dit jaar eindelijk een definitieve integrale oplossing komt voor al deze problemen. Zoals het gaat onder de ongedekte schulden. Extra geld die nodig is voor de exploitatie van het ziekenhuis. Nou, dat moet echt voor dit jaar. Althans, voor in de begroting voor volgend jaar moet er een oplossing komen.
0: Ja, iemand moet zijn portemonnee trekken. Daar komt het op neer, toch? Dat is altijd de beste oplossing.
1: Ja, inderdaad, kijken naar de tarieven. Inderdaad, ook met geld toestoppen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk zijn wij wel degene die daarover opdraaien.
0: Ja.
1: Maar er moet gewoon een oplossing komen.
0: Ja, jij zit in deze ook de belastingbetaler betaald? Zo werkt het toch overal?
1: Zo werkt het overal.
0: Nelly Rossa met het laatste nieuws vanuit de krant. Er stond trouwens ook in de krant nog een andere waarheid in het Antilliaans Dagblad. En als het in de krant staat, dan is het waar, hè? Paradise FM en Dolfijn FM gaan samenwerken rondom Curaçao Noordzee Jazz. Las ik ook vanochtend nog eens een keer. Moet ik toch even meegedeeld hebben. Ja, het is een unieke samenwerking. Gaan we doen. En dat start natuurlijk, hè, deze week groot feest op het eiland. En Nelly.
1: Ja?
0: Zometeen welk dier hoor je hier? Ja, let op, hè. Ik heb zometeen het geluid voor je. Raad lekker mee, zend je antwoord in en win een Chalo Chai.

0: Paradise FM heeft ook een webcam. Een stream kun je mee in de studio kijken. En daar staat regelmatig iets over te lezen over de muziek die we draaien. Zo ook over deze Shaft Mucho Mambo Sway. Dat is natuurlijk bij Lang Leven AI. Ook met de hulp van AI gegenereerd. Nelly, weet je wat er te lezen stond over deze Shaft Mucho Mambo Sway?
1: Nee.
0: Heerlijke muziek voor een tropische avond op het strand. Met Latijnse, Amerikaanse invloeden in de muziek. Ja, ben je het daarmee eens? Was het lekker vrolijk? Was het lekker... Was het op het strand ook, die Shaft?
1: Volgens mij kan alles op het strand.
0: Hey, dat is een hele goeie.
2: Welk dier hoor je hier?
0: Zelfs dat kun je op het strand doen, naar dieren luisteren. Maar dat gaan wij nu samen even doen. Jij en ik, jij daar aan de andere kant van de radio. Misschien wel in de auto. Misschien wel met iemand bij jou op de achterbank. Ben je ergens naartoe aan het brengen? Ja, het is bijna 7:10. Dus dan is het de hoogste tijd voor welk dier hoor je hier? Je kunt een lekkere Chalo Chai winnen. Zo'n grote bus van 300 gram doe je heel lang mee van de Wine Factory. Is een unieke Indiaanse blend. Hè? Lekkere chai thee kun je daarmee maken met latte. En die hebben we hier voor je klaarstaan. Doe lekker mee. Ook al heb je geen zin om te bellen of te appen, whatever. Maar doe gewoon gezellig mee. En als je het antwoord weet, nou, dan kun je toch wel doorgeven als je de Chalo Chai wilt winnen. Dan is het nummer 675-1031. Komt ie aan, hè?
2: Welk dier? Hoor je hier?
0: Oké, dan. Ja, het klinkt een beetje als vliegers op, zeg maar. Maar het is wel een beetje hyperactief of zo. Niet? 675-1031 als jij weet wat het is. Welk diertje hoor je?
2: Welkom bij de Paradise FM ochtendshow.

0: Ah, dit is hij, hè. Eerder draai ik Gloria Estefan. Ze doet veel, ze deed veel met samen met de Miami Sound Machine. Dit was die band, samen met Milo hier op Paradise FM.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Dat is de vraag der vragen om 7 minuten voor 7, woensdagochtend 2 september. Het is blijkbaar toch nog best een uitdaging. Het klonk een beetje hyperactief, maar Luc op de achterbank bij papa Bas in de auto. Jij denkt het te weten, hè?
2: Ja.
0: Ja, het is wel een hele opgave. Vond je hem ook zo'n druk te maken deze ochtend, het diertje wat je net hoorde?
2: Ja, zeker.
0: Zal ik hem nog een keer laten horen? Dan mag je daar het verlossende antwoord gaan geven.
2: Ja, het is goed.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Hey Luc, die vloog er lekker uit, hè? Wat is het volgens jou?
2: Ja, ik dacht meteen aan een bij.
0: Yes! Maar wel een hele hyperactieve.
2: Ja!
0: Yay, gefeliciteerd! Ja, veel mensen die stuurden vlieg, mug. Ja, het had gekund. Een mug klinkt hoger, hè? Heb je die wel eens dicht bij je oor gehad, zo'n mug, Luc?
2: Ja, ja.
0: Hoe klinkt dat dan? Dat is veel hoger, hè? Veel, veel scherper geluid.
2: Ja.
0: Geen fijne beest ook. En vind je bijen eng? Vind je ze leuk? Vind je ze lief? Ben je een keer doorgestoken? Heb je daar ervaringen mee? Een heleboel vragen, maar wat zijn bijen voor jou?
2: Ik vind het is op zich wel prima als ze maar niet te dichtbij komen, want ik ben wel eens gestoken door een bij.
0: Oh. En dan sla je om je heen natuurlijk en dan worden die beesten nog agressiever, hè, die insecten.
2: Ja.
0: Maar gelukkig is dan de redding van pa of ma nabij natuurlijk, hè, en dan wordt die angel uitgezogen. Alles kwam uiteindelijk helemaal goed, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ah, gelukkig. Okay. Gefeliciteerd met je Chalo Chai. Lekker. Kun je ook samen met pa gaan maken natuurlijk. Hè. Die zal ook met een brede glimlach op voor het stuur zitten op dit moment op jou naar school te brengen. Blijf even hangen, schrijf ik zo je gegevens op. Ja, en gefeliciteerd, hè, Pabien.
2: Ja, dankjewel.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
3: Banco di Caribe.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
5: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motors Groep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
6: Het is precies 7 uur. Ben je er klaar voor? Het laatste nieuws is hier voor je, gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
7: Bon dia. In Bunschoten heeft de politie een gewapende man neergeschoten en aangehouden. De man liep rond in het centrum en sloeg op de vlucht toen agenten afkwamen op een melding van een dreigende situatie op een plein. Tijdens de achtervolging heeft de politie geschoten. De verdachte raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens omstanders droeg hij een bijl, maar de politie kan het type wapen nog niet formeel bevestigen. Zoals gebruikelijk bij een schietincident door de politie heeft de Rijksrecherche de zaak in onderzoek. En vliegtickets in Europa worden volgend jaar mogelijk aanzienlijk duurder. Daarvoor waarschuwt Ryanair. Oorzaak is de aanhoudende hoge olieprijs die op de beurs stijgt door opgelopen spanningen tussen de VS en Iran. Om de kosten te drukken schrapt de Ierse prijsvechter komende winter een deel van de vluchten. Ryanair verwacht zelf het jaar toch met winst af te sluiten, maar sluit niet uit dat minder goed ingedekte concurrenten door de hoge brandstofprijzen in de problemen komen of zelfs failliet gaan. En lokaal nieuws, na een gebluste brand in de oostvleugel van het oude salescomplex in Otrobanda komen er per direct extra veiligheidsmaatregelen. Eigenaar Otrobanda Village plaatst lichtmasten en camera's, snoeit begroeiing voor beter zicht en zet een tweede beveiligingsdienst in om vandalisme en overlast te voorkomen. Politie en brandweer onderzoeken de oorzaak nog. En op vrijdag 18 september is er een inloopbijeenkomst op de bouwplaats van het Hof van Justitie in Punda. Bezoekers kunnen de plannen bekijken en in gesprek gaan met het projectteam en de architecten. Het monument wordt gerenoveerd en uitgebreid met 4 vleugels, moderne zittingszalen en een nieuwe wandelpromenade tussen het Wilhelminaplein en de Watervoortstraat. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
6: Marcia, dank je.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: Langzaamaan komt het allemaal op gang. Op de gebruikelijke plaatsen. Dit zijn 2 vertragingen, langer dan 13 minuten. De eerste is op de weg naar Westpunt richting Punda. Kruispunt Caminda San Willy Brodes. Vanaf daar 17 minuten langzaam rijden. En een Krakkersbaaiweg, natuurlijk, richting Salinja. Vanaf kruispunt Kaya Gamafon, daar nu 13 minuten vertraging. Er is 1 vlucht op Hato die ogenschijnlijk eerder gaat aankomen vandaag. Bijna 2 uur, landt nu om 9:50 deze ochtend.
8: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
9: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
10: Hey, lieve vrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
11: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
12: Nee.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: Met een eerdere deelnemer aan Curaçao Noche Jazz. Hier is Diana Ross.
5: Goedemorgen allemaal. Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.
2: De Paradise FM ochtendshow.

0: Paradise met de Dire Straits. Daar is het nog altijd tijd voor de Dire Straits. Ja, die kun je nooit genoeg horen. Lekker. Is mijn meisje Vanessa. Niet Vanessa Werkhoven. Nee, mijn meisje heet ook Vanessa. Die is het daar pertinent niet mee eens. Er zijn soms artiesten bij wie dan het bloed gaat koken of zo. Er gebeurt iets in het hoofd. Nou, zij heeft dat bij de Dire Straits. Geen idee hoe dat komt. Ik vind het echt fantastisch om te horen. En jij dan? En Diana Ross daarvoor met My Old Piano. Een van de artiesten die op Curaçao Noordzee Jazz heeft gestaan. We staan op het punt van beginnen. En Paradise is daarbij in samenwerking met Dolfijn FM. En wij doen samen aan Curaçao Noordzee Jazz Radio. Ja, heerlijk. Mooi is dat. Unieke samenwerking zijn we enorm trots op. En dat melden we toch eventjes weer deze week aan je. En als je niet naartoe kunt, kun je thuis genieten van de sfeer, van de muziek, van de interviews en alles wat daar gebeurt. Er gebeurt sowieso veel in de wereld, hè. Ik blijf het opvallend vinden. Ik moet het toch nog een keer van het hart. Wat Trump allemaal voor elkaar weet te krijgen op deze wereld. Nu is er het volgende gebeurd. Want Google is nu gezwicht. Maar niet alleen Google, ook Apple. De Amerikaanse gebruiker van Apple Maps zien Lake Ontario voortaan als Lake America. Na het besluit van president Trump om de naam te veranderen. In Canada blijft gewoon Ontario, maar in andere landen zie je dus beide namen. Drie namen, één internationale ruzie. Nou, zwemmen kunnen we gewoon natuurlijk nog steeds daar in het meer, hoe het ook heet, maakt niet uit. Maar ja, als wij hier dat lekkere warme water gewend zijn. Oeh, volgens mij is dat behoorlijk koud in Canada, hoor. Dus poeh, snel er weer uit, tenzij je van een ijsbad houdt. Ja. Hey, goedemorgen, bon dia. Goed dat je bij bent. Dit is de ochtendshow.
1: Je doet de luiken open.
0: Ja, mag wel, 7:15.
1: Palmen wijven zacht in de bries.
0: Die deinen lekker op en neer.

Misschien wel over zijn moeder, hè? Bruno Mars, Treasure Paradise 103.1. Zijn moeder Bernadette overleed in 2013 onverwacht aan een hersenaneurysma op 55-jarige leeftijd. Veel te jong natuurlijk. Bruno zei later dat hij zijn muziekcarrière zou inruilen als hij daarmee terug kon krijgen. En dan toch nog steeds al die vrolijke noten eruit weten te krijgen. Ja, klinkt een beetje als een feestje iedere keer als je deze muziek van hem hoort, hè? Bruno Mars op Paradise. Het is 7:59 op je woensdagmorgen. Met meer leuk feestelijk nieuws, want Alex Van Halen, ja, die gitarist van die band, die is in het Nederlandse Nijmegen geridderd in de orde van de Nederlandse Leeuw. De 73-jarige drummer die vloog speciaal vanuit Amerika naar de stad, waar hij van zijn tweede tot zijn negende opgroeide. Dat is natuurlijk een prachtige Nederlandse onderscheiding. Imposante carrière ook met de band Van Halen. Hij samen met zijn broer Eddie heeft die opgericht. En als je nu denkt, daar moet ik eens mee, pak dan vooral je luchtgitaar erbij. Want een echte Van Halen plaat zonder Eddie solo meespelen is natuurlijk als een ridder zonder zwaard.

zag ze gisteravond ook. Als je zo tenminste sterren mag omschrijven. De Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Op Marie Pampoen even lekker zitten, relaxen met de voetjes in het water. Lekker voor het naar bed gaan, even onthaasten. Nou, dat is gelukt. Maar dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik alle energie aan het verzamelen ben de komende dagen voor Curaçao North Sea Jazz. Daar maken we ons voor op. Zometeen een artiest die je kunt verwachten, die daar gaat optreden. Die hoor je zometeen. De Rembrandts komen eraan. En natuurlijk het laatste nieuws ook voor je. Hè?

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.

0: NucumanRecycle.com. Cu Nucuman Recycle. Untul nostru traha pa un corsou mas limpii.
1: Hallo! Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
3: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
4: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.

festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twilzeelandia of online op

0: Het is 7:58. Hoe gaat het op je woensdagmorgen? We praten hierbij over het laatste nieuws op het eiland Internationaal Nieuws. En dat wordt gelezen door Nelly Rossa.
1: Bon dia. Bij de Krakersbij is afgelopen nacht het levenloze lichaam gevonden van een Amerikaanse toerist. Vrienden van de man sloegen alarm nadat hij niets meer van zich liet horen. De toerist verbleef op een jacht in de baai. Toen de autoriteiten de boot doorzochten, vonden ze wel zijn telefoon en tas, maar van de man zelf ontbrak ieder spoor. Na een zoekactie werd zijn lichaam in de omgeving aangetroffen. De politie onderzoekt de precieze doodsoorzaak. En het ministerie van Justitie heeft de immigratiebalies op de luchthaven volledig vernieuwd en gemoderniseerd. De upgrade moet zorgen voor een professionelere uitstraling en een betere eerste indruk voor reizigers. En de politie heeft een 22-jarige man opgepakt voor een woninginbraak in de wijk Caracas. Hij werd vlak na de inbraak in de buurt klemgereden met de gestolen spullen nog op zak. De buit is in beslag genomen en de man zit vast. En nieuws uit Nederland, supermarktketen Lidl krijgt op sociale media kritiek op een zogeheten roti lumpia. Klanten en influencers vallen erover dat de lumpia wel een vulling van masala kip, aardappel en kousenband heeft, maar dat het traditionele Indiaanse platbrood, de roti zelf, nergens te bekennen is. Influencer Devane Holwijn noemt het een lumpia met identiteitsproblemen en krijgt online veel bijval. Lidl laat in de reactie weten dat het om een tijdelijke themaproduct gaat en dat de naam gekozen is om de bekende smaakcombinatie snel aan te duiden. Wel zegt de supermarkt de kritiek mee te nemen bij toekomstige evaluaties.
0: Oké. Ja, alles is marketing natuurlijk. En Nelly, daar kun je alles onder gaan verschuilen natuurlijk. Dus een roti lumpia zonder roti. Dus een beetje alsof je een kapsalon bestelt en dan zeggen dat die kapsalon die was eigenlijk tijdelijk uitverkocht. Hè? Ja. Heeft de smaak, heeft de ingrediënten. Maar je mist wel het hele punt in deze. Godverdorie zeg. Nou ja, eten moeten we allemaal. Daar zorgen we straks ook weer voor in de muziekquiz. Maar dit is wel een hele snelle marketingstunt wat mij betreft. Goedemorgen. Neem even mee. Dat was hem tot zover, denk ik, hè?
2: Ja.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Dan gaan we lekker op naar de vrolijkheid zometeen van Louis Henrique.

0: Rembrandts. Deze song komt van de serie Friends. Daar eet Joey altijd dikke slices pizza en dat soort dingen. We hadden net over een zogenaamde rotti van de Lidl. Ja, Nelly, ik kan er nog steeds niet over uit. Een rotti lumpia zonder rotti. Dat is toch gewoon culinaire fraude? Kom op, dat kan toch helemaal niet? Of noem het dan een gewone lumpia met grootheidswaanzin of zo, weet je wel.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Bizar, bizar, bizar. De krant is opengeslagen, Nel. Wat staat erin?
2: Ik begin even met Prinses Wilhelmina Fonds. Want die verlaagt de drempel om hulp te vragen bij als je een kankerdiagnose hebt gekregen. Deze week is de collectemaand gestart van het Prinses Wilhelmina Fonds. En september is dan de maand, dus dat iedereen een steentje kan bijdragen door te doneren. En het is ook de maand dat zij hun meeste inkomen krijgen. Zij geven ongeveer hulp aan zo'n 400 mensen per jaar. En er komen steeds 200 nieuwe mensen bij voor hulp en begeleiding. En ze doen allerlei, ze geven psychosociale hulp. Ze gaan uit met patiënten, met cliënten. Uh-huh. Om hen even uit hun isolement te halen. Om ook met lotgenoten te praten. Maar ze bieden ook hulpmiddelen, zoals speciale BH's voor vrouwen met borstkanker na een amputatie. Maar ze kunnen ook gebruik maken van gratis transport. Dus ze doen echt heel veel goed werk. En ik weet van kankerpatiënten dat ze er gewoon heel veel baat bij hebben. Dat er zo'n organisatie is die naar hun omkijkt. En ook die hen begrijpt. Het kan heel isolerend zijn als je... je kan je echt in isolement voelen als je zo'n diagnose krijgt. En het is niet een doodsvonnis. Heel veel mensen overleven het. Dat hadden we gisteren ook.
0: Steeds meer gelukkig.
2: Voor kinderkanker bijvoorbeeld. Maar ook volwassenen zie je dus dat er steeds meer survivors zijn.
0: Weet je wat het is hiermee, Nelly? Je schrikt je helemaal wezenloos. Je hebt geen idee wat voor effect zo'n boodschap heeft op je systeem. Daar kom je later pas achter eigenlijk. Er gebeurt heel veel onbewust ook. Je probeert daar een beetje bewust van te worden en mee om te gaan en dat een plek te geven. Alleen als mensen je ermee uitnemen, je leuke dingen gaat doen, dat is positieve energie. En positieve energie is een hele goede frequentie. Dat geeft gewoon nog meer energie, eigenlijk een afleiding. Waardoor je misschien wel toch die goede drive en vibe kunt vinden om door te kunnen gaan. En vooral dat is denk ik belangrijk.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Dus er gebeurt ook veel in mijn familie hier omtrent. Ook laatst iemand mee overleden. Ik heb zelf een hele andere, ik ben diabeet, type 1. En dat kun je niet vergelijken met een kanker. Ik kan daar natuurlijk gewoon mee vooruit. Maar het overvalt je als zoiets binnenkomt. Mm-hmm. Dus onderschat dat niet, mensen. Praat erover en sta lekker gewoon voor elkaar klaar. Dat is mooi dit. Mooi, goed.
2: Ja, en als je de bussen ziet, de collectebussen... als je het geld kan missen, het komt goed terecht.
0: Mooi, heel goed. Elke gulden doneren, als je het kunt missen tenminste.
2: Ja.
0: Niet iedereen kan dat, maar oké.
2: Okay. En we het ook over geld hebben. Iemand die het heel erg goed deed op Curaçao was Richard Doornbos. Hij is vertrokken bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. En is nu naar Nederland gegaan voor zijn nieuwe baan bij de Autoriteit Financiële Markten, de AFM. Maar wat opvallend is, alle bestuurders waren lovend over hem. Mm. Zo is er vooral in die roerige tijden die de Centrale Bank achter de rug heeft. Onder andere met exorbitant hoge beloningen voor de top. Daar was heel veel... Er was veel over te doen. Slechte toezicht op ook de financiële sector op het eiland. We hebben natuurlijk de ENIA-zaak gehad, waarbij er heel veel geld gepompt moest worden. Of eigenlijk er is aan 1 miljard gulden onttrokken uit het pensioenfonds. En dat moest weer teruggestopt worden. En uiteindelijk betalen wij allemaal daarvoor de rekening. Maar dat waren de zaken nog niet helemaal afgewikkeld. Maar Richard Doornbos heeft het wel geleid. En op Sint Maarten zijn ze ook heel erg blij met hem. Vooral ook omdat hij ervoor heeft gezorgd dat de stem van Sint Maarten ook werd gehoord. Curaçao en Sint Maarten zijn beide aandeelhouders in de Centrale Bank. Curaçao is groter natuurlijk, ook qua aantal bewoners. En daardoor was Sint Maarten, die voelde zich vaak niet gehoord. Maar Richard heeft het wel heel goed, Doornbos heeft het wel heel goed geleid. Waarbij ook Sint Maarten zich serieus genomen voelde. En daar was dus heel erg veel lof voor. Hij wordt dus nu opgevolgd door Ferenc Lamp. Heeft ook heel veel internationale ervaring in de financiële sector. Hij bekleedde onder andere senior bestuursfuncties bij Lehman Brothers. De Bank of America heeft langdurige banden met Curaçao. Is hier ook opgegroeid, geboren opgegroeid. Liep ook stage bij de toenmalige bank van de Nederlandse Antillen. En hij is dus eigenlijk vanaf vandaag de nieuwe president-directeur. En Candice Henriques, die ook al heel lang bij de bank zit. Zij werkt al sinds 2005 bij de centrale bank. Die zit nu ook echt in de directie. Zij is nu... moet ik het wel heel goed zeggen, wat haar functie is. Zij is dan nu, god, waar staat dat dan in dit artikel? Nou, zij volgt in ieder geval de functie van Javier Jardim op. Nou, zie ik ze niet. Oh, hier. Financieel-economisch directeur. Nou, dat mag ik eigenlijk niet vergeten. Zij is de nieuwe financieel-economisch directeur van de Centrale Bank. En Leila Matroos Lasten, die er al zat, is dan de directeur-secretaris. En Ferenc Lamp is de president-directeur.
0: Nou, de organogram helemaal compleet daar bij de bank. Perfect.
2: Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat het ook compleet is. Het is natuurlijk een hele belangrijke functie.
0: Absoluut. En de broertjes Curaçao en Sint Maarten gaan hand in hand natuurlijk. Hè? Je zou bijna zeggen het kleine broertje, maar we gaan volwassen met elkaar om. We staan zij aan zij. Niet voor of na elkaar, maar naast elkaar, toch? Ook in deze. En met deze organisatie is het ook weer netjes voor elkaar. Nelly, we hadden onder dat kranten... We hebben altijd zo'n lekker jazzbedje zitten. Gewoon lekker luchtig, gezellig. Doe bedenken aan Curaçao, Noordje Jazz Festival. Zullen we gewoon een leuk artiest draaien... die we daar straks zien dit weekend. Zullen we dat gewoon eens doen?
2: Kom maar op.
0: Louis Enrique, samen met Alain Perez.
1: Paradise FM. Voorpret. Ook deze artiest hoor je dit jaar... op het Curaçao Noordzee Jazz Festival.

0: eerste uur Paradise met de J. Giles Band en Centerfold. Nelly, dat loopt allemaal nog steeds daar in Overasselt door, hè, in Nederland. Hè? De, wat met die schietpartij gisteren, met, dat, met Bolle Jos, die dan weer via zijn advocaat zegt dat er niks aan de hand is, dat hij er niks mee te maken heeft. Heb je meegekregen dat er een video is verschenen?
1: Ja, het is dus een opgedoken video waarin dus een gemaskerde man Jan G. toespreekt. Dat is dan degene die in het huis woont, dat beschoten is gisteren. Ze vermoeden dat hij dus een partij drugs heeft gestolen. En die willen ze dus terug.
0: Oh, ja, het is echt. Het hele land staat daar blijkbaar op zijn kop. Ik voel toch de behoefte om straks even in te checken bij mijn broer en bij mijn moeder. Zometeen wil ik die toch eventjes even bellen nog. Even checken hoe het daar is. Want er schijnen ook een hoop mensen te zijn in Overasselt die die Jan G. dan weg willen hebben. Nou ja, een senior die leeft niet meer, maar er woont nog wel de rest van de familie. Dus ja, gaan we zometeen doen hier in de ochtendshow. Paradise 103.1 met nu Nelly Furtado. Dit is Say It Right.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Terug van bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Quatre Vents.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvonne Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre Vents.
2: Exactement.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Hallo? Niet rennen bij het zwembad.
6: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
7: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
8: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
9: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Trail Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
10: Je woensdagochtend is lekker in volle gang. Om 1 minuut over 8 wordt je bijgepraat over het laatste nieuws door Nelly Rossa. Bom dia, Nelly.
11: Bom dia. De politie onderzoekt een dreigvideo gericht aan de 28-jarige Jan G. Jr., de bewoner van het pand in Overasselt, waar gisteren een man werd doodgeschoten. In de video eist de gemaskerde man de teruggave van ruim 1200 kilo gestolen cocaïne en dreigt hij met geweld tegen de familie van G. De politie en media onderzoeken de echtheid van de beelden, maar de maker noemt details die nog niet openbaar waren gemaakt. De schietpartij in het Gelderse dorp lijkt daarmee te maken hebben met een conflict in het drugscircuit. En de Nederlandse staatssecretaris Erkens reageert geschokt op undercoverbeelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights, waarop zware mishandeling van vleeskonijnen in Nederlandse houderijen te zien is. Op de beelden worden dieren hardhandig aan oren en poten opgetild, in kratten gegooid en soms doodgeslagen. De staatssecretaris noemt het gedrag onaanvaardbaar en spreekt van structurele en ernstige overtredingen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de beelden momenteel. Als dierenmishandeling wordt vastgesteld, volgen er strafrechtelijke vervolgingen. Om verdere misstanden te voorkomen, wordt het toezicht op het vangen en laden van de konijnen per direct versterkt. En lokaal nieuws, bij de Krakkesbij is afgelopen nacht het levenloze lichaam gevonden van een Amerikaanse toerist. Vrienden van de man sloegen alarm omdat hij niets meer van zich liet horen. De toerist verbleef op een jacht in de baai. Toen de autoriteiten de boot doorzochten, vonden zij wel zijn telefoon en tas, maar van de man zelf ontbrak ieder spoor. Na een zoekactie werd zijn lichaam in de omgeving aangetroffen. De politie onderzoekt de precieze doodsoorzaak. En het ministerie van Justitie heeft de immigratiebalies op de luchthaven volledig vernieuwd en gemoderniseerd. De upgrade moet zorgen voor een professionelere uitstraling en een betere eerste indruk voor reizigers. Naast de nieuwe balies is er de afgelopen tijd ook geïnvesteerd in e-gates, de introductie van een Curaçao Expresspas en kogelvrije vesten voor het personeel. Daarmee worden de efficiëntie en de veiligheid op de luchthaven verder verhoogd, terwijl ook de werkomstandigheden voor de medewerkers verbeteren. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
10: Dankjewel, Nelly.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
10: Daar moeten we toch ook even echt bij stilstaan, want dat staat het 14 minuten lang op de Caracasbaarweg richting Salinja vanaf kruispunt Roy Santu. Op de Oosterbeekstraat richting Pieter Maai, dat is vanaf kruispunt Velpstraat, daar heb je 7 minuutjes vertraging. En op de Schottengatweg Noord richting Poenda tot de Inkastraat, 7 minuten. Nou, er zijn natuurlijk op andere plekken nog wat gebruikelijke files, maar die zijn korter. Op Hato, daar komt de vlucht vanuit Oranjestad, de SLM 431, vandaag naar verwachting 2 uur eerder aan. Dus dat wordt rond 9:50 vanochtend. De vlucht vanuit New York van JetBlue Airways, die wordt 30 minuten eerder verwacht. En ook de vlucht vanuit Amsterdam van TUI Fly, de 367, is 30 minuten eerder te verwachten vandaag.

0: ruilhandelpartner.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Jeremy Kesseler.
1: Ik bel je zomaar even op. Moeten de mannen van De La Soul gedacht hebben?
2: Yo, Stefan hier. Keep it going, Jeremy. Paradise zorgt voor een knallende ochtendstart.
0: De Paradise

Star, John Hyatt. Have a little faith in me. Hyatt is iemand die ooit voor $25 per week songwriter was in Nashville. En later liedjes schreef die door Bob Dylan, Eric Clapton en Bonnie Raitt werden opgenomen. Niet slecht voor $25, hè? Goeie muziek na nog meer goede muziek van De La Soul. Je luistert Paradise FM. Het is precies 8:15 geworden op woensdagochtend 2 september. En ja, er is genoeg in het nieuws. Maar wat er meest in het nieuws is, waar ik me enorm zelf bij betrokken voel en ja, daar toch even de moeite voor wil nemen om toch even weer bij stil te staan, is dat alles wat er in Nederland is gebeurd met die eigenlijk onwaarschijnlijke en on-Nederlandse zware drugsactie eigenlijk. Wat een grote groep gemaskerde en deels zwaar bewapende mannen die trok gisteren door het dorp gisternacht, waarbij een beveiliger werd doodgeschoten en later ook 2 agenten. Ja, dus gewond zijn geraakt. Onderzoek schijnt nog te lopen, maar de inwoners van Overasselt die hopen dan dat die Jan G. nu vertrekt. Hè? En ja, natuurlijk woont daar nog wel zijn vrouw, jonge kinderen. Op het erf wonen ook moeder en

0: Jan heten. De vader en zoon die worden allebei in verband gebracht met drugscriminaliteit. En mijn moeder en mijn broer wonen in dat dorp. En echt daar ook om de hoek. En ik schrok me dus wezenloos ook gisteren. Dus nog even bij mijn broer Ramon inchecken. Die heb ik aan de telefoon. Goedemorgen. Is in de buurt daar alles rustig of alles nog in rep en roer?
1: Ja, alleen hop media, hop yes. Ja, alleen die straat is nog afgezet, meen niet.
0: Ja, heb je die video trouwens al gezien? Ik weet niet of die fake is of niet, maar er is nog weer een dreigvideo ergens opgenomen.
1: Ja. Het is heftig, maar ja.
0: En hoe is Ma eronder? Hey.
1: Ja, volgens mij wel goed. Even afwachten, hè. Ja, je moet een beetje ontwijken van de media, want daar word je helemaal gek van hier.
0: Maar wordt het volgens jou opgeklopt dan?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Bedoel, er zijn 34 mensen opgepakt, waaronder iemand uit Algerije?
1: Ja, ik geloof het wel, ja. Fijne week er ook niet van.
0: Ik dacht, ik check eventjes bij je in.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Doe maar de groeten en dan spring ik je weer.
1: Ja, maar goed.

0: Zo'n energie heeft die Waylon met de Escapist hier bij Paradise FM ooit eens een keer live mogen zien in een kleine setting. Nog niet eens 300 mensen bij elkaar. En dan die hele zaal, ja, die gaat op zijn energie. Die man die zweet dan niet eens, ik weet niet hoe die het doet. Die gaat gewoon uren door. En je kunt niet stilstaan bij die muziek. Waylon uit Nederland, die Escapist, na Madonna. En stel eens even voor, je kijkt omhoog, je ziet een vliegtuigje rakelings over een akker scheren, maar er zit helemaal geen piloot in. In Californië worden namelijk volledig elektrische zelfvliegende vliegtuigen getest om gewassen te besproeien. En ik, ja, als technieknerd, vind dit super interessant. Want er zit dus helemaal niemand achter de stuurknuppel. Ze kunnen extra laag vliegen en er is minder spray en dus minder bestrijdingsmiddel ook nodig. Oh ja, ik ben ook een beetje een gezondheidsfreak. Dus alles wat besproeid is, dat eet ik liever niet. Maar ja, dat toestel heeft een spanwijdte van 11,5 meter, kan 300 liter aan spul meenemen en vliegt zo'n 35 minuten op 1 acculading. Dus, ik heb hem voor mezelf een beetje voorgesteld, gevisualiseerd. Ik zie een vliegende tractor, maar dan met niemand op de bestuurdersstoel eigenlijk.
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen. Iedere werkdag, de Paradise FM ochtendshow.
0: Ja, dit vind ik nou echt zo'n typisch positief ding. En aan de ontwikkeling van de techniek. En dat kan mij dan weer niet snel genoeg gaan. Hoe gezonder het eten daarmee wordt. En hoe veiliger het ook allemaal, het verwerken van voedsel. Nou, ik teken daarvoor. Paradise 103.1 met zometeen...

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
4: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: En daar zijn we om 8:55 hier bij Paradise 103.1. Aangekomen bij het allerlaatste nieuws, gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
4: Bon dia. De brandweer is vanmorgen rond 4:30 uitgerukt naar de Araratweg voor een autobrand. Bij aankomst stond een Suzuki Swift volledig in brand. De brandweer wist het vuur te blussen. Over de oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. En de politie heeft een arrestatie verricht in het onderzoek naar het dodelijke verkeersongeval van afgelopen weekend op de Schottengatweg Zuid. Dat bevestigt politiewoordvoerder Irmro Zwerber. Bij de aanrijding kwamen 2 mensen om het leven. De bestuurder van de betrokken Kia is aangehouden en zit vast. De politie zet het onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk voort. En nieuws uit Nederland. De Nederlandse bank heeft een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad weggehaald uit de Verenigde Staten en Canada. In totaal is 86 ton goud verplaatst naar Londen en Zeist. De Nederlandse bank wil zo in crisissituaties sneller kunnen handelen. In het financiële centrum van Londen is fysiek goud directer verhandelbaar dan in New York of Ottawa. Met de verhuizing verkleint de centrale bank ook haar afhankelijkheid van de Verenigde Staten, waar de rest van de Nederlandse goudvoorraad ligt opgeslagen.
3: Goud, ja, ik word er stil van. Goud heb je nooit genoeg. Goud wil ik ook heel veel hebben. Goud wil ik graag heel dicht bij me hebben. Waarom zou het überhaupt zo ver weg hebben gelegen?
4: Om de risico's te verspreiden. Want als het allemaal in één kluis zou liggen, en dan heb je van die slimme dieven die komen, en dan ben je alles kwijt. En Nederland heeft zo'n tussen de 45 tot 50 miljard euro aan goud.
3: Ja, Nederland is een rijk land. Met dingen die niet door de beugel kunnen verdienen zit en dingen die door de beugel kunnen worden verdiend. En dat wordt dus verspreid. Stel dat ergens in Europa dus iets naar de gallemiezen zou gaan, dan ligt het in Europa of in Amerika veilig. En dan kunnen we daar naartoe of zo, om daar verder te leven? Of wat is dan het... Ja, ik zie te veel films, denk ik.
4: Nee, het gaat ook verhandelen.
3: Oké.
4: En bijvoorbeeld Amerika kan ervoor kiezen om het betalingsverkeer met Nederland stil te leggen. Ja, dan kan je ook niet aan je geld komen, althans in dit geval.
3: Nee, precies. Kijk, nu kan ik wel makkelijk een link maken met een bepaalde plaat die is gemaakt van Spandau Ballet met Gold. Maar dat doe ik niet in deze situatie.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Maar ik draai wel een hit in 1985 die in Nederland de gouden tijden van de 80's vertegenwoordigt natuurlijk. Bij de titel die vandaag de dag nog steeds eigenlijk relevant is. Hè? Dacht je dat iemand aan jouw kant stond, bleek het toch weer om geld te gaan. Nou, goud dus. Hier is Coco Robin.

0: Zo, ik ben even bewust snel naar de keuken gerend. Ik heb een nieuw bakje koffie gehaald. Want ik zit er echt helemaal klaar voor.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Wat staat erin? Dan ga ik eens even rustig achterover hangen, Nelly. Want dan luister ik graag naar je met een bakje koffie in de hand. Vertel.
2: Nou, ik had het eerder al gehad over die vissen. Maar dat was een beetje toen het vaag verhaal op de voorpagina. Maar binnenin staat het wat beter uitgelegd.
0: Want... Oh, dus je hebt verder gevist naar de feiten en je hebt het helemaal gevangen, het nieuws. Ja, oké, ja. Vertel.
2: Dus na een gezamenlijke actie van de Economische Inspectie van het Ministerie van de Economische Ontwikkeling en de douane... is dus een grote partij Venezolaanse vis... die dan geen vastgestelde bestemming had, teruggestuurd naar Venezuela. Want de vis werd dus maandag, we hadden ze dus zo'n inspectie... en toen zagen ze dus dat ze de boten hadden andere cijfers of data over aangevoerd... En die kwamen dus niet overeen met de gegevens die de douane had. Zo had Maria de la Paz had ongeveer 220 kilo vis aan boord. Maar daarvan hadden ze slechts 100 kilo opgegeven. En dat gebeurde ook bij de andere schepen. Die had dus ook maar 200 kilo aangegeven. Maar had er 320 kilo aan vis aan boord. En dat gold dus ook een ander. Die had helemaal niks aangegeven bij de douane.
0: Beetje creatief boekhouden, joh.
2: Dus daarom is het eigenlijk slecht voor de concurrentie. Het is oneerlijke concurrentie voor de lokale vissers en verkopers. Dat is ook een van de redenen waarom je ook moet melden hoeveel vis je meebrengt. Je mag het niet zomaar hier op de lokale markt verkopen.
0: Nee.
2: En daarom zullen ze vandaag weer streng gaan controleren... om ervoor te zorgen dat er een eerlijk speelveld is op het eiland. Ook voor de lokale vissers.
0: Ja.
2: En dan voor vis dat in het buitenland... hier naartoe wordt gebracht.
0: Dan wordt dat daar verkocht. Ook in de nieuwe vernieuwde ronde markt. Kun je daar ook vis en voedsel kopen?
2: Markt,
0: en zo.
2: Dus daar zo bij de naast de parkjes, daar heb je die vis. Wordt vis verkocht. Dus dezelfde stichting die dan ook de ronde markt beheert. Die beheert ook die waar de Venezolaanse barkjes staan.
0: Oké, dus dat is al mooi verdeeld. Ja,
2: dat is ook waar dus vis wordt verkocht daar. Verder in de kranten. Ik zelf vond ik het een opmerkelijk berichtje op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Dat gaat dan eigenlijk over de gezondheidscijfers van vrouwen en hoe vaak vrouwen zich ziek melden. Er was een paar weken geleden was er ook al een bericht daarover. Het had ook te maken met die sociale enquête. Waaruit blijkt dat vrouwen, als ze zich ziek melden... dat ze dan langer wegblijven dan mannen. En daar was laatst ook heel veel reacties op gekomen op sociale media... waarvan mensen vonden dat het dan een soort vertekend beeld gaf... van hoe het ervoor staat. Want vrouwen hebben vaak natuurlijk ook nog allerlei andere zorgtaken... Waarbij ze minder snel geneigd zijn om zich ziek te melden vaak. Of als ze ziek melden, is het echt omdat ze het gewoon echt niet meer kunnen. Dus,
0: ja, en ik denk ook beter naar zichzelf luisteren... en dus meer de tijd nemen voor het herstel. Niet te snel beginnen, want dan ben je op de lange termijn... weer veel langer van huis af.
2: Mm-hmm, ja, ja. Maar uiteindelijk gaat er uit de cijfers die dus naar aanleiding van de vraag... die Giselle McWilliam van de Manpin heeft gesteld aan de minister van Gezondheid... blijkt dus dat griep is toch wel ziekteverzuim nummer 1 bij vrouwen. Vrouwenkwaaltjes, zoals gynaecologische of hormonale klachten... die zie je eigenlijk niet terugkomen in een rijtje van verziekmeldingen. Het heeft vaak te maken met griep.
0: Maar als dat wel is het ook helemaal niet gek, toch? Ik bedoel, hoort er ook bij, ja.
2: Ja, maar daar wordt denk ik niet echt over gesproken.
0: Toch nog een beetje een taboe, zo hierop. Ja.
2: Niet serieus wordt genomen. Maar dat staat allemaal niet in het artikel, hoor. Dat is ook niet door SVB, want er zijn cijfers die zijn aangeleverd door SVB.
0: Staat er ook iets over de mannenziekte in, alleen maar over de vrouwen? De mannen stellen zich altijd aan, toch?
2: Nee, het ging voornamelijk over de vraag die Giselle McWilliam had gesteld. En dat ging dan toch over, vooral over vrouwen. Want dan is het dat ze gemiddeld meldt, de vrouw zich 1,7 keer per jaar ziek.
0: 1,7 keer maar?
2: Ja.
0: Oh! Dan heb je nog 1,3 keer te gaan. Het mag toch 3 keer bij elkaar, zo'n beetje zo, volgens bij de meeste werkgevers.
2: Dus zie je 3 keer per jaar?
0: Ja, maximaal. Oh, nee, ja.
2: Kan ik dat toch doen dan? Hoe vaak?
0: Oké.
2: Je brengt me, je zet me op ideeën. Je brengt me op...
0: Oké, daar zal hij hier niet blij mee zijn, denk ik. Nog iets, of houden we het daarbij voor nu?
2: Nou, we laten het maar hierbij houden. De rest komt in het nieuws.
0: Ja, want we hebben het Lora-woord zometeen ook nog natuurlijk. Hè. We hebben ook nog dat te doen. En goede muziek te draaien. De mensen mee te nemen richting 9 uur en deel 2 van de ochtend. Want ja, de werkdag is begonnen. 2 september. Maak er wat van vandaag. Hè. Pak hem bij de ba... Ja. Gym Class Heroes, Cupid's Chokehold hoor je na. Athena Howard op Paradise.

0: in de greep genomen. Nou, normaal gesproken toch helemaal niks mis mee. Goede houtgreep, Nelly. Een goede worstelpartij. Maar in de houtgreep van Cupid? Ja, potverdorie zeg. Is nog een beetje liefde in jouw leven op dit moment?
1: Liefde voor God, ja.
0: Nee, niet. Wel, oké. Okay. Ja. Maar ben jij single eigenlijk? Of,
1: God, ik ben hier niet eens mee bezig op dit moment.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik niet namelijk. Nou, weer wat geleerd van elkaar.
2: Het Laura woord van de dag.
0: Ja, liefde, genegenheid en de greep van Cupid. Zoals de Gym Class Heroes bezongen. Maar het Laura woord vandaag, heeft dat iets daarmee te maken? Of gaan we compleet de andere kant op?
1: Nee, het was eigenlijk meer. Heeft niks met, wel met liefde, maar dan meer in de sfeer van...
0: Ja, nu ga je het zeggen.
1: Ja, dus dat is het. Ik wil het niet te verklappen. Maar Yahweh is dus het woord.
0: Yahweh.
1: Yahweh.
0: Yahweh.
1: Griekse I. A-V-E.
0: Yahweh.
1: Mm-hmm.
0: Oké.
1: Moet niet zoeken in de erosliefde.
0: Erosliefde?
1: Niet.
0: Oh, niet.
1: Niet zoeken in de erosliefde.
0: Ja. Maar dat zeg je met een reden. Je moet het niet zoeken in de... Maar wij... Heeft het met een zo'n Grieks badhuis te maken?
1: Nee, ook niet.
0: Oh. Dus,
1: nee. Het heeft meer te maken met de filialiefde.
0: Wat is dat?
1: De Grieken die hadden verschillende vormen van liefde. En eros is natuurlijk die romantische, passionele en de fysieke aantrekkingskracht.
0: Mm-hmm.
1: En de filia is gewoon zo'n diepe vriendschappelijke liefde gebaseerd op wederzijds respect.
0: Ah.
1: Dus een Yahweh is een goede vriend.
0: Ja, dat is ook liefde. Ja, absoluut. Mm-hmm. Wederzijds respect. Nou, mooi. Yahweh.
1: Ja, dus als je Joris bijvoorbeeld Yahweh noemt, dan is dat omdat hij...
0: Oh, je mag iemand ook echt zo noemen, Yahweh.
1: Je spreekt iemand ook aan van, hey, Yahweh.
0: Hey, maatje.
1: Ja.
0: Hoe is het nou? Yahweh.
1: Bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Wat leuk. Het Laura-woord van de dag is Yahweh. Download de app. Train jezelf helemaal rot op dit soort woorden. En deel die respectvolle liefde en genegenheid voor anderen dus. Nou, Nel... Yahweh, meid, het ga je goed en dank je wel hiervoor, hè?
1: Je zegt het wel meestal tegen mannen, ja. Niet tegen
0: vrouwen. Oh, echt? Oh. Het is wel belangrijke informatie eigenlijk die je nu geeft.

0: telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou.
1: Car Team Willemstad, je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
6: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Venezuela. Het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalemachtig, wat heerlijk.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Harry Winterswijk met het nieuws. De politie heeft begin deze week een 22-jarige man aangehouden voor een woninginbraak in de wijk Caracas. De meldkamer kreeg een tip over een inbraak die op dat moment bezig was. De verdachte was bij aankomst gevlucht, maar werd na een korte zoektocht alsnog gevonden. Hij had de gestolen spullen nog bij zich en zit vast voor onderzoek. Op vrijdag 18 september kunnen geïnteresseerden in Poenda kennis maken met de plannen voor de renovatie en uitbreiding van het Hof van Justitie. Tussen 5 en 7 uur 's middags is er een vrije inloop op de bouwplaats. Bezoekers kunnen vragen stellen aan het projectteam en de architecten Anko van der Woude en Liongo Juliana. Dan nog internationaal nieuws. Premier Rob Jette vindt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Tijdens een bezoek aan Eindhoven zei hij met de Franse president Emmanuel Macron dat Europese landen bedrijven, onderzoek, talent en industrie beter moeten verbinden. Dat is volgens Jette ook belangrijk voor de veiligheid. De Nederlandse bank heeft tussen maart en augustus ongeveer 86 ton goud uit New York en Ottawa naar Londen overgebracht. Daarmee ligt het grootste deel nu in Londen met Zeist op de tweede plaats. De centrale bank zegt dat de verplaatsing de verhandelbaarheid en crisisparaatheid moet verbeteren. ZonMW pleit voor effectiever beleid tegen hitte in woningen. Maatregelen zoals zonwering, ventilatie en isolatie moeten beter worden toegepast, vooral voor kwetsbare groepen. Aanleiding is de hittegolf in juni, met de eerste code rood voor hitte van het KNMI. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu overleden meer mensen dan verwacht. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: missen.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Jeremy Kesseler.
5: Ik dacht als we nu uur beginnen, doe het goed. Met Wet, Wet, Wet. Paradise.

0: Paradise 103.1. Lekker na negenen met Bryan Adams en Heaven. Ik maakte een klein hemelssprongetje. Een klein gat in de lucht eigenlijk. Toen ik iets las op onze website paradisefm.cw. Want de op Curaçao geboren filmmaker Kirsten Diana krijgt steun van het Nederlands Filmfonds voor zijn eerste speelfilm. Daarmee gaat hij het scenario verder ontwikkelen van het papiermenstalige drama Mester Mori. En dat vertelt een verhaal over een 16-jarige honkbalspeler op Curaçao. Die worstelt met de druk van een professionele sportcarrière en de verwachtingen van zijn familie. Nou, maar vooral dat. Lokale producties moeten gesteund worden. Er gaat bijvoorbeeld ook heel veel regelgeving en geld richting video-on-demand diensten. Als Netflix bijvoorbeeld. Maar ja, echt lokale producties maken, dat doen ze dan ook weer niet. Nee. Moest je denken, dan denk ik, ik vond dit een positief iets. Nou, meer hierover en andere zaken natuurlijk op onze site paradisefm.cw. Maar ook in de app, hè. Dus als je die app nog niet hebt op je telefoon, snel even downloaden voor Android in de Google Play Store of in de iPhone App Store. En dan zet je hem op je telefoon en dan ben je gewoon meteen op de hoogte van het allerlaatste nieuws. Kan met pushjes naar je toe komen.
1: De zon komt er langzaam.
0: Wat is die? Oh.
1: De koffie staat alweer klaar.
0: Ja, bak nummer 5.

0: Paradise FM 103.1 ging terug naar 2013 met Train.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En op deze 2 september bewegen we ons in die quiz naar El Gaucho. Lekker vlees eten als je wil, op kosten van Paradise en El Gaucho natuurlijk. We hebben het hier voor je klaar liggen. Als je het antwoord hebt op een hele zwoele plaat eigenlijk vandaag. Ik ga het fragment voor het eerst vandaag laten horen. Je krijgt hem meerdere keren in de verschillende shows voorbij. En als jij het antwoord meerdere keren instuurt, wordt je kans groter om die dinerbon voor El Gaucho te winnen. Nou, even rustig aan, er is iets weggepiept vandaag.
1: Wat is hier weggepiept?

0: Klinkt wel bekend, deze band. Klinkt een beetje als Wet, Wet, Wet. Oh, bah. Bij welke plaat is dit? Niet dat we die titel van je willen weten op de app 675-1031, maar wat er is weggepiept. Stuur het in, doe mee en win dat diner voor twee.
1: Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM ochtendshow.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
4: Bestuurder dodelijk ongeval aangehouden. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politie heeft een arrestatie verricht in het onderzoek naar het dodelijke verkeersongeval van afgelopen weekend op de Schottengatweg Zuid. Dat bevestigt politiewoordvoerder Emma Roswerber. Bij de aanrijding kwamen twee vrouwen om het leven. De bestuurder van de betrokken Kia is aangehouden. De politie zet het onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk voort. En afgelopen nacht is het levenloze lichaam van een Amerikaanse toerist gevonden bij het Spaanse water. Het slachtoffer werd rond 1 uur 's nachts aangetroffen door de politie en de kustwacht onderaan een rotswand. De man verbleef op een boot in de baai. Zijn vrienden sloegen alarm toen hij niet op tijd vertrok van het eiland. Zijn dinghy werd later teruggevonden. De autoriteiten onderzoeken of het gaat om een noodlottig ongeval of een misdrijf. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
5: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
6: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
7: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
8: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM.
2: Jeremy Kesseler. Ik heb twee hitsensaties erbij gepakt. London Beat naar Quincy Jones.

0: voorbij cd'tjes tijdperk met deze London Beat, I've Been Thinking About You. Begon het een beetje te kopen en zo. Hoe was dat voor jou in de 90s?
1: Paradise FM.
0: In de jaren zero's, 2016, stond hij op het podium van Curaçao North Sea Jazz. Het komt eraan. Wij gaan daar uitzenden vanaf morgen vanmiddag 4 uur. En dat doen we samen met een andere radiozender. We starten Curaçao North Sea Jazz Radio samen met Dolfijn FM. En die artiest in 2016 die stond op het podium van het festival, die liet zich niet zomaar wegregenen. Hij stond letterlijk doorweekt te zingen. Soul, funk, gospel. Nou, dat speelde hij allemaal. Ik kwam zelfs nog even terug voor een eerbetoon aan Prince.
2: 97.3 en 103.1. Samen op Curaçao North Sea Jazz.
0: Sir Tom Jones, toen 76 jaar en nog steeds had hij meer energie dan de gemiddelde festivalbezoeker volgens mij. Je hoort hem nu op Paradise.

0: maak eens wat meer complimentjes op een dag. Zeg maar tegen iemand hoe goed hij of zij eruit ziet. Maak de dag een klein stukje leuker, hè? Richting 10 uur met Chic, You Are Beautiful. En ook Joris Ria, jonge kerel, die ziet er vandaag goed uit. Ja. Zometeen hoor je met onder meer Billy Joel en Robin Thicke hier op Paradise.
1: Paradise FM. Voorpret. Ook deze artiest hoor je dit jaar op het Curaçao North Sea Jazz Festival.
0: Dat is Ruben Blades samen met Willy Coen en Ochos op Paradise. Wij zijn erbij samen.

0: zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
5: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Catrevin.
5: Exactement.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie onderzoekt de dood van een Amerikaanse toerist bij het Spaanse Water. Zijn lichaam werd afgelopen nacht rond 1 uur gevonden onderaan een rotswand. De man verbleef op een boot in de baai. Zijn vrienden hadden alarm geslagen. Zijn bijboot is later teruggevonden. De autoriteiten onderzoeken een ongeval of een misdrijf. De politie heeft de bestuurder van een Kia Soul aangehouden na het dodelijke verkeersongeval van afgelopen weekend op de Schottengatweg Zuid. Bij de aanrijding kwamen twee vrouwen om het leven. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies is gebeurd. Dan nog internationaal nieuws. Alt-justitieminister Fred Grapperhaus zag zichzelf als het juridisch geweten van het kabinet tijdens de coronapandemie. Voor de parlementaire enquêtecommissie Corona zei hij dat hij al in maart 2020 pleitte voor een noodwet. De maatregelen waren eerst via noodverordeningen ingevoerd. De tijdelijke wet werd in december ingevoerd. Premier Rob Jetten vindt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Tijdens een bezoek aan Eindhoven zei hij met de Franse president Emmanuel Macron dat Europese landen bedrijven, onderzoek, talent en industrie beter moeten verbinden. Dat is volgens Jetten ook belangrijk voor de veiligheid. De Nederlandse bank heeft tussen maart en augustus ongeveer 86 ton goud uit New York en Ottawa naar Londen overgebracht. Daarmee ligt het grootste deel nu in Londen met Zeist op de tweede plaats. De centrale bank zegt dat de verplaatsing de verhandelbaarheid en crisisparaatheid moet verbeteren. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website evenscuraçao.com.

Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DusciFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Joris Leer.
3: Woensdagochtend en Billy Joel, die hoor je nu. Paradise.

Robin Thicke, Magic, op Paradise, 103.1 FM. Op dit moment rijdt er hier een vrachtwagentje de deur uit. Met daarin een mobiele radiostudio.

Even te gaan op deze radiozender en op die van de vrienden en con-collega's van Dolfijn FM. Twee zenders tegelijkertijd, live dus vanaf het Curaçao Noordje Jazz Festival. Een waanzinnig leuk event en een waanzinnig leuke samenwerking die wij daarbij aan zijn gegaan. Dus dat is een spannendje. De collega's die zijn daar lekker druk aan het opbouwen. En ik zit hier lekker in de studio. Iets met werkpaarden en sierpaarden. Hè? Zo moet je maar zien. Justin Timberlake, die hoor je zo meteen naar de

Paradise en de Eurythmics. Je hoort ze de hele dag door. De grootste hits ooit gemaakt. Allemaal speciaal uitgezocht om jouw dag nog wat lekkerder te maken. Zo, ook Phil Collins en Ellie Goulding. Die hoor je zo meteen op Paradise na The Rolling Stones.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun go down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio naar.

0: uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motors Groep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
5: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

Strand Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!

0: 11.
1: Eerste meetsensoren geplaatst voor onderzoek naar luchtkwaliteit Bonaire. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Op Bonaire zijn het RIVM en het openbaar lichaam gestart met het meetplan Lagoon om de luchtkwaliteit rond het afvalcentrum te onderzoeken. Gedeputeerde Martinez en staatssecretaris Bertram overhandigden de eerste meetsensoren aan Stichting Pro Lagoon nadat omwonenden al langere tijd hun zorgen uitten over hun gezondheid. De sensoren meten in eerste instantie fijnstof, maar later wordt het uitgebreid. Ook de grondwaterkwaliteit wordt onderzocht. Alle meetresultaten worden openbaar gemaakt. En daarnaast gaat het Rijk intensiever samenwerken met Bonaire bij de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van afvalverwerkende bedrijven op het eiland. En het ministerie van Gezondheid op Curaçao vraagt inwoners en bezoekers alert te zijn op de hitte. Zeker tot en met oktober kunnen de temperaturen flink oplopen. Het advies is om tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags de volle zon te vermijden, zware inspanning uit te stellen en voldoende water te drinken. Ook kunnen jonge kinderen, ouderen en chronisch zieken sneller last krijgen van hitteklachten, zoals duizeligheid en hoofdpijn. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Joris Reer.
2: Even hartelijk goedemorgen. Meatloaf zometeen naar deze van...

was jij een grote fan van die vieze funzigheid. Ik heb het over de 50 Shades filmcollectie, waarin Ellie Goulding ook menig titelsong heeft gezongen. Still Falling for You zat daar ook in een van die films, 50 Shades of Grey. Viezigheid, hè? Dat was een hele trend om met dames

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met een Compaleon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie onderzoekt de dood van een Amerikaanse toerist bij het Spaanse water. Zijn lichaam werd afgelopen nacht rond 1 uur gevonden onderaan een rotswand. De man verbleef op een boot in de baai. Zijn vrienden hadden alarm geslagen. Zijn bijboot is later teruggevonden. De autoriteiten onderzoeken een ongeval of een misdrijf. De politie heeft de bestuurder van een Kia Soul aangehouden na het dodelijke verkeersongeval van afgelopen weekend op de Schottengatweg Zuid. Bij de aanrijding kwamen twee vrouwen om het leven. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies is gebeurd. Dan nog internationaal nieuws. Alt-justitieminister Fred Grapperhaus zag zichzelf als het juridisch geweten van het kabinet tijdens de coronapandemie. Voor de parlementaire enquêtecommissie Corona zei hij dat hij al in maart 2020 pleitte voor een noodwet. De maatregelen waren eerst via noodverordeningen ingevoerd. De tijdelijke wet werd in december ingevoerd. Premier Rob Jetten vindt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Tijdens een bezoek aan Eindhoven zei hij met de Franse president Emmanuel Macron dat Europese landen bedrijven, onderzoek, talent en industrie beter moeten verbinden. Dat is volgens Jetten ook belangrijk voor de veiligheid. De Nederlandse bank heeft tussen maart en augustus ongeveer 86 ton goud uit New York en Ottawa naar Londen overgebracht. Daarmee ligt het grootste deel nu in Londen met Zeist op de tweede plaats. De centrale bank zegt dat de verplaatsing de verhandelbaarheid en crisisparaatheid moet verbeteren. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Op vakantie of zakenreis, Evis Rentacar heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website evenscuraçao.com.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle.
4: Joris weer.
6: Zometeen naar de muziekquiz. Eerst muziek hier van Wham.

0: Paradise en Blue met Stevie Wonder. Zeg, moet je luisteren.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Echte vleeseters verzamelen. Want vandaag bij de muziekquiz een diner voor twee bij restaurant El Gaucho wat op het spel staat. Kan voor jou zijn. Lekker daar skirt steken eten. Bijvoorbeeld of een ribeye met uitzicht over het hele eiland. Luister even mee.
1: Wat is hier weggepiept?

Heerlijk fijn, de Bee Gees. You Win Again op Paradise 103.1 FM op de day before het allemaal losgaat op het festivalterrein van Curaçao Noordje Jazz. Momenteel een opbouwploeg die daar al druk bezig is om de mobiele radiostudio voor ons en de collega's van Dolfijn FM op te bouwen. Dat gaat leuk worden van morgen 4 uur.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op curblue.com.
3: Curblue, let us surprise you.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
7: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen.
8: De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: 12.
1: Bestuurder dodelijk ongeval aangehouden. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politie heeft een arrestatie verricht in het onderzoek naar het dodelijke verkeersongeval van afgelopen weekend op de Schottengatweg Zuid. Dat bevestigt politiewoordvoerder Imre Zwerber. Bij de aanrijding kwamen twee vrouwen om het leven. De bestuurder van de betrokken Kia is aangehouden. De politie zet het onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk voort. En afgelopen nacht is het levenloze lichaam van een Amerikaanse toerist gevonden bij het Spaanse water. Het slachtoffer werd rond 1 uur 's nachts aangetroffen door de politie en de kustwacht onderaan een rotswand. De man verbleef op een boot in de baai. Zijn vrienden sloegen alarm toen hij niet op tijd vertrok van het eiland. Zijn dinghy werd later teruggevonden. De autoriteiten onderzoeken of het gaat om een noodlottig ongeval of een misdrijf. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM.
2: Ja, Buenos Dias, Garland Jeffries, zometeen na deze van Inner Circle.

Crypt was dat. Superheroes op Paradise 103.1 FM. En nu een graag geziene gast op het Curaçao North Jazz Festival. Jaren is hij deze kant op gekomen, dit jaar dan weer niet. Gelukkig hebben we de opnames nog. Juan Luis Guerra hoor je op Paradise 103.1 FM.

Bobby Wiskas Williams. Het is Supreme op Paradise, 103.1 FM. Over Supreme gesproken, zometeen hier de man met de Supreme Voice. Het is Pepijn, bier en broodspot voor jouw lunchpauze. Lekker lunchen, fijne dag.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
0: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servier Frais. Rosé all day.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks, met een X.

Harry Winterswijk met het nieuws. Het ministerie van Justitie heeft de immigratiebalies op de luchthaven vernieuwd. Ook zijn er elektronische toegangspoorten, de Curaçao Expresspas en kogelvrije vesten voor medewerkers gekomen. De maatregelen moeten zorgen voor meer efficiëntie en veiligheid. Ook de werkomstandigheden voor het personeel verbeteren. De politie onderzoekt de dood van een Amerikaanse toerist bij het Spaanse water. Zijn lichaam werd afgelopen nacht rond 1 uur gevonden onderaan een rotswand. De man verbleef op een boot in de baai. Zijn vrienden hadden alarm geslagen. Zijn bijboot is later teruggevonden. De autoriteiten onderzoeken een ongeval of een misdrijf. Internationaal nieuws. Minister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig laat zien dat Rusland steeds verder onder druk komt te staan. Duitsland stelde dinsdag vast dat Rusland achter het incident zit. Volgens Berendsen gaat het om gevaarlijke hybride acties met drones vol explosieven. Hij pleit voor meer druk op Rusland en blijvende steun aan Oekraïne. De advocaten van Richard K. krijgen uitstel voor hun pleidooi in de zaak over de dubbele moord in Wijtenveen. Het gerechtshof in Leeuwarden plant op 5 oktober een vierde zittingsdag. De verdediging heeft extra tijd nodig na een ingelast getuigenverhoor. Tegen K. is levenslang geheim. 6 vluchten van Ryanair zijn vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruimbagage. Door een storing in de veiligheidscontrole kon de luchthaven niet garanderen dat de bagage was gecontroleerd. Andere maatschappijen liepen vertraging op. Eindhoven Airport onderzoekt de storing. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goeie woensdagmiddag.

0: Palen van Oprecht, goeie woensdagmiddag. Straks de quote van de dag. En iemand van Helen, je hoort zo meteen, die heeft een onderscheiding gekregen. Een koninklijke onderscheiding. Want hij is eigenlijk Nederlander, hè, van geboorte. Was al heel lang in Amerika. Maar hij kreeg toch een mooie Nederlandse onderscheiding. Daarover zo meteen meer. We nemen natuurlijk het lokale nieuws met je door. Dat doen we rond 20 minuten voor 1. En dat doe ik samen met Vanessa Berkhoven. In het eerste uur ook de enige echte muziekquiz gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee. Goed, lekker. Vlees eten daarbij El Gaucho. We hebben ook weer de spotlights. Die staan vandaag op Rosalyn Ashford, oprichter van Martha en de Vandella's. Steve Porcaro, toetsenist van Toto, die komt natuurlijk hier naartoe. Die is vandaag jarig, hij wordt 69. Mick Kaminski, violist van ILO, oftewel de Electric Light Orchestra. En Esther Oosterbeek, zangeres van de Dolly Dots. Daar hoor je natuurlijk allemaal muziek van, maar dat is dan pas na het nieuws van 1 uur.
1: Paradise FM.
0: Ik neem nieuws met je door. Hè. Mark Kampers is een aantal weken met vakantie. We hebben het natuurlijk over die situatie in Overasselt. Haalde gisteren natuurlijk wereldwijd het nieuws. Hè. Een soort Mexicaanse drugstaferelen. Maar dan in een dorpje in Gelderland. De politie onderzoekt een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. Hij is de bewoner van het pand in Overasselt, waar gisteren werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. In de video zegt een gemaskerde man in het Engels met een Spaans accent dat de 28-jarige Jan G. een partij cocaïne heeft gestolen. Hij heeft, volgens de man in de video, 12 uur om die drugs terug te brengen. Daarna willen we onze goederen niet meer terug, maar we beloven je dat we iedereen van wie je houdt zullen vermoorden. Het is niet duidelijk of de video echt is. De politie onderzoekt dat momenteel. Wel worden in die video details genoemd die niet openbaar zijn. De inwoners van het plaatsje Overasselt hopen ondertussen dat die Jan G. vertrekt. Zij willen dat de woning wordt gesloten waar de schietpartij gisteren plaatsvond. We hebben allemaal zoiets van, die mensen moeten gewoon vertrekken. Er is zoveel ellende elke keer daar, zegt een vrouw tegen de NOS. Die 28-jarige Jan G., dus vermeend drugsdealer, woont er samen met zijn vrouw en met twee jonge kinderen. Op het erf woont trouwens ook zijn vader, die eveneens Jan heet. Dat is dan Jan senior natuurlijk. Tot slot, Nederland haalt een heel groot deel van de goudvoorraad weg uit Amerika en Canada. Dat gaat om zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud. Die is tussen maart en augustus van dit jaar vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen overgeheveld. Het is ongeveer een kwart van de ongeveer 313 ton goud die de Nederlandse bank in Amerika en Canada heeft opgeslagen. De Nederlandse bank zegt dat het goud is verplaatst om beter te zijn voorbereid op ernstige crisis. En Londen is volgens DNB een belangrijk handelscentrum voor fysiek goud. Het als financiële reserve bewaarde goud

goud zou daar sneller kunnen worden verkocht in een crisissituatie. Zometeen de quote van de dag. Nu eerst Richanel. Dance around the world.

Alex van Helen, oftewel Alex van Halen, mag zich sinds dinsdag, dus sinds gisteren, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw noemen. De 73-jarige drummer van de legendarische rockband Van Halen kreeg de koninklijke onderscheiding in Nijmegen. Burgemeester Bruls spelde hem het lintje op in de kapel van de Radboud Universiteit. Van Halen, of Van Helen, was samen met zijn vrouw Stine speciaal vanuit Los Angeles naar Nederland gekomen. In zijn toespraak stond Bruls stil bij de geschiedenis van de familie Van Halen, die vanuit Nijmegen naar Amerika vertrok. De onderscheiding maakte Alex Van Halen zichtbaar emotioneel. Golden Earring drummer Cesar Zuiderwijk sprak hem ook toe en zei: "Jij was een inspiratie voor velen. En nadat ik jou had gehoord, besefte ik weer dat ik moest gaan oefenen." Van Halen benadrukte dat de onderscheiding ook zijn in 2020 overleden broer Eddie toekomt. We groeiden samen op in een klein huis met een kleine kamer, en in het begin zag niemand ons staan in Los Angeles. Maar door de muziek braken we naar buiten en veroverden we samen de wereld. Ook zijn ouders Jan en Eugenia waren in zijn gedachten. Het is erg mooi om door het land waar je bent geboren geëerd te worden. En dat is ook meteen de quote van de dag. De band Van Halen verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen albums. Na het overlijden van Eddie in 2020 dus kwam er een einde aan de band. Alex van Halen blijft echter muzikaal actief samen met, jawel, Toto-gitarist Steve Lukather, die nu op het eiland is ongeveer, werkt hij aan nieuwe songs op basis van oude opnames met zijn broer Eddie. Hij zegt: "Ik ben samen met Toto-gitarist Steve Lukather bezig om oude opnames die ik met Eddie heb gemaakt te verwerken in nieuwe songs. Ik ben heel enthousiast over dat project. Grappig is dat Lukather en mijn broer Eddie samen spelen op de Michael Jackson hit Beat It. Dat is toch wel iets van een cirkel die nu rond is." En tot slot, muziekjournalist Tjerk Lammers noemt de ridderorde volledig terecht. Als iemand deze eer moest krijgen, zijn het Alex, zijn broer Eddie en zijn ouders het wel.

Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: jouw betrouwbare autopartner. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
4: Upgrade bij Immigratiedienst Luchthaven. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het ministerie van Justitie heeft de immigratiebalies op de luchthaven volledig vernieuwd en gemoderniseerd. De upgrade moet zorgen voor een professionelere uitstraling en een betere eerste indruk voor reizigers. Naast de nieuwe balies is er de afgelopen tijd ook geïnvesteerd in e-gates, de introductie van de Curaçao Express Pass en kogelvrije vesten voor het personeel. Daarmee wordt de efficiëntie en de veiligheid op de luchthaven verder verhoogd, terwijl ook de werkomstandigheden voor de medewerkers verbeteren. En afgelopen nacht is het levenloze lichaam van een Amerikaanse toerist gevonden bij het Spaanse water. Het slachtoffer werd rond 1 uur 's nachts aangetroffen door de politie en de kustwacht onderaan een rotswand. De man verbleef op een boot in de baai. Zijn vrienden sloegen alarm toen hij niet op tijd vertrok van het eiland. Zijn bijboot werd later teruggevonden. De autoriteiten onderzoeken of het gaat om een noodlottig ongeval of een misdrijf. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan kijk je natuurlijk op de Paradise FM-app.
5: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
6: Turista, riba bo isla. Den Carrefour bo mister ta. Viaki, un tour de France. Start bo dia, un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, foi nos bakery. Water, pa 7,95. Vi brinda, cu vino boss, avion blanc, vino noir, of rosé. Dos butter, pa 44,93. Viva la France!
7: Hallo? Niet rennen bij het zwembad.
8: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
9: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
10: Heel de dag uit volle
9: nu Pepijn Bier en Broodspot.
11: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst...

0: Sportspot.
1: En die zegt een oprecht goeie woensdagmiddag. Zometeen spelen we de enige echte muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij El Gaucho. En hij is niet heel erg moeilijk vandaag. Dus doe mee via 675-1031. Of natuurlijk, nog sneller en handiger, via de Paradise FM-app. Heb je die nog niet gedownload, dan kan je dat gewoon doen. Via een van de platformen die je hebt, gewoon Paradise FM intikken. En dan zie je vanzelf onze app. In het tweede uur hebben wij de spotlights. Die gaan op Rosalind Ashford, oprichter van Martha en de Vandellas. En heel aardig, Steve Porcaro is jarig. Hij is de toetsenist van Toto. Misschien is hij al op het eiland. Die lekker zijn verjaardag hier aan het vieren in tropische sfeer. Hij wordt 69. Mick Kaminski van ILO is jarig. En Esther Oosterbeek, de zangeres van de Dolly Dots. Hun muziek hoor je straks allemaal na ene. Nu eerst.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: Ja, wat goedemiddag trouwens, Vanessa.
2: Goedemiddag.
1: Wat mij verbaast is... Het wordt heel vrolijk naar buiten gebracht. Er zijn nieuwe balies op Curaçao Airport in gebruik genomen... voor de immigratiedienst. Want het ministerie van Justitie wil hiermee de dienstverlening... verder professionaliseren en de ervaring van reizigers... die op Curaçao aankomen verbeteren. Dan moet ik je heel eerlijk zeggen dat het me echt werkelijk niks kan schelen... hoe die balies eruit zien. Wat ik nooit zal vergeten is hoe een dame van de douane... in haar douaneuniform met nagels van 10 centimeter niks anders... deed dan mij zo even zo wenken, zo met die nagel.
2: Ja, ja, ja.
1: Niks zeggen, geen woord, geen vriendelijkheid, alleen maar heel chagrijnig kijken en wenken met die nagel. Nou,
2: nagel.
1: Dat was mijn kennismaking met Curaçao. Ik kan je vertellen, doe daar wat aan. Laat die balies maar zitten, kan mij dat schelen. De vriendelijkheid van de mensen achter de balie, dat is fijn.
2: Ja.
1: Dan voel je je welkom.
2: Dat is inderdaad heel fijn, maar goed, het is natuurlijk ook vaak, ja, een autoriteit is natuurlijk vaak voor mensen lastig om daar op een relaxte manier mee om te gaan, hè? Vaak vinden mensen het erg fijn dat ze autoriteit hebben. En dan,
1: ja.
2: Dan wordt dat toch vaker een beetje misbruikt, zeg maar. Maar goed.
1: Als ik nou iets niet heb in het leven, is het autoriteit.
2: Nee.
1: Die ik wel eens. Behalve misschien bij mijn hond.
2: Maar ja, daar heb je,
1: die nemen niet serieus.
2: Daar heb je dus waarschijnlijk ook niet zo'n behoefte aan.
1: Nee, totaal niet.
2: Nee. Maar goed, er is dus geïnvesteerd naast die nieuwe balies ook in e-gates en de Curaçao Express Pass en kogelvrije vesten voor het personeel.
1: Ja, die e-gates die werken dus bijna nooit.
2: Nou ja, misschien inmiddels wel. Ik weet het niet.
1: Ik hoop het ook.
2: Laten we positief blijven. Maar ze zijn in ieder geval bezig om de efficiëntie en de veiligheid op de luchthaven verder te verhogen. En er staat hier terwijl ook de werkomstandigheden voor de medewerkers verbeteren. Misschien dat ze daardoor wat vrolijker worden en dat ze daardoor ook wat vriendelijker worden. Laten we daarvan uitgaan.
1: Nou, ik moet je heel... Dit was speelde 20 jaar geleden of zo. En daarna zijn ze eigenlijk in de loop der jaren, vind ik, wel steeds vriendelijker geworden. Dus laat ik dat zeggen.
2: Het ligt er een beetje aan wie je voor je hebt.
1: Ja, het is nogal persoonsafhankelijk.
2: Ja, ja, ja. Maar mijn ervaring is eerlijk gezegd ook best positief, hoor, gelukkig.
1: Goed. Dan over naar het andere nieuws. Een beetje een raar verhaal. Er is een Amerikaanse man dood aangetroffen in het Spaanse water. De politie en de kustwacht die zijn afgelopen nacht een zoekactie gestart. En omwonenden hebben midden in de nacht de man dood aangetroffen. Hij zou gisteravond nog bij vrienden zijn geweest. Maar na vertrek is hij nooit thuis aangekomen. Familie en vrienden hebben alarm geslagen. Hij zou vandaag weer vertrekken. Zijn telefoon en zijn persoonlijke spullen zijn gevonden op een jacht waar hij op verbleef. Zodra de boot werd gelokaliseerd, is de zoekactie naar het lichaam van start gegaan. Hij werd dus in het water gevonden. De politie gaat kijken van wat voor zaak is dit? Er is geen letsel op het lichaam aangetroffen en het forensisch onderzoek loopt nog. Hier en daar wordt gemeld van de politie denkt dat het misschien om een misdaad gaat. Maar dat is niet bevestigd door de politie.
2: Nee, het klinkt ook misschien verdronken of zo, toch?
1: Ja.
2: Zijn dinkie was ook ergens gevonden, toch? Begreep ik.
1: Ja, dus de boot waarmee hij naar zijn jacht ging. Ja, misschien heeft hij een noodlottig ongeval gehad. In ieder geval zullen we daar waarschijnlijk wat meer over horen. Ja. De politie heeft begin deze week een 22-jarige man aangehouden voor een woninginbraak in de wijk Caracas. De meldkamer kreeg de tip binnen over de inbraak. Die was op dat moment gaande. De verdachte was toen weg, maar na een hele korte zoektocht kon hij meteen worden ingerekend en had alle gestolen spullen nog bij zich. Beetje een onfortuinlijke inbreker dus.
2: Nou, niet iedereen is even efficiënt en handig natuurlijk. Hè? Dus,
1: gelukkig niet.
2: Ja, en gelukkig niet inderdaad. Dat scheelt weer. Dan kunnen ze hem makkelijker pakken.
1: Er was een afschuwelijk dodelijk verkeersongeluk afgelopen weekend. Daar zijn twee vrouwen bij omgekomen. De politie heeft inmiddels een arrestatie verricht in het onderzoek naar dat dodelijke verkeersongeluk. Dat was op de Schottengatweg Zuid. De bestuurder van de betrokken Kia is aangehouden. De politie zet het onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeluk voort.
2: Ja, nou, hartstikke mooi.
1: En de marine schiet Venezuela te hulp opnieuw na de zware aardbevingen daar van eind juni. Het marine ondersteuningsschip de Pelikaan is gisteren vanuit Curaçao naar Venezuela onderweg gegaan naar de Venezolaanse havenstad La Guaira. Aan boord bevindt zich 2200.000 liter drinkwater, verdeeld over de eigen watertanks en over 150 pallets met flessen water. Het is niet de eerste keer dat het Koninkrijk der Nederlanden bijspringt. Eerder bracht de Groningen al medische voorraden, voedsel en water naar het rampgebied.
2: Ja, nou ja, hartstikke goed. Het is daar hard nodig. Dus mooi dat Defensie Caribisch Gebied paraat staat om deze noodhulp te verlenen in Venezuela in dit geval. En ze zeggen het hele jaar paraat te staan om noodhulp te blijven verlenen in de regio. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Afgelopen weekend was er in de oostvleugel van het oude Sehols ziekenhuis een brand. Die kon door snel ingrijpen van de brandweer worden geblust. Politie en brandweer zijn nog bezig met onderzoek naar de oorzaak. Maar er komen sowieso extra veiligheidsmaatregelen rondom het voormalige Sehols-complex in Otrobanda. Om nieuwe incidenten en overlast te voorkomen wordt het terrein per direct beter beveiligd. Er worden lichtmasten en camera's geplaatst. De begroeiing langs de Pater Euwensweg wordt gesnoeid voor beter zicht. En ook zet de nieuwe eigenaar, dat is Otrobanda Village van Bas Filippini, een tweede beveiligingsdienst in. Nou, dat lijkt me heel verstandig allemaal.
2: Ja, zeker. En ik denk, het is natuurlijk een leegstaand pand. Staat al heel lang leeg. Dus ja, dan krijg je.
1: En heel groot.
2: En heel groot, ja. Dan krijg je dat. Daar kunnen dingen. Er kunnen mensen naar binnen gaan. Er kan.
1: Kwaadwillenden. Komen.
2: Ja, en er kan dus brand ontstaan. En ik denk hoe eerder hier echt iets gaat gebeuren. En dat daar gewoon wat meer leven komt. Hoe beter. Want het is natuurlijk ontzettend zonde om nu allemaal een beveiliging te gaan betalen en te doen. En risico's op deze manier te gaan voorkomen. Terwijl het gewoon leeg staat, weet je wel. Het is eigenlijk. Maar ja, goed. Dat zit gelukkig wel in. Hoe zeg je dat? In de planning. Om daar iets te gaan ontwikkelen. Dus.
1: En morgen begint het, maar gisteren begon het eigenlijk ook al. In Curaçao, Hollanda, is gisteravond de pre-show van het Curaçao Noordzee Jazz Festival afgetrapt. Met een optreden van, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Avro 23. 23.
2: Ja, Avro 23.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen. Die zijn gisteren begonnen. Dat was natuurlijk het enige openbare optreden. Want voor de rest moet je kaartjes kopen.
2: Ja. Er is altijd één openingsact. Tenminste, één pre-show act. En dat was in dit geval Avro 23. Normaal gesproken is het altijd de woensdag. Hè? Dus dan heb je een festival van 4 dagen achter elkaar. Nu hadden we dan de opening op de dinsdag. 1 dagje om bij te komen. En morgen begint het festival. En deze meneer, Avro 23, met een hele band erbij en zo. Super lekkere salsa speelt hij. Die gaat aanstaande zaterdag ook nog optreden op de Sir Duke stage. Dus mocht je hem gisteren gemist hebben, dan kun je zaterdag ook nog van hem gaan genieten. En natuurlijk vanaf morgen van alle andere acts ook nog.
1: Ja, morgen hebben we Alain Perez, Ila Orchestra en natuurlijk Gente de Zona.
2: Hey, ik heb er zo'n zin in.
1: De Gente de Zona, die zijn er morgenavond om 10 uur. En Alain Perez is er vanaf 8 uur. Dat zijn de optredens van de donderdag. En jij gaat live radio maken, dus middags.
2: Ja. 4 uur beginnen morgen en dan alle dagen om 4 uur. Ja, de donderdag is natuurlijk de eerste avond. Het is, ik zeg even tussen haakjes, de gratis avond. Want als je kaarten voor de vrijdag en de zaterdag zaterdag koopt, krijg je de donderdag erbij.
1: Ja.
2: Maar de donderdagkaarten worden ook heel veel uitgedeeld aan middelbare scholieren en verloot onder docenten. En dus ik verwacht dat het qua publiek een hele gezellige, drukke en vooral veelzijdige opkomst gaat worden. Ik ben erg benieuwd.
1: Ik ook. Wij spreken elkaar morgen weer.
2: Zeker.
0: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Narada Michael Wollen en Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. En die Narada Michael Wollen is eigenlijk nog veel beroemder als producer.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Zometeen de muziekquiz, maar ik ga eerst vertellen wat we het tweede uur gaan doen. Toto komt langs met Afrika. Niet zozeer vanwege het Curaçao North Sea Jazz, maar gisteren was een man van Toto jarig. Vandaag ook namelijk niemand minder dan Steve Porcaro. Hij is de toetsenist van Toto en hij is ook de man achter het nummer Afrika. ILO komt langs, Living Thing, Martha en de Vandellas, Dancing in the Street en de Dolly Dots met Love Me. Just a little bit more. Goed, de muziekquiz. Zullen we hem eerst spelen en zal ik dan zeggen wat je kan eten? Weet je wat? Noem maar.
1: Wat is hier weggepiept?

0: Ja, misschien wil je een aanwijzing. Karin doet het wel, maar dan is het meervoud. Karin doet het wel, maar dan is het meervoud. Je kan heerlijk gaan eten. Mits je natuurlijk de muziekquiz van vandaag weet te winnen. Bij El Gaucho. We zagen de sign, zegt Mandy M. Recensie uit augustus. 1 augustus heeft ze die geschreven. We zagen de sign al aan de Karkersbaaiweg. En dus besloten we hier tijdens onze vakantie heen te gaan. En het stelde niet teleur. Wat een prachtige plek. Een prachtige wijnbodega. Een prachtig uitzicht. Ruim opgezet en fijne stoelen. De gezellige verlichting maakte het af. De bediening was heel vriendelijk. Ze kwamen checken of alles goed was. Maar niet te vaak. Gewoon fijn. Nou, Arnold uit Nijmegen, die zegt aanrader met een aanbeveling. Dat lijkt me dubbel op, maar ja, hij zegt het. Het uitzicht en het restaurant waren geweldig. Het eten was van goede kwaliteit en smaak. Ja, mooi. Dan hebben we nog... Zullen we nog één doen? Oké, Ptoma uit Newport, Rhode Island. Wat een geweldige zaterdagavond, steekavond op deze eetgelegenheid. Hoog op een heuvel met... En die is ook helemaal positief. Jij kan daar dus gaan eten, mits je de muziekquiz weet op te lossen. En misschien... Weet je nu al niet meer waar die om gaat. Zullen we hem nog één keer doen? Waarom niet? Het is woensdag.
1: Wat is hier weggepiept?

Mijn aanwijzing is dus, Karin doet het wel, maar dan is het meervaart. Ja, dank je, dank je. 675-1031, daar kun je naartoe appen. Maar slim bent, heb je die handige Paradise FM-app al gedownload? Dan kun je gewoon direct via de app reageren. Je kan trouwens ook gewoon live via de app naar ons luisteren. Ook handig. En als je dat leuk vindt, kan je programma's terugluisteren. Dat allemaal via die app. Zometeen het nieuws van 1 uur. Dit is Eric Clapton met Laila.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Nassau. Tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of...

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao heeft over 2025 een begrotingsoverschot van 107 miljoen gulden geboekt. Dat is ruim 1,5% van het bruto binnenlands product. Ook voor het lopende jaar wordt een overschot verwacht. Het College Financieel Toezicht waarschuwt wel voor vertraging bij de aanpak van de schulden van het CMC-ziekenhuis en bij verbeteringen van de Belastingdienst. Defensie stuurt opnieuw hulp naar Venezuela. Het marineondersteuningsschip Zijne Majesteits Pelikaan vertrok gisteren vanuit Curaçao naar La Guaira. Aan boord is 220.000 liter drinkwater in watertanks en op pallets met flessen. Eerder bracht Zijne Majesteits Groningen al medische spullen, voedsel en water naar het gebied dat door aardbevingen is getroffen. Internationaal nieuws. De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten. Spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran dreven de olieprijzen verder op. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel verwacht dat de Europese Centrale Bank waarschijnlijk volgende week de rente opnieuw verhoogt. De AEX steeg 0,2%. De 27-jarige Hassan B. zegt dat hij niets wist van een opdracht van het Iraanse regime om in Schoonhoven een politiemedewerker neer te schieten. Dat verklaarde zijn advocaat tijdens de eerste zitting. B. heeft toegegeven dat hij de schutter was. Het slachtoffer raakt op 19 maart zwaar gewond. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat opschaling van de ebola-bestrijding nodig is in de Democratische Republiek Congo. Het opsporen van besmette mensen en hun contacten blijft moeilijk. Het dodental is boven de 3000 gekomen. Het sterftepercentage is 48,6%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: 80.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Ketgevang.
2: Exactement.
4: Terug van Pandebouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
5: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
8: Met Martijn van Della's, want de oprichter is jarig.

0: Sing. In the Streets. Martha. En de Vandellas.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt een oprecht goede woensdagmiddag. 9,5 minuut over 1. We gaan lekker beginnen. We zijn eigenlijk al begonnen met de Spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de Spotlights?
0: Rosalind Ashford, vandaag 83 geworden. Zij is een van de oprichters van Martha en de Vandellas. Het nummer Dancing in the Street werd in juni 1964 opgenomen in Detroit. Werd onder andere geschreven door Marvin Gaye, waarbij Marvin Gaye zelf achter de drums zat. Detroit wordt in de tekst bewust genoemd als de Motor City, wat het toen ook nog was. De hele auto-industrie zat in Detroit. Rosalind Ashford vormde in 1957 samen met Annette Beard en Gloria Williams de groep The Delphins. Martha Reeves kwam daar later bij. En uiteindelijk ontstond daaruit Martha en de Vandellas. Ashford zong die hele hoge sopraanpartijen op de achtergrond, onder meer in Dancing in the Street. Het nummer gaat gewoon over dansen en plezier hebben, maar mensen zagen er tijdens de burgerrechtenprotesten van 1964 toch een politieke boodschap in. Maar ze hebben altijd gezegd, Martha Reeves onder andere, het gaat over dansen en niet over rellen. Wie is er nog meerjarig? Nou, heel leuk. Waarschijnlijk viert hij zijn verjaardag hier op het eiland. Steve Porcaro wordt vandaag 69 jaar. Hij is de toetsenist en componist van Toto. Porcaro werd geboren op 2 september 1957... en hij speelde een hele belangrijke rol bij het ontstaan van Afrika, wat je zometeen hoort. Nummer trouwens bereikte in februari 1983 de eerste plaats in de US of A. Het nummer staat op Toto 4, zijn album met liefst 6 Grammy Awards. David Page die schreef de tekst en die zingt de coupletten. Steve Porcaro speelt de synthesizers en maakt hierbij gebruik. De kenners kennen hem, de Yamaha CS80. En dat zorgt voor dat hele karakteristieke geluid van het nummer. Overigens had niemand van Toto Afrika daadwerkelijk bezocht toen het nummer werd geschreven. David Page liet zich inspireren door televisiebeelden en verhalen van missionarissen van zijn katholieke school. Overigens was de rest van de band helemaal niet overtuigd van dit nummer. Het werd bijna van het album geschrapt. Gitarist Steve Lukather vond de tekstregel I bless the rains down in Africa zo vreemd dat hij zwoer naakt over Hollywood Boulevard te rennen als het een hit zou worden. Heeft hij trouwens niet gedaan, uiteindelijk. Steve Porcaro, de jarige dus, schreef overigens ook Human Nature voor Michael Jackson. Dat nummer ontstond nadat Michael Jackson een demo had gehoord die Porcaro eigenlijk per ongeluk op een cassettebandje had laten staan. Je hoort Afrika met het herkenbare, zeer herkenbare toetswerk van Porcaro, die dus zaterdag hier ook op het podium staat.

0: Als tiener wist Steve Porcaro trouwens al snel zijn weg te vinden in de synthesizers. Hij schroefde thuis zelfs de apparatuur van zijn vader uit elkaar om te begrijpen hoe alles werkte. Tijdens de Grammy-uitreiking van 1983 zou hij vanwege de zenuwen trouwens vergeten zijn eigen synthesizer-bijdrage te noemen. En hier aanstaande zaterdag dus op het podium de toetsenist van Toto, vandaag jarig.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Mick Kaminsky, die wordt vandaag 75. Hij is de violist. Dat hoor je niet vaak, hè, in de popmuziek. Maar hij is de violist van Electric Light Orchestra. Hij wordt 75, werd geboren op 2 september 1951. En hij is herkenbaar aan zijn opvallende blauwe viool. Dat instrument hoor je meteen aan het begin van Living Thing. Dat verscheen in 1976. Jeff Lynne schreef en produceerde. Het werd een grote hit in Groot-Brittannië en trouwens ook in Nederland. Kaminsky kwam bij ILO terecht nadat hij reageerde op een advertentie. Bij zijn auditie was hij naar verluid de enige die geen noot verkeerd speelde. En daarom werd hij de violist van ILO. Die blauwe viool, die kenmerkend is voor hem, die ontstond eigenlijk bij toeval. Een tourmanager was op zoek naar een elektrische viool en hij kon er maar één vinden en die was blauw. Het werd vervolgens het kenmerk van meneer Kaminsky. Voor zijn muzikale carrière werkte Kaminsky onder meer als vloeren.

Heger in een casino. Begin jaren 80 dankte ILO de Strijkers af en dus moest hij er ook uit. Hij begon een eigen groep, Violinski, en had uiteindelijk nog een hit in Groot-Brittannië met Clock Dance. Living Thing gaat over liefde, verlies en de waarschuwingen om die liefde niet kapot te maken. Want het is namelijk een levend ding.

0: Ja, moet je het dan water geven, liefde? Of moet je het wijn geven? Of champagne? Champagne misschien. Of gewoon fel praten. Ik weet het ook niet. Living Thing hoorde je van ILO. De gelegenheid van de verjaardag van Mick Kaminski. De violist van ILO. Vandaag 75 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Esther Oosterbeek wordt vandaag 67. Ze werd geboren in 1999. In Haarlem en was vanaf het begin een van de zes leden van de Dolly Dots. Love Me, Just a Little Bit More verscheen in 1983 en werd de eerste en trouwens ook enige nummer 1 hit van de Dolly Dots in de Nederlandse top 40. Esther was oorspronkelijk danseres en werd, net als verschillende andere Dots, ontdekt via het Tros Ballet. In het begin konden trouwens 4 van de 6 meiden van de Dolly Dots nauwelijks zingen. Op de eerste single werd het koor daarom al op de band gezet. De groep wilde vervolgens bewijzen dat ze het wel zelf konden. En toen zijn ze een jaar lang iedere dag gaan repeteren. Esther had overigens al voor de Dolly Dots een hit gehad. In 1978 zong ze mee op dit nummer. Windsurfing van de Surfers. Misschien ken je die nog wel. De groep de Dolly Dots kreeg uiteindelijk een enorme populariteit. Ze hadden eigen poppen, een televisieserie en ze maakten zelfs in Amerika de film Dutch Treat. Ook in Japan bouwden ze een grote cultstatus op en traden ze op voor volle zalen. Tijdens een tournee door Japan verdwaalde Esther overigens in een enorm winkelcentrum in Tokio, omdat werkelijk niemand haar Engels begreep. Dat lag waarschijnlijk niet aan haar Engels trouwens. Nadat de Dolly Dots weer uit elkaar gingen, ging ze aan de slag als visagiste en werkte ze onder andere voor de toppers en voor tal van bekende Nederlanders.

beste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: Nieuws van 12:30.
1: Marine brengt 220.000 liter drinkwater naar Venezuela. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Opnieuw schiet Defensie te hulp na de zware aardbevingen in Venezuela van eind juni. Het marineondersteuningsschip Zijner Majesteit Pelikaan heeft gisteren vanuit Curaçao koers gezet naar de Venezolaanse havenstad La Guaira. Aan boord bevindt zich maar liefst 220 liter drinkwater, verdeeld over de eigen watertanks en 150 pallets met flessenwater. De Pelikaan is met haar grote vrachtruim en hijskraan geschikt voor dit soort logistieke hulpoperaties. Het is niet de eerste keer dat het Koninkrijk bijspringt. Eerder bracht stationsschip Zijne Majesteit Groningen al medische voorraden, voedsel en water naar het rampgebied. Het verlenen van dit soort noodhulp in de regio is een van de belangrijkste hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied. En Curaçao blijft goede financiële resultaten boeken. Uit de nieuwste halfjaarrapportage van het College Financieel Toezicht blijkt dat het land over 2025 een begrotingsoverschot heeft behaald van 107 miljoen gulden. Ruim 1,5% van het bruto binnenlands product. Ook voor dit jaar wordt een overschot voorzien. Het CFT prijst de verbeterde kwaliteit van de begroting, maar uit wel zorgen over vertragingen op sleuteldossiers. Zo is er nog steeds geen definitieve oplossing voor de schulden en tekorten van het CMC-ziekenhuis en blijft de informatievoorziening over verbeteringen bij de Belastingdienst achter. Daarnaast roept de toezichthouder de regering op om een actiever beleid te voeren ten aanzien van overheidsdeelnemingen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: Zometeen meer spotlights. Nu eerst Michael Jackson. Paradise FM.

0: Zometeen gaan we nog even kijken wat er in de Alphabet Show vanavond zit. Ik zal je niet heel erg verrassen, het ligt redelijk voor de hand. En we hebben nog veel goed nieuws met natuurlijk een leuke bijbehorende plaat. Maar nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Producer en DJ Z wordt, dat is Z-E-D-D trouwens, hè. Die wordt vandaag 37 jaar. Hij werd in 1989 geboren als Anton Zaslavski. En hij groeide op in Duitsland. Met The Middle, gemaakt samen met Maren Morris en Gray, scoorde hij in 2018 een wereldhit. Het nummer kreeg maar liefst 3 Grammy-nominaties, waaronder die voor Record of the Year. De boodschap van het nummer is eenvoudig. Een relatie loopt vast in ruzie en beide partners moeten proberen elkaar in het, jawel, midden te ontmoeten. Voordat hij Maren Morris de zangpartij opnam, werden meer dan 12 andere zangeressen geprobeerd, onder wie niet de minste, namelijk Demi Lovato, Camila Cabello en BB Rexha. Uiteindelijk bleek Maren Morris de juiste stem. Die Z is trouwens klassiek geschoold als pianist en drummer. En hij speelt al piano vanaf zijn 4e. In Los Angeles liet hij een futuristische villa bouwen, inclusief een enorme kamervullende Skittles snoepautomaat. Die villa staat trouwens alweer te koop voor $18 miljoen inmiddels. 18,1, maar zeg maar dat ik je gestuurd heb, dan krijg je die 100.000 er wel vanaf.

0: Anton Zaslavski, beter bekend als Zet, hoorde je althans. Je hoorde hem natuurlijk niet zingen. Met de wereldhit The Middle.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Ja, we doen er nog eentje, want vandaag is Cedric Casey Haley 57 jaar geworden. Hij is de zanger van Yo Daisy en Casey en Yo-Yo. Yo-Yo is trouwens zijn broer. Hij werd geboren in 1969 en hij is de stem achter All My Life. Een van de grootste R&B ballads van de jaren 90. Nummer stond in 1998 drie weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En het bereikte trouwens ook nog de eerste plaats in Australië, Nieuw-Zeeland en in Nederland. Casey en zijn jongere broertje, dus Yo-Yo, waren al bekend als leden van Yo Daisy. All My Life was een heel erg persoonlijk nummer. Yo-Yo schreef het nummer geïnspireerd door zijn toen 7-jarige dochter Kyla. Het klinkt als een romantisch liefdesliedje, dat is het ook, maar het begon eigenlijk als een lied van een vader voor zijn dochter. De platenmaatschappij zag er weinig in. Ze vonden het veel te lief en helemaal niet stoer genoeg voor Casey en Yo-Yo. Het tegendeel bleek waar. En je kan het weer horen, het is vaker zo. Maar ook Casey en Yo-Yo begonnen hun carrière als gospelzangers in de kerk van hun vader in North Carolina.

0: Out on the Red Lights, natuurlijk van de Police hier bij Paradise FM.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: En dat ga ik combineren met wat je vanavond in de Alphabet Show kan aantreffen. Leuk, hè? Zonne-energie verovert inmiddels een recordpositie in China. China heeft een historisch moment bereikt in de wereldwijde energietransitie. Voor het eerst heeft het land meer vermogen aan zonne-energie dan aan steenkool. Eind juli beschikte China over maar liefst 1286 gigawatt aan zonnevermogen. De capaciteit van kolencentrales lag daar met 1285 gigawatt, dus net 1 gigawatt onder. Daarmee is zonne-energie voor het eerst de grootste energiebron in het Chinese elektriciteitssysteem. De groei gaat razendsnel. Alleen al in de eerste 7 maanden van dit jaar kwam er ongeveer 86 gigawatt aan zonnepanelen bij. Zonne-energie vertegenwoordigt inmiddels ruim 31% van de elektriciteitscapaciteit in China. Van januari tot en met juli produceerden die zonnepanelen 802 miljard kilowattuur elektriciteit. Dat zeg je misschien niet zoveel, maar dat is ongeveer 13% van de totale Chinese elektriciteitsvraag. En daarmee schuift de zonne-energie steeds verder op richting het hart van de Chinese energievoorziening. Steenkool kwam voor het eerst onder de 50% en hernieuwbare bronnen waren samen goed voor 41%. China heeft, zou je niet verbazen gezien het aantal inwoners, het grootste elektriciteitssysteem ter wereld en is tegelijkertijd de grootste markt inmiddels voor zonnepanelen. Het land beschikt bovendien over een dominante positie in de productie van die panelen, grondstoffen en onderdelen. De kolencentrales zijn nog niet verdwenen, maar de richting is duidelijk. Steeds meer nieuwe elektriek komt uit zon en andere hernieuwbare bronnen. En dat is natuurlijk als hij gewoon goed nieuws voor de hele planeet. Welke plaat past erbij? Nou, Casey en de Sunshine Band. En die past er ook bij, want vanavond in de Alphabet Show, het zal je niet verbazen, is het thema alle artiesten die ooit zijn geweest in Curaçao North Sea Jazz of er dus binnenkort de komende dagen gaan optreden. Meijndert heeft me een lijst gestuurd. Je staat echt verbaasd over de hoeveelheid namen, maar ongeveer elke letter van het alfabet is wel vertegenwoordigd. Dus dat wordt vanavond een groot feestje. Dat was het trouwens ook toen Casey en de Sunshine Band hier stonden. Casey maakte toen nog de grap: ik ben wat dikker geworden. Het is tegenwoordig wat meer KFC en de Sunshine Band. Ik wens je nog een hele fijne woensdagmiddag.

0: De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
5: Turista, riba bo isla. Denk er voor bom esterta. Eliaki, con un tour de France. Tarbodia, con un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, per $5.99. Saboria un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery. Water, per $7.95. E brinda con vino rosso, vino blanc, vino noir o rosé. Dos butter, per $44.93. Viva la France!
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao heeft over 2025 een begrotingsoverschot van 107 miljoen gulden geboekt. Dat is ruim 1,5% van het bruto binnenlands product. Ook voor het lopende jaar wordt een overschot verwacht. Het College Financieel Toezicht waarschuwt wel voor vertraging bij de aanpak van de schulden van het CMC-ziekenhuis en bij verbeteringen van de Belastingdienst. Defensie stuurt opnieuw hulp naar Venezuela. Het marineondersteuningsschip Zijne Majesteits Pelikaan vertrok gisteren vanuit Curaçao naar La Guaira. Aan boord is 220.000 liter drinkwater in watertanks en op pallets met flessen. Eerder bracht Zijne Majesteits Groningen al medische spullen, voedsel en water naar het gebied dat door aardbevingen is getroffen. Internationaal nieuws. Het Chinese moederbedrijf Wingtech van chipmaker Nexperia mag bestuurders van Nexperia onder ede laten verhoren. De rechtbank in Arnhem beperkt dat verhoor tot de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Het verhoor begint pas na een onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia. Stakende medewerkers hebben woensdag bij sommige wasserijen voor een serieuze productieterugval gezorgd. De vakbond organiseerde acties bij 5 wasserijen. Volgens de vakbond deden ongeveer 400 mensen mee. Werkgevers spreken van bijna 200 stakers. Ondernemers in de branche vrezen meer stakingen in de komende dagen. De politie heeft woensdagmiddag in Wijchen een verdachte tas gevonden tijdens de zoekactie na het geweld in Overasselt. De politie bevestigt niet dat er wapens in zitten. De inhoud wordt onderzocht. Dinsdag werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
7: Luree Energy is dé betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
8: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
9: We hebben allemaal een beetje magie.

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
2: Een hele goede woensdagmiddag. Ik heb voor je klaarstaan Whitney Houston.

Ja, het is vandaag woensdag 2 september, lekker het midden van de week. En vandaag is het World Coconut Day. Ja, en eigenlijk is het helemaal niet zo'n slechte dag om de kokosnoot even in het zonnetje te zetten. Want kokoswater bevat onder andere heel veel elektrolyten, zoals kalium, en is natuurlijk heel erg hydraterend. En kokosvlees, dat bevat weer meer vezels en gezonde vetten. Ja, dus dat is ook wel, het is en lekker en gezond. Ik denk toch dat ik naar mijn werk eventjes lekker een kokosnoot-smoothie ga halen. We beginnen toch wel een beetje zin in te krijgen. Nou ja, maar voor nu eerst de muziek. Je hoorde net de See You Again. En nu gaan we door naar een echte klassieker. Bryan Adams met Summer of '69.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
7: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
8: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
9: Marine brengt 220.000 liter drinkwater naar Venezuela. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Opnieuw schiet Defensie te hulp na de zware aardbevingen in Venezuela van eind juni. Het marineondersteuningsschip Zijner Majesteit Pelikaan heeft gisteren vanuit Curaçao koers gezet naar de Venezolaanse havenstad La Guaira. Aan boord bevindt zich maar liefst 220 liter drinkwater, verdeeld over de eigen watertanks en 150 pallets met flessenwater. De Pelikaan is met haar grote vrachtruim en hijskraan geschikt voor dit soort logistieke hulpoperaties. Het is niet de eerste keer dat het Koninkrijk bijspringt. Eerder bracht stationsschip Zijne Majesteit Groningen al medische voorraden, voedsel en water naar het rampgebied. Het verlenen van dit soort noodhulp in de regio is een van de belangrijkste hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied. En Curaçao blijft goede financiële resultaten boeken. Uit de nieuwste halfjaarrapportage van het College Financieel Toezicht blijkt dat het land over 2025 een begrotingsoverschot heeft behaald van 107 miljoen gulden. Ruim 1,5% van het bruto binnenlands product. Ook voor dit jaar wordt een overschot voorzien. Het CFT prijst de verbeterde kwaliteit van de begroting, maar uit wel zorgen over vertragingen op sleuteldossiers. Zo is er nog steeds geen definitieve oplossing voor de schulden en tekorten van het CMC-ziekenhuis en blijft de informatievoorziening over verbeteringen bij de Belastingdienst achter. Daarnaast roept de toezichthouder de regering op om een actiever beleid te voeren ten aanzien van overheidsdeelnemingen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
10: Straks gaan we de muziekwissers spelen, maar nu eerst is hier...

0: muziekquiz.
1: Ja, tijd voor de Paradise Wem muziekquiz. En vandaag maak je kans op een heerlijke diner voor twee. En deze keer voor restaurant El Gaucho. En als je El Gaucho nog niet kent, het is een Argentijns steakhuis in Curaçao. Staat natuurlijk bekend om zijn heerlijke steaks, de gezellige sfeer en prachtig uitzicht over Willemstad. En dit restaurant bestaat al jarenlang. Is echt zo'n plek waar je niet alleen komt om te eten, maar eigenlijk voor de hele ervaring. Goed glas wijn erbij, mooie zonsondergang en een flinke steak op je bord. Ja, dat klinkt toch helemaal niet verkeerd. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren. Ik heb de vraag voor je klaarstaan. Daar komt-ie.
0: Wat is hier weggepiept?

Ja, dat was de vraag. Ik zou zeggen, ga snel naar onze app, onze Paradise WM app, en laat je antwoord achter. En dan hoor je tijdens de show van Vanessa Werkhoven of je deze heerlijke dinerbon voor twee heeft gewonnen.

0: iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Harry Winterswijk met het nieuws. De politie heeft vandaag en afgelopen maandag gecontroleerd op spookrijden bij de kruising van de Topekaweg en de Goziweg. Daarbij zijn 27 boetes uitgedeeld voor rijden in de verkeerde richting. Ook kregen bestuurders boetes voor ontbrekende voertuigdocumenten. 2 auto's zijn weggesleept. De controles gaan de komende tijd door. Curaçao heeft over 2025 een begrotingsoverschot van 107 miljoen gulden geboekt. Dat is ruim 1,5% van het bruto binnenlands product. Ook voor het lopende jaar wordt een overschot verwacht. Het College Financieel Toezicht waarschuwt wel voor vertraging bij de aanpak van de schulden van het CMC-ziekenhuis en bij verbeteringen van de Belastingdienst. Internationaal nieuws. Het Chinese moederbedrijf Wingtech van chipmaker Nexperia mag bestuurders van Nexperia onder ede laten verhoren. De rechtbank in Arnhem beperkt dat verhoor tot de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Het verhoor begint pas na een onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia. Stakende medewerkers hebben woensdag bij sommige wasserijen voor een serieuze productieterugval gezorgd. De vakbond organiseerde acties bij 5 wasserijen. Volgens de vakbond deden ongeveer 400 mensen mee. Werkgevers spreken van bijna 200 stakers. Ondernemers in de branche vrezen meer stakingen in de komende dagen. De politie heeft woensdagmiddag in Wijchen een verdachte tas gevonden tijdens de zoekactie na het geweld in Overasselt. De politie bevestigt niet dat er wapens in zitten. De inhoud wordt onderzocht. Dinsdag werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakte 2 agenten zwaar gewond. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
3: Ontdek de toekomst van woonlijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
5: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: Oyster. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Bruce Springsteen hier met Human Touch.

0: je hierop.
1: Paradise FM.
0: Ja, het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag samen met mijn lieve collega Vanessa Werkhoven.
2: Ah, vind je me lief?
0: Hello. Ja, ik ben wel gespannen. Ik vind je wel gespannen voor het North Sea Jazz Festival.
2: Ja, nou ja, god, we gaan het gewoon lekker doen. Ik heb er zin in.
0: Ik heb er zoveel zin in.
2: Ik ben niet gespannen, ik ben enthousiast. Ik ben aan.
0: Ja, ja, ik merk het ook op de vloer. Want nu, de ene helft gaat er dan weer heen en er worden dingen opgehaald. Dingen worden in elkaar gezet.
2: Ja.
0: We krijgen foto's doorgestuurd. De spanning begint.
2: Ja, zeker, zeker. En het is, nou, ik moest vanochtend toevallig heel even op het terrein zijn, omdat ik mijn zoon moest afzetten. Dus gewoon eigenlijk, die gaat dan weer ander werk doen daar. Maar dan ben je toch weer even op het terrein.
0: Mm-hmm.
2: En dan zie ik het en dan denk ik, nee. Het is gewoon echt alsof het er al die tijd gewoon gestaan heeft. Weet je wel? Ze hebben alles natuurlijk weer opgebouwd. Dus keihard voor gewerkt. Maar het begin is er alweer.
0: Ja, want wat waren de hoogtepunten van vorig jaar voor jou? Wat is echt in je hoofd? Wat weet je echt nog heel goed?
2: Van Snoop Dogg. Voor mij was het hoogtepunt vorig jaar was wel echt gewoon. Joris die zei tegen mij, we moeten nog even de studio afbouwen, zeg maar. Hè? Dus gewoon alles even losmaken. Bla bla bla. Volgens mij, het was het laatste concert. En dus dat moest gebeuren. Maar ik zeg, Joris, Snoop Dogg begint.
0: Oh,
2: jawel, dit moet ook gebeuren.
0: Maar hij was de afsluiter van die drie dagen? Of hoe moet ik dat zien?
2: Volgens mij was hij de laatste vorig jaar. Ik zit eventjes te denken of we...
0: Ja, van 12 tot 2, dat zou wel.
2: Alles moesten afbouwen. Maar in ieder geval, ik moest wat doen van Joris. En Snoop Dogg begon. En ik zei, Joris, Snoop Dogg begint.
0: Ja. Ja,
2: Vanessa, maar je bent ook gewoon aan het werk, hè?
0: Ik hoor het
2: al Joris,
0: zeggen.
2: Snoop Dogg begint. Dat is gewoon een once-in-a-lifetime ding, weet je wel.
0: I know.
2: En ik hoorde hem al gewoon inzetten, weet je wel. En ik dacht echt zo, nee!
0: Ja.
2: Vloekend, die snoeren eruit trekken. En toen ben ik gaan rennen. Nou, dat zal ik nooit meer vergeten.
0: Maar je bent echt gaan rennen. Dus je moest uiteindelijk nog wel blijven afbouwen.
2: Nee. We hebben heel snel gedaan wat we moesten doen.
0: Ja.
2: He, netjes. Ik bedoel, ik luister wel naar de baas.
0: Ja, ja.
2: Maar, en toen ben ik, rennen niet, maar ik ben wel snel gaan wandelen.
0: Oh, wat
2: goed.
0: Het
2: wel echt, ik wou niks missen. Hè. Dat was een mooie, dus dat was wel een hoogtepunt.
0: Ja, dus dat was echt over de artiesten. Ja, Snoop Dogg, daar heb je het al vanaf het begin dat ik bij jullie werk.
2: Ja.
0: Heb je het over, als we het hebben over North Sea Jazz, heb je het over Snoop Dogg.
2: Ja.
0: En de radio, wat vond je daar leuker? Want deze keer gaan we natuurlijk samen met Dolfijn samen.
2: Ja.
0: Ander concept.
2: Wat ik gewoon heel leuk vind, is dat je het echt met z'n allen doet. Weet je wel, we hebben natuurlijk een programmaverdeling. Dus iedereen zit op zijn eigen tijdstip.
0: Ja.
2: Maar, weet je, kijk, ik ben de komende dagen ben ik steeds om 7 uur klaar. Wat ik echt pure luxe vind.
0: Ja.
2: Dan kun je gewoon het festivalterrein over. Maar het is niet dat ik nu al denk van, oh ja, dan ga ik daarna gewoon lekker dan hoef ik niks meer.
0: Ja.
2: Het leuke is dat je gewoon iedere keer terugkomt naar het honk.
0: Ja.
2: Om eventjes gewoon, er staat Meindert misschien op het rooster.
0: Ja.
2: Dan zit Pepijn er misschien ook nog eventjes.
0: Ja.
2: En sluit nog even aan. En het is gewoon heel gezellig. Weet je? En dat maakt ook voor hele gezellige radio om naar te luisteren. Dus dat vind ik, het is niet één hoogtepunt. Maar dat is wel echt waar ik het meeste naar uitkijk. Dat je gewoon lekker met z'n allen een heel leuk festival ervaart. En daarnaast dat ook met z'n allen brengt aan de luisteraar die er dus niet bij is.
0: Ja, want dat vind ik ook wel leuk. Want we hebben nu de planning binnengekregen, ook van Dolfijn. Dus we kunnen nu zien met wie we radio maken.
2: Ja.
0: En het leuke is dus dat de presentatoren van Dolfijn zijn gecombineerd met onze DJ's.
2: Ja.
0: En het is heel leuk. Want volgens mij heb jij 3 van de DJ's. Ga je radio mee maken?
2: Ja. Mogen we het al een beetje zeggen?
0: Ja, tuurlijk. Ja, hoor.
2: Dus morgen zit ik met Gijs.
0: Met Gijs,
2: De eerste 2 uur van mijn show. Daarna komt Egon nog een uurtje aanschuiven.
0: Ja.
2: En dan de volgende dag zit ik met
0: Ella, volgens mij.
2: Ja. 2 uurtjes, dan weer Egon. En dan heb ik daarna Marcel, denk ik, twee uur en ook Egon. Dus, en dat zijn allemaal mensen met wie je nog nooit radio hebt gemaakt.
0: Ja, dat is zo leuk.
2: Ja, en ik vind dat niet, ik ben daar niet zenuwachtig over. Ik heb daar echt alleen maar heel veel zin in. Ik denk dat het gewoon heel leuk is.
0: Ja, ik vind het echt bijzonder dat we dit doen. Ja, we gaan de luisteraar natuurlijk gewoon helemaal meenemen over hoe het daar is.
2: Ja. Ja,
0: heb jij nog kaarten weg te geven trouwens, Vanes?
2: Vanavond.
0: Voor morgen.
2: Ja, ik ga nog 2 kaarten weggeven. Ja, de laatste 2. Dus speel mee vanavond vandaag nog met Amarillo C.
0: Oh no.
2: Ja. Hey,
0: dat is leuk.
2: Wat ik ook wel heel gek vind.
0: Ja.
2: Dat is dat wij gewoon 3 dagen lang op Dolfijn FM te horen zijn.
0: Ja, dat besef ik eigenlijk nog niet helemaal.
2: Toch?
0: Dat is zo bijzonder.
2: Ja.
0: Want ook voor de luisteraars, hun hebben natuurlijk een eigen groep die naar haar luistert.
2: Ja.
0: Paradise heeft een eigen groep. Maar dat het nu samen gaat, want volgens mij, ik weet niet of ik dat al mag zeggen, maar ik doe het gewoon. Vanaf morgen is het toch zover. Onze playlist is ook gecombineerd samen. Dus inderdaad, de muziek die zij horen, horen wij ook, andersom. Ja. Maar er is nu ook nieuwe muziek toegevoegd. Dus het is nu misschien ook niet gelijk zo dat je, dat je de radio aanzet. Of Paradise of Dolfijn. Maar de muziek die je hoort is van beide niet. Hoe zeg ik, is dat wat ik bedoel?
2: Ja, nee, het is, kijk, we hebben, dat is dan vanaf 4 uur, hè?
0: Dus, ja, klopt. Ja, ja, dat is waar.
2: Is het op beide
0: zetten
2: hetzelfde. Ja, en wat je dan gaat horen qua muziek, dat is allemaal muziek, allemaal artiesten die in de afgelopen jaren, en dat klinkt wat jaren, op Curaçao North Sea Jazz te horen zijn geweest. Nou, er zijn onwijs veel artiesten.
0: Ja.
2: En daar bestaat dan die playlist uit. Dus dat is wel goed. En dat is op beide zenders nogmaals te horen. Ja, hartstikke.
0: Ja, het is echt een hele leuke gevarieerde lijst. En ik vind het ook leuk dat we een keertje helemaal van ons eigen concept afgaan voor 3 dagen.
2: Ja.
0: En echt, het wordt heel bijzonder. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Ga strijden voor die kaarten voor het North Sea Jazz Festival van morgen. En morgen live vanuit de locatie.
2: Leuk!
0: Tot morgen, Vanessa.
2: Tot morgen.

0: ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry, schat. Ik kon het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
3: Marine brengt 220.000 liter drinkwater naar Venezuela. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Opnieuw schiet Defensie te hulp na de zware aardbevingen in Venezuela van eind juni. Het marineondersteuningsschip Zijner Majesteit Pelikaan heeft gisteren vanuit Curaçao koers gezet naar de Venezolaanse havenstad La Guaira. Aan boord bevindt zich maar liefst 220 liter drinkwater, verdeeld over de eigen watertanks en 150 pallets met flessenwater. De Pelikaan is met haar grote vrachtruim en hijskraan geschikt voor dit soort logistieke hulpoperaties. Het is niet de eerste keer dat het Koninkrijk bijspringt. Eerder bracht stationsschip Zijne Majesteit Groningen al medische voorraden, voedsel en water naar het rampgebied. Het verlenen van dit soort noodhulp in de regio is een van de belangrijkste hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied. En Curaçao blijft goede financiële resultaten boeken. Uit de nieuwste halfjaarrapportage van het College Financieel Toezicht blijkt dat het land over 2025 een begrotingsoverschot heeft behaald van 107 miljoen gulden. Ruim 1,5% van het bruto binnenlands product. Ook voor dit jaar wordt een overschot voorzien. Het CFT prijst de verbeterde kwaliteit van de begroting, maar uit welke zorgen over vertragingen op sleuteldossiers. Zo is er nog steeds geen definitieve oplossing voor de schulden en tekorten van het CMC-ziekenhuis en blijft de informatievoorziening over verbeteringen bij de Belastingdienst achter. Daarnaast roept de toezichthouder de regering op om een actiever beleid te voeren ten aanzien van overheidsdeelnemingen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
4: Het is vandaag woensdag 2 september en hier is Phil Collins.

0: ZFM.
1: En je hoort het liedje Do You Know. Ja, de naam die vraagt het eigenlijk al. Do You Know? Ja, weet je eigenlijk dat vanaf morgen het Curaçao North Sea Jazz Festival van start gaat? Ja, Paradise FM en Dolfijn FM slaan samen de handen in één. En we zijn donderdag, vrijdag en zaterdag samen live vanaf het festivalterrein. 3 dagen lang, volop muziek, artiesten, sfeer en natuurlijk alles wat daar rondom het festival gebeurt. En een van de grote namen die we vrijdag op het podium gaan zien zijn de Jacksons. Ja, we nemen je alvast mee in een klein voorproefje van wat er de komende dagen allemaal te horen is. Hier zijn de Jacksons met Can You Feel It?

Shy Guy van Diana King hoorde hier op Paradise FM. Ik ga afscheid nemen. Je hoort me morgen vanaf het festivalterrein Curaçao Noordzee Jazz samen met Dolfijn FM. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Ik laat je achter met een artiest die we ook zeker niet gaan missen. Hier is Champagne.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft vandaag en afgelopen maandag gecontroleerd op spookrijden bij de kruising van de Topekaweg en de Goziweg. Daarbij zijn 27 boetes uitgedeeld voor rijden in de verkeerde richting. Ook kregen bestuurders boetes voor ontbrekende voertuigdocumenten. Twee auto's zijn weggesleept. De controles gaan de komende tijd door. Curaçao heeft over 2025 een begrotingsoverschot van 107 miljoen gulden geboekt. Dat is ruim 1,5% van het bruto binnenlands product. Ook voor het lopende jaar wordt een overschot verwacht. Het College Financieel Toezicht waarschuwt wel voor vertraging bij de aanpak van de schulden van het CMC-ziekenhuis en bij verbeteringen van de Belastingdienst. Internationaal nieuws. Nog altijd komt 1 op de 10 betalingen aan de Belastingdienst binnen via het oude rekeningnummer bij ING. 4 maanden na de overstap naar Rabobank komt de fiscus daarom binnenkort met een campagne op radio en internet. Vooral periodieke overboekingen moeten worden aangepast. Automatische incasso's blijven hetzelfde. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia in 2017. Een jury maakte dat woensdag bekend na 8 uur beraad. Fenech werd ervan beschuldigd opdracht te hebben gegeven voor de moord. Caruana Galizia kwam om door een bomaanslag. Burgemeester Juri Minses van Heumen roept inwoners van Overasselt en omgeving op rustig te blijven. In een dreigvideo zeggen gemaskerde mannen met wapens dat ze Jan G. zullen vermoorden. De video verschijnt een dag na een schietpartij waarbij een man werd gedood en 2 agenten zwaar gewond raakten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Werkhoven werkt over.
3: En hier is weer een heel mooi liedje speciaal voor jou. Paradise.

0: We hebben Kassa, vind ik ook wel heel vet trouwens. Ja, ja goed, het wordt één groot feest. En ja, het is hier op de redactie. Nou, op dit moment is het gelukkig niet zo heel erg rustig. Want ja, we hebben natuurlijk gezellig weer Bob in de studio. Dag Bob.
1: Daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer, ja zeker. En ja, nou ja, goed, Meindert die is alvast aan het voorbereiden voor na mijn show natuurlijk, de Alphabet Show vanavond. Dus nou ja, maar vandaag was het verder best wel rustig hier op de redactie. En dat had er natuurlijk alles mee te maken dat een heel groot gedeelte van onze crew aanwezig is met het opbouwen op het festivalterrein. Waar het trouwens steeds ja, meer begint te voelen alsof het festival al aan het beginnen is. Toch? Ja, dat is eigenlijk op het moment dat je nu daar aankomt, ja, dan is het eigenlijk net alsof het het hele jaar gewoon heeft gestaan. Zo van, nou ja, daar zijn we weer. Morgen is het zover, dan zullen we vanaf 4 uur daar gaan uitzenden. En nu sta ik hier dus nog gewoon in de studio aan de Schottengatweg West. Vandaar ik tot 7 uur tot u ga spreken. Wat een gezelligheid, hè? En ik ga ook een lekkere prijs weggeven. En diner voor twee bij El Gaucho gaat er vandaag uit met een muziekquiz. Verder spelen we natuurlijk Amarillo, Si of No voor dat laatste kaartje. Of die laatste twee kaartjes voor de donderdag. Hartstikke leuk. Even zien. Tina Krolis komt langs, want die gaat dit jaar haar eerste boek presenteren. Tijdens het Wintertuinfestival op 19 september aanstaande. Ja, ik bedoel, er zijn nog meer leuke festivals natuurlijk waar we ons op mogen verheugen. Daar komt ze zo meteen van alles over vertellen. Ook Magali schuift na lange tijd weer gezellig bij me aan in de studio. Dus, nou ja, hè, we kunnen onze lol niet op. Ben je er klaar voor, Bob?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Jij? Mooi zo. Ja, zeker.
1: De laatste avond.
0: Wat zeg je? De laatste hier? Ja, ja, zeker, zeker. Nee, we gaan er lekker van genieten. En laten we hem lekker in knallen met Tina Turner en Rod Stewart, because it takes two.

Paradise. En de Cornels hoor je met 74-75. Woensdag is het alweer. Tjonge, jonge, jonge. 10 minuten voor 4:30. Het is ongelooflijk, joh. Nog 1 nachtje slapen. En dan gaat het allemaal gebeuren daar op het terrein van het World Trade Center. Curaçao North Sea Jazz 2026. Ja, Toto, Jean.

0: Rod Stewart en Tina Turner hier op Paradise FM en It Takes Two. En zo is het maar net, hè. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En nou ja, goed, dat geldt natuurlijk ook voor een goed team. Want met hoe meer mensen je bent en hoe beter de onderlinge band is, hoe meer je kunt neerzetten. En we gaan het nu ook met twee doen. Twee radiozenders op. Het festival morgen op Curaçao North Sea Jazz. En ja, ik sta natuurlijk hier aan de Schottengatweg West, gewoon op het thuishonk. Maar op het festivalterrein zijn de anderen hard aan het opbouwen. En we gaan even, even de lijn testen. Even kijken hoe het, of het al een beetje klinkt daar. Als het goed is, is Joris aan de andere kant. Een hele goedemiddag, Joris.
1: Hey, Vanessa, hallo.
0: Hi, wat klink jij? Jij klinkt hartstikke zuiver.
1: En ik heb Jeremy ook bij me staan.
0: Hey, yeah,
2: it takes three today, my dear Vanessa, not two.
0: It takes three, maar wel twee radiozenders, hè? Want wordt het een beetje een gezellig hockey daar voor ons allemaal?
1: Nou, absoluut. Het is de main stage van het festival, zo'n beetje, Vanis.
0: Ja, dat zal wel. We zijn wel dominant aanwezig op deze manier,
1: hè? Niks is bezuinigd. Het is een studio van heb ik jou daar. Alle foefjes die je kent van een moderne studio, die zitten erin. En momenteel wordt de hele ruimte voorzien van dikke beeldbuizen.
0: Ja.
1: Wimpy van de tv's, die is druk bezig. Gaat hij goed komen, Wimpy?
3: Natuurlijk moet ik goed komen. Anders wil ik er niet. Dat is persoonlijke belangstelling en zorgen dat het goed gaat.
1: Heel goed.
0: Kijk,
1: heel goed.
0: Ja. Zo mag ik het horen. Go Wimpy. Oh, wat goed zeg. Dus morgen helemaal klaar.
1: Onze collega Marcel van Dolfijn, die komt binnengelopen. En Marcel, je bent op de radio.
4: Nou, gezellig. Dat was een voorproefje.
0: Ben je er klaar voor, Marcel? Heb je er een beetje zin in?
4: Wij hebben er zeker zin in.
0: Ah, leuk.
4: Absoluut.
0: Superleuk. Nou, wat goed zeg. Hey, en hoe is de sfeer verder, Joris, daar?
1: Oh, wacht even.
2: Ja, er wordt hier van alles inmiddels overgegeven, Vanessa. Ja, er wordt druk doorgebouwd, tapijten worden gelegd, banners opgehangen, de laatste kabels aangesloten, Wim is bezig met de televisies.
0: Ja. En los van het harde werk, want er moet natuurlijk ontzettend veel gebeuren, is altijd zo last minute, maar voel je ook al een beetje daar dat mensen gewoon er echt zin in beginnen te krijgen, of is het nu echt alleen maar pompen?
1: Ja, dat vraag je ieder jaar, en ieder jaar zeg ik hetzelfde.
0: Oh, ik weet het niet meer, zeg het maar.
1: Ik denk dat de meeste mensen die er nu rondlopen zoiets hebben van, oh, laat het alsjeblieft donderdagmiddag 4 uur zijn.
0: Oh, is het zo, wat erg zeg. Nou, weet je wat, Joris, ik heb er zin in.
1: Nou, ja, anders ik wel, ja. Potverdorie. Ja. Nee, het wordt weer waanzinnig vet dit jaar. Dat kan ik je wel vast meegeven vanaf het festivalterrein.
0: Hartstikke leuk.
1: Natuurlijk, iedereen loopt hier rond met bepaalde spanning. Er heerst een bepaalde opwinding van, jongens, we gaan het gewoon weer een keertje flikken dit jaar.
0: En mega concentratie natuurlijk. En het is altijd zo last minute, moet er nog van alles gebeuren. Maar uiteindelijk is het ook altijd zo dat het allemaal goed komt. En dat we morgen gewoon lekker gaan genieten.
2: Het is de benen onder je lijf vandaan lopen, maar alles komt altijd goed, Vanessa.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Goed, jongens, dan wil ik jullie heel veel succes wensen nog even. Ik blijf hier gewoon staan. Ik zet even een bakje koffie lekker erbij. En dan ga ik
2: in de airco, natuurlijk. Ja.
0: In de airco, maar jullie zetten ook aircootjes neer, toch, daar, voor ons vanmorgen?
1: Het zijn aircootjes, soort van.
2: Ja. Jij komt morgen vanmiddag om 4 uur radio maken hier live vandaan. Je hebt iedere dag de eer, 3 dagen lang, 4 tot 7. Ja. Dus we hebben het voor je geregeld.
1: Maar dat zijn van die kleine, van die mobiele units. Dus ik denk dat we die hier maar onder de DJ-tafel zitten, dat die zo lekker tussen je benen kan blazen.
0: Jongens, lekker luchtig.
2: En startplaat.
0: Hey, ik ga jullie lekker uitzetten. Heel veel plezier. Ja. En plaats die airco's inderdaad lekker gunstig. Ja, dankjewel.
1: Ja, oké. Van eerst begrijpen.
0: Ik begrijp het zeker. Hey, succes nog even en tot morgen.
2: Joe, het is nu al een gezellige bende.
0: Mooi zo. Dag. Ja, het wordt zeker een gezellige bende. En goed, we gaan morgen pas beginnen. Maar ik neem alvast een sprintje vooruit naar zaterdag. Ja, dat is ook niet leuk, hè? Dat is het allerlaatste moment, 5 september. Want dan gaat deze band heerlijk eindigen. Ja, we willen er nog niet aan denken, maar wel een beetje vast op voorbereiden. 12:15 staan ze op de Sir Duke Kassaaf.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

27 boetes voor rijden in verkeerde richting. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De politie heeft vandaag en afgelopen maandag gericht gecontroleerd op spookrijden op de kruising van de Topekaweg en de Goziweg. Daarbij zijn 27 bekeuringen uitgedeeld voor rijden in de verboden rijrichting. Ook kregen meerdere bestuurders een boete omdat hun voertuigdocumenten niet op orde waren en zijn er 2 auto's weggesleept. De politie kondigt aan dat deze verkeerscontroles de komende tijd doorgaan. En Curaçao blijft goede financiële resultaten boeken. Uit de nieuwste halfjaarrapportage van het College Financieel Toezicht blijkt dat het land over 2025 een begrotingsoverschot heeft behaald van 107 miljoen gulden. Ruim 1,5% van het bruto binnenlands product. Ook voor dit jaar wordt een overschot voorzien. Het CFT prijst de verbeterde kwaliteit van de begroting, maar uit wel zorgen over de vertragingen op sleuteldossiers. Zo is er nog steeds geen definitieve oplossing voor de schulden en tekorten van het CMC-ziekenhuis en blijft informatievoorziening over verbeteringen bij de Belastingdienst achter. Daarnaast roept de toezichthouder de regering op om een actiever beleid te voeren ten aanzien van overheidsdeelnemingen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.

0: te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di
1: Caribe. Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
4: Met Tina Turner en David Bowie. Paradise
5: FM. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen. I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

0: is een soort pestachtig liedje zo dit. Ja, ik heb het altijd als je kinderen zo'n na, na, na, na. Dan heb je toch een beetje weer soort, dan komt er weer een traumaatje omhoog. Nee hoor, nee helemaal niet. Ik ben nooit gepest als kind. Echt gewoon nooit. Jij Bob? Ben jij, nee niet, je bent niet gepest als kind? Oh, wacht, ik zet je microfoon even open. Hoi.
1: Hi. Hi.
0: Jij bent, nee, maar dat vind ik ook niks voor jou. Ik kan me niet voorstellen dat jij gepest werd vroeger.
1: Nee, ik ben...
0: Veel te bij de hand.
1: Nou, vind je dat?
0: Oh, nee, maar op een leuke manier. Ja, nee, je hebt je woordje klaar.
1: Ja, maar ik heb ook nooit echt problemen met mensen gehad. Ik heb nooit ruzie.
0: Nee.
1: Nee, nooit in de kroeg gehad.
0: Oh, wat goed. Nee. Want jij bent vaak in de kroeg.
1: Ja, ik ben...
0: Bedoel, het is je werk.
1: Dagelijks. Ja, het is mijn werk. Nee, ik heb dat eigenlijk op... Nee. Helemaal niet.
0: Nee.
1: Eigenlijk.
0: En heb je ook wel eens, heel eerlijk, heb je wel eens een kindje gepest?
1: Ik heb wel eens een kindje gepest vroeger toen ik op de basisschool
0: zat. Ja, ik ook. Ja, ja, ja. Erg, hè?
1: Ja, dat is, ja.
0: Gemeen, hè? Zo naar. Maar je was geen pester. Die is, wat zei je nou? Die is dood, zei je nou? Die is dood?
1: Nee.
0: Oh, wat vreselijk.
1: Nee, maar ik heb vroeger wel,
0: Maar was je een pestkop of heb je gewoon een keer gepest?
1: Nee, ik pestte dan wel eens en dan vond ik het eigenlijk te zielig en dan ging het toch maar om, weet je wel? Dat,
0: ja.
1: Nee, ik ben eigenlijk best wel een aardig mens.
0: Je bent een goodie.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Mooi zo. Nou, wou ik eventjes weten. Hé, we zijn hier allemaal goodies. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat je binnenkort gewoon gezellig bij de club aansluit.
1: Ja.
0: En we zijn zulke goodies dat we superveel prijzen ook nog eens weggeven. Zoals, goodies, lievertjes zijn we hier. Ja, we zijn gulle lieverts. We gaan weer 2 tickets weggeven voor Curaçao North Sea Jazz morgenavond. Dat zijn de laatste 2 die eruit gaan met het Amarillo Sea of North spel. Ik heb weer een stelling die ik ga poneren. He, zo zeggen we het inmiddels. En de stelling is als volgt. Afro Binti Tres, die was afgelopen maandag bij mij in de uitzending. Die staat dit jaar maar liefst 2 keer op het Curaçao North Sea Jazz Festival. Afro Binti Tres staat dit jaar maar liefst 2 keer op het Curaçao North Sea Jazz Festival. Is deze stelling waar, zie? Of is het no? Laat het even weten via de Paradise FM app. En misschien ga jij er dan vandoor met die laatste 2 tickets voor morgenavond. Dit is Paradise en dit is Michael Bublé.

0: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
1: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
0: Dan ga ik

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Ik ben Harry.
6: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
7: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
8: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
9: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Werkhoven werkt over.
11: Met zometeen Lionel.

0: Oh ja, het is hier veel te gezellig joh, op de achtergrond. Jullie zijn te horen, heren. Het is ja, gezellig.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Op zich natuurlijk helemaal niks mis met een klein beetje gezelligheid, toch? Ik bedoel, het mag ook gezellig zijn. De muziekquiz van vandaag, ik probeer hem er even bij te zoeken. Maar even kijken, het is vandaag 9 september. Even zien hoor, waarom heb ik die, waarom kan ik die nou niet vinden? Dat is toch ook wat? Oh ja, ik weet het al. Eventjes zien hoor. Lekkere voorbereiding weer, Werkhoven. 0209-26. Hoppatee. Ja, staat er niet in. Dat is toch ook wat? Hoe kan ik dat ding in hemelsnaam gewoon laten horen als ik hem niet kan vinden? Het is toch 2-9 vandaag? Nou, weet je wat? Ik heb nog even extra tijd nodig. Het zweet breekt me uit. Je houdt hem van me te goed. De muziekquiz, hij komt er zo meteen aan. En ik krijg ook nog een gast. Maar het gebeurt nog steeds. Ja, het is ongelooflijk. Soms staan mensen gewoon helemaal bij de oude studio nog. Die stond in Salinja. Ja, daar zitten we al heel lang niet meer, hè. We zitten nu aan de Schottengatweg West. En ja, nou ja, goed. Dat is voor sommige mensen ook een beetje lastig vinden. Ik hoop dat ze zo meteen komt, Tina Krolis. Maar ik heb Justin Timberlake in de tussentijd.

Sinto. Piep at all. Wat hoort er op de plek van de piep? Nou ja, als je enig idee hebt, dan zou ik zeggen, app het maar eventjes door, hè, via de Paradise FM app. Dan zie ik dat hier zometeen binnenkomen en dan ga ik daar uiteindelijk tegen het einde van dit programma, zo rond 10:30, een winnaar uittrekken. En dan ga ik je bellen. Ja, en daarna ga ik dit nummer draaien. En het

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Iedere vrijdag begin

0: nieuws van 6:30.
1: Ser buigt zich over bouw 2800 woningen Koraal Tabak. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Er zijn grote plannen voor de ontwikkeling van Koraal Tabak. Adviesorgaan Ser buigt zich momenteel over een wetsvoorstel dat de weg moet vrijmaken voor de bouw van zo'n 2800 woningen en 500 toeristische verblijven in het gebied. Ambtenaren van de minister van VVRP hebben de Ser inmiddels bijgepraat over het plan. Wel heeft de raad nog de nodige vragen gesteld, onder meer over de gevolgen voor de natuur, de infrastructuur en de kosten van het project. De Ser gebruikt deze informatie om binnenkort een definitief advies uit te brengen. En de politie heeft vandaag en afgelopen maandag gericht gecontroleerd op spookrijden op de kruising van de Topekaweg en de Goziweg. Daarbij zijn 27 bekeuringen uitgedeeld voor het rijden in de verboden rijrichting. Ook kregen meerdere bestuurders een boete omdat hun voertuigdocumenten niet op orde waren en zijn er 2 auto's weggesleept. De politie kondigt aan dat deze verkeerscontrole de komende tijd doorgaan. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servifré. Alsjeblieft.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
3: En we zijn onderweg naar Wham, naar Janet Jackson.

0: Paradise en Wham at the Edge of Heaven hoorde je. En ondertussen komt ze binnen, hoorde je wel. De diva herself in levende lijven. Oh my goodness, ik ben zo blij dat je er weer bent, Magali.
1: Meid, dat ik adem. Ik heb gerend, gereest. Ik was Nicky, jou, ik wil die... Hoe heet die mensen op de Formule 1 rijden?
0: Ja. Dus de Verstappen. Jij was een Verstappen eventjes. Ja. Jeetje, ja, ik denk, ik kan ook nog eventjes wachten. Maar ik vind het zo leuk om even met jou te kletsen. Weer hier live in de studio. Hoe is het met je?
1: Leuk, goed, alles oké. <okay.
0: laughs> Ja?
1: Ja.
0: Ben je een beetje weer geaard op het eiland?
1: Ja, kan je wel zeggen. Het blijft altijd natuurlijk een beetje... Een dingetje elke dag.
0: Ja.
1: Maar elke dag maak ik wel meer wat mee. Dus ik ga zo meteen, je ziet het al aan mijn bandje. Het is geen nieuwe hip. Nieuwe...
0: Wat heb jij om?
1: Nou, dat lijkt natuurlijk dat het helemaal hip is. Maar dit is dus een, wat is het? Een bandje.
0: Ja.
1: Gebruikt voor de gym.
0: Ja.
1: Elan. En Elan is een gym, die heeft alle machines. En met die machines kan ik...
0: Oh ja, je moet even goed met die microfoon, want die microfoon is opnieuw afgezet. Je moet er heel goed duidelijk in praten.
1: Hey, ja. Hallo.
0: Vertel over Elan. Je hebt een Elan bandje om.
1: Ja. Nou, dus basically ga ik naar de machine. En in die machine kan ik dan zo eventjes laten merken dat ik er ben. Dus dan maak ik een connection.
0: Ja.
1: En door die connection kan die dan precies zien hoe dik ik ben. Of hoe dun ik ga worden.
0: En dan kun je...
1: maar ook spiermassa en al dat soort dingen.
0: Ja.
1: En het is lekker tussen mij en de machine. En elke dag als ik ga, dan ga ik een rondje. En als ik het rondje heb gedaan, dan kan die precies zien... Wat ik, hoeveel ik het doe, hoe lang ik het doe. Ik moet gewoon een programmaatje volgen. En het is heel simpel, best wel leuk. Stipjes.
0: Best wel leuk ook gewoon.
1: Een ananas, andere keer is het een balletje. Of
0: ja.
1: Nou, vandaag, gisteren was het een flamingootje. En dan volg ik het flamingootje op. Bloep, bloep, bloep, bloep. En dan, voor je het weet, ga je weer naar de volgende machine.
0: Oh, wat goed zeg. En heb je dan dat je vooraf ook je doelen kunt opgeven? Zo van, oké, ik wil dit kwijt. Ik wil hier wat volume bij, daar wat volume weg. Ja, oh, wat goed.
1: Samen met hoe moet ik het uitleggen? Met een machine, een soort computer. En dan moet je dan je...
0: Ja, ik heb het wel gezien. Want zij hebben dus, zit vlakbij Mambo, hè? Hebben ze iets helemaal laten bouwen.
1: Ja.
0: Ja, het ziet er prachtig uit. En het is inderdaad echt, het ziet er heel chic uit. Maar ook heel, hoe zeg je dat? Het is gewoon heel persoonlijk.
1: Ja, je hebt een gevoel dat je daar een beetje tot rust komt. En je bent eigenlijk helemaal niet rustig bezig. Want je moet natuurlijk wel even aanpoten. Maar het is zo'n serene, dat is het woord. Een serene gevoel.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ik vind het belangrijk, want weet je, sporten... Nou ja, goed, ik heb het vaker gezegd, weet je... Je hebt hier op Curaçao iets minder automatisch beweging... Dan dat ik in Nederland gewend was. Nou, dat is alweer hartstikke lang geleden.
1: Ja.
0: Maar daar ging je op de fiets, hè? En dan ging je wandelen naar de supermarkt. Ja. En hier is het toch, je loopt van de trap naar de trap af... als je al een trap hebt, naar de auto. En dan van de auto weer je werk in.
1: Precies. En ik vind het ook, om heel eerlijk te zijn... als je daar bent geweest, voel je gelijk dat je de wereld aan kan. Je bent je echt wakker. Gelijk.
0: Ja.
1: Normaal word je zo wakker. Dan ga je naar je werk en je rijdt. Of je gaat naar je vriendin. Het is allemaal zo. Nu, je maakt je lichaam wakker. Zeg
0: precies. Ja. Nou, lekker. Hartstikke goed. Goed bezig. Elan dus. Hey, en verder, vorige week hadden wij gebeld. En toen waren ze heel druk bij jou bezig op Cura Hollanda. Hoe is dat nu met het verbouwen en zo bij de Goreetjes thuis?
1: Een hele mooie wc-pot naast mijn lichtbad liggen.
0: Oh.
1: Hangt dus nog niet.
0: Maar hoe ga jij naar het toilet dan?
1: Ik ga naar beneden. Maar beneden ook nog een...
0: Ja, gelukkig. Ja. Dus je hoeft niet, weet ik veel, naar een van de kroegen bij jou op het plein.
1: Nee.
0: In je pyjama.
1: In je pyjama zo. Hier gezochtens. Sje doen hoor.
0: Oh.
1: Eigen papier in mijn hand.
0: Ja, maar ja, je moet toch naar beneden. Dat is inderdaad een wandeling.
1: Het is een dingetje, maar als het af is, dan ga je er wel echt van genieten. En dan ben je heel erg, hoe zeg je het ook? Content.
0: Ja, precies. Ja, oké, fijn. Dus er gebeurt wel wat. Het schiet wel op.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, en de komende dagen, want we hebben natuurlijk Curaçao North Sea Jazz. Ga je heen of ga je andere dingen doen?
1: Ja. Ik ga in ieder geval morgen.
0: Mm-hmm.
1: Daar ga ik sowieso. Vrijdag wil ik ook gaan, maar ik zit een beetje te dubben, want Toto komt.
0: Ja.
1: Waar kan ik eigenlijk kaartjes halen?
0: Die kun je gewoon online bestellen volgens mij, toch? Je moet eventjes naar de site.
1: Mm-hmm.
0: CuraçaoNorthSeaJazz.com. En dan even zien de tickets. Dat kun je daar ongetwijfeld wel vinden.
1: Ja, dus we zitten een beetje in dubio. Gaan we zaterdag en zondag? Gaan we zaterdag? Nou, ik hoor van heel veel mensen dat ze dat helemaal gezellig vinden dat iedereen gaat. Dus
0: ja.
1: Ja, ik... ik leef per dag, hè? Dus ja. Nu
0: ja, precies.
1: In de Elan-mood.
0: Ja, in de Elan-modus. En dan morgen ga je lekker, kom je lekker langs. Maar vrijdag is inderdaad wel een leuke dag. We hebben Toto en dan ook nog de Jacksons.
1: Oh, leven die nog?
0: Ja, een aantal. Hmm. En ze staan dus nog, dat zijn allemaal, ja, nee, die zijn dik in de 70.
1: Gaan we al die oude nummers nog horen, de Motown?
0: Ja, dat denk ik, ja. Nou ja, dat lijkt me wel. Maar dat is toch, dat is echt wel een unicum, hè. Dat ga je over 5 jaar waarschijnlijk niet meer meemaken.
1: Je hebt een punt.
0: Ja, toch? Gaaf. En dat is dan in de Celia-tent, weet je wel? Dus ik zeg altijd tent, maar het is gewoon in het WTC.
1: Oh, dus we hebben airco.
0: Ja, met airco en stoeltjes. Mm. En dan ga je dus heerlijk lekker zitten kijken naar de Jacksons.
1: Eigenlijk wel, ja, want die mensen moeten...
0: Wat?
1: Zitten hun ook.
0: We gaan allemaal zitten.
1: Ja, allemaal zitten.
0: De Jacksons zitten ook in, op hun rollatortje zo.
1: Ja, ja, met die mooie... En,
0: ja, leuk. Nou ja, okay, goed, we gaan het zien.
1: Positief en respectvol.
0: Ja, natuurlijk. Ja, we zijn hartstikke dankbaar dat ze komen. Ja,
1: ik ook.
0: Ja. Hey, en heb je verder nog leuke dingen die je met ons wilt delen?
1: Over Elan gesproken. Ik ga zo meteen een model spelen.
0: Wat dan? Waarvoor?
1: Nou ja, er komt een hele nieuwe campagne. Toen dacht ik, waarom niet? Toen ze me vroegen, van, zou je het leuk vinden om...
0: Maar jij gaat het gezicht zijn van Elan.
1: Nou, dat ook weer niet, hoor.
0: Oh, oké.
1: Okay. Dat nemen ze wel mis Curaçao voor. Nee, ik ben gewoon met een paar groepjes en dan gewoon een nieuwe... hoe zeg je dat nou? Een nieuwe clip maken.
0: Ja.
1: Een videoclip maken.
0: Ja.
1: Een nieuwe promotiemateriaal maken. En dan kan het zomaar zijn dat je mij voorbij ziet huppelen.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, geweldig, Magali.
1: Daar heb ik ook een jurkje aan.
0: Ja. Lekker sport. Oh, je hebt een heel sportief jurkje aan.
1: Normaal hebben mensen een legging aan.
0: Ja.
1: Ik voel me daar nou een beetje te dikker voor. Dus dan heb ik een soort... Ken je dat van die jurkjes waar je mee kan pedellen?
0: Ja.
1: Nou, wat is dit?
0: Ja, je bent een soort... Een beetje zo'n schoolgirl outfit heb je aan.
1: English schoolgirl.
0: English schoolgirl. A naughty schoolgirl, Magali. Oeh.
1: Ja,
0: een
1: schoolgirl gaat trainen.
0: Leuk. Ja.
1: Nee, maar toen dacht ik, voel ik me gewoon helemaal lekker bij. En toen dacht ik, waarom eigenlijk niet naar de gym?
0: Ja.
1: Dus die doen we aan naar de gym. Dus vandaag loop ik niet iedereen kan mijn billen zien. Ja, mooi bedekt.
0: Ja, nou, hartstikke netjes. Hey, hartstikke leuk. Nee, morgen dan ben je bij Curaçao North Sea Jazz. Als je het leuk vindt, ik zit daar van 4 tot 7. Op dezelfde plek als vorig jaar.
1: Ja.
0: Dus als je het gezellig vindt om even aan te schuiven of eventjes langs te komen, dan ben je natuurlijk welkom.
1: Nou, Vanes, ik kom even gedag zeggen.
0: Gezellig. Hey, Magali, tot later.
1: Tot later.

0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Hallo? Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
3: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
4: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
5: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
6: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.

0: Harry Winterswijk met het nieuws. De Arubaanse C. Hermanus, die levenslang vastzit, komt voorlopig niet vrij. Het Hof van Justitie stelt de toetsing van zijn vrijlating een jaar uit voor extra onderzoek. Hermanus werd in 2006 veroordeeld voor de moord op Raoul Kroes. Nabestaanden willen dat hij vastblijft omdat hij nooit spijt heeft betuigd. Hermanus werd eerder in Nederland veroordeeld voor 2 moorden. De Sociaal-Economische Raad buigt zich over een wetsvoorstel voor de ontwikkeling van koraaltabak. Het plan maakt de bouw mogelijk van ongeveer 2800 woningen en 500 toeristische verblijven. De Raad heeft nog vragen over de gevolgen voor de natuur, de infrastructuur en de kosten. Het definitieve advies volgt binnenkort. Internationaal nieuws. Wall Street heeft woensdag na 3 verliesdagen terrein teruggewonnen. De Dow Jones-index steeg 16%, de brede S&P 500 15% en de Nasdaq ook 15%. Beleggers gingen op koopjesjacht. De winsten werden beperkt door hogere olieprijzen en een verkoopgolf op de obligatiemarkt. President Trump zegt dat de nieuwe Amerikaanse aanvalscampagne tegen Iran niet lang zal duren. Hij dreigt met nieuwe aanvallen en zegt dat doelen bij de straat van Hormuz zijn vernietigd. Het gaat volgens Trump om een raket en herstelde radar- en raketsystemen. De onderhandelingen over een staakt het vuren zitten vast. Chevron, Eni en andere buitenlandse energiebedrijven hebben in Caracas akkoorden getekend om de olieproductie van Venezuela te verhogen. De bedrijven willen de komende jaren veel geld investeren. Chevron heeft meer dan 7 miljard dollar toegezegd. Bij de ondertekening waren interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright aanwezig. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Werkhoven werkt over.
5: Ja, en de Pointer Sisters, jump.

0: is Paradise en Swing Out Sister. Am I the same girl? Hoorde je hier op Paradise FM. Dat zei ik al, hè? Het is Paradise FM op Paradise FM. En morgen is het Paradise FM en Dolfijn FM. Want dan staan we lekker gezellig met de twee zenders op Curaçao North Sea Jazz. Dus goed, niet de hele dag natuurlijk. Hè. Tot aan 4 uur komen we gewoon als Paradise FM vanuit de studio. En daarna, vanaf 4 uur, dan staan we dus op het festivalterrein. En dan is het eigenlijk Curaçao North Sea Jazz Radio met Dolfijn samen. Ik vind het dolfijn. Oké. Leuk. Lekker lachen om eigen grappen. Er lacht in ieder geval iemand. Ik ga weer eventjes gezellig kletsen met Odette Doest. Want het is Waf Waf Woensdag. En die wilde ik eigenlijk ook instarten, ja.
1: Waf Waf Woensdag!
0: Ja, het is Waf Waf Woensdag en ze is weer gezellig op het eiland. Zit niet meer in Korea, maar gewoon weer hier in de praktijk. En nu gezellig bij mij aan de telefoon. Een hele goede avond, Odette.
2: Een hele goede avond. Nou ja, ik zit wel op in de vlak. Wat zeg je dat? Ik ben in ieder geval op de wereld.
0: Je bent op de wereld, maar is daar ook alles mee gezegd? Begrijp ik dat goed? Of ben je alweer een beetje geland?
2: Ik ben wel een beetje geland, ja. Maar het tijdsverschil met Korea is echt 12 uur. Dat is gewoon echt zoveel.
0: Ja.
2: Dat is, ik ben geen 18 meer. Dus dat het was ook een masters track and field. En ja... Weet je, dat hakte in.
0: Ja,
2: en,
0: dat snap ik.
2: Ja, toen ik van Korea naar Nederland vloog, toen is terwijl ik in de vliegtuig zat, is mijn pediatrische 43-jarige papegaai, ze had kanker hoor. Ze had kanker in de nieren en de eierstokken.
0: Ja.
2: Met uitval van een pootje en zo. En ze stond op pijnstilling, bladibladibla. En zat bij mijn beste vriendin in huis. Ze had het reten gezellig.
0: Ja.
2: Maar ze heeft het niet gered tot ik terugkwam. Dus Och. Dat hakte er ook in.
0: Ja, dat snap ik.
2: En nee mensen, ik ben niet dood. Want ik had een overlijdensadvertentie gezet. Omdat het voor mij gewoon echt heel erg ingrijpend is. En het is gewoon een deel van mijn familie.
0: Ja.
2: En heel veel mensen snapten dat. En sommige mensen dachten dat ik dood was. En tada!
0: Je bent er nog. Nou, daar moeten we toch ook echt niet aan denken. Daar gaan we ook helemaal niet aan denken. Maar nee. Dit is ook wel natuurlijk heel verdrietig. Want dit is gewoon een papegaai die al gewoon je hele leven min of meer bij je is.
2: Even gezien als op de lagere school, middelbare school, universiteit, samenwonend, moeder,
0: alles
2: eerste
0: is,
2: kind.
0: Ja.
2: Ja, en het was ook de reden dat ik gewoon volgende dierenarts wilde worden. Dus het is ook wel een soort van cirkeltje. Want ik heb altijd gezegd, als die er niet meer is, dan werk ik een week niet.
0: Ja.
2: Dus dat heeft ze heel mooi uitgekiend, zeg maar, in mijn vakantie.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Ik dacht, nou, ze heeft nog 10 dagen, want ze moet gaan werken.
0: Ja.
2: Ik heb een hele zwart gevoel voor je, maar ik ben natuurlijk op eten verdrietig en heel veel gehuild.
0: Tuurlijk.
2: Dus zelfs tot dikke ogen en oogontsteking aan toe. Maar het is niet anders.
0: Ja. Jeetje, Odette. Ja, nou, wat heftig zeg. Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, en weet je, wat je zegt is heel bijzonder natuurlijk. Dat dit een vogeltje is die jou altijd overal bij is geweest. Bijna overal bij is geweest. En jou ook heeft aangemoedigd, gemotiveerd om te doen wat je nu doet. Waar wij allemaal heel blij mee zijn natuurlijk hier op het eiland. En niet alleen op het eiland, want je gaat de wereld over om mensen te leren wat jij weet.
2: Ja, klopt. Dat is ook zo.
0: Ja.
2: En weet je, zonder haar was ik niet in de jungle terechtgekomen. 2 jaar werken met wildlife.
0: Ja.
2: Om al die ideeën weer terug te brengen naar het eiland en zo. Dus ja, het is echt ook heel ingrijpend. Maar het is gewoon een gedeelte van het leven. Net zoals gewoon een familie.
0: Ja.
2: En gelukkig zijn er veel mensen die dat wel begrijpen. Dus
0: ja, natuurlijk.
2: Dat is gewoon heel fijn.
0: Ja, precies. Dat biedt ook weer steun. Hey, en binnenkort dan ga jij ook weer, want je bent nu net terug op het eiland. Maar je gaat ook naar Philadelphia.
2: Nee, omgekeerd. Ik kom binnenkort terug naar het eiland, maar ik zit nu nog op het Exotic 365 internationale exotencongres over.
0: Jij bent helemaal niet hier.
2: Nee, ik ben wel. Daarom zei ik ben wel op de wereld. Maar ik zit in Philly met.
0: Ik snap er helemaal niks meer van, Odette. Ik dacht dat jij vorige week terugkwam. Ik dacht dat je terugkwam. Je bent er nog helemaal niet. Oh, je zit nu in Philadelphia.
2: Ja, maar ik ben op terugweg naar Curaçao, maar het congres was ook nu en dat is eens in de zoveel jaar.
0: Ja.
2: En met allemaal, en het is ook grappig, er zijn echt zoveel tattoo bobs hier. Dat is echt, ik zei dat tegen een vriendin van me, zeg echt, dit is het enige congres waar de helft van de attendees gele, blauwe, groene, alle kleuren haren komen voorbij. Echt alle soorten tattoos van boven naar onder. Het is echt een aparte groep binnen de diergeneeskunde, maar wel leuk hoor.
1: Wat is er mis met die tattoos dan? Of tattoo bobs?
0: Ja, de enige echte tattoo bob zit nu hier.
2: Nee, er is niks mis mee. Het is gewoon geweldig. Het is zo divers. Er is zelfs een hoe zeg je dat? Er is iemand die doof is. En dan is er dus iemand die daar voorin zit. En dan met handgebaren, zeg maar, vertaalt voor haar. Ze zit ook gewoon tegenover die vrouw. En dan is ze dus aan het vertalen wat... Of tenminste, aan het... Nou ja, die vrouw is doof. Dus het is gewoon
0: sign language.
2: Dat is het sign language. Maar het leidt zo af. Ik vond het geweldig. Ik zat er helemaal mee te kijken. Oké.
0: Ja. Maar volg jij het dan überhaupt nog wel? Want dan moet je in één keer gaan volgen.
2: Ja, het is wel grappig, want ik ben dus daarna aan het kijken, maar ook naar die slides en aan het luisteren.
0: Mm-hmm.
2: En daardoor ben je dus minder afgeleid door bijvoorbeeld appjes vanuit de praktijk of dat soort dingen. Want het is natuurlijk een beetje ik zit heel veel vooraan, omdat ik heb Charlie ook mee.
0: Ja.
2: Dus dan zit hij

0: zit die onder mijn stoel. En het is makkelijker om gewoon vooraan op de eerste rij te zitten met de hond. Dan dat je helemaal tussen dat. Sorry, mag ik en mijn hond even langs?
1: Ja.
0: Dus maar het is very, very inclusive. Dat is heel grappig. Nee, het is heel leuk. Dat maakt het gewoon. Die geneeskunde. Het is zo divers. Weet je? En dan zie je echt al die verschillende mensen samen. Gewoon konijnen, dierenarts of dingen, dierenarts. Het is echt gewoon zo leuk. Maar gewoon ook echt met collega's die tenminste weten waar je mee te maken hebt als je werkt met dieren. Weet je, want dat is, het is ook een vak apart.
1: Ja, tuurlijk. Nou ja, goed, en je leert weer een hoop. En je hebt onlangs natuurlijk, je bent sowieso volgens mij iemand die heel makkelijk dingen oppakt. Want je hebt onlangs ook weer Koreaans geleerd, gedeeltelijk. Hè, en nu weer sign language ook nog eventjes on the side erbij. Ja, je komt weer terug met een hele hoop kennis. Wanneer ga je weer, wanneer kom je deze kant weer op?
0: Ik ben zaterdag gewoon weer aan het werk.
1: Ja. Oké, maar dan ben je weer aan het werk. Maar wanneer ben je weer op het eiland? Ook zaterdag. Ga je gelijk weer aan het werk? Of?
0: Nee, ik kom vrijdagavond weer terug. En dan gewoon slapen in mijn eigen bedje. En dan is het ochtends. Tadaa!
2: Odette, ga je nog die trap beklimmen in Philadelphia?
0: Die trap. Wat, klimmen? Die
2: trap. Die trap van de Rocky. Van Rocky, weet je wel. Ken je die film? Nee? Je hebt zo'n trap, dan moet je naar boven rennen. En dan sta je daar met je handen op.
0: Nee, want ik ben net 70 geworden op WK.
1: Ik hoef voorlopig even niet meer te klimmen.
0: Dus ik hoef niks.
2: Als ik dat op Instagram zou zien bij je.
1: Ik denk Odette raakt helemaal geïnspireerd nu. Maar die is er even klaar mee.
0: Nee, ik zit, het is wel een geweldige gym. Dus ik ben wel gewoon weer. Want gym, dat ga ik ook wel. Zeg maar, buikspieren, al die andere shit en zo.
1: Ja.
0: Even flexen dat ik de meest gespierde dierenarts ben op hier in
1: Tokio. Ja, dat moet je maar, wel even in stand houden. Ja, natuurlijk.
0: Ja, nee, maar het is heel fijn om even nog niet te hoeven werken. Gewoon mijn hoofd een beetje leeg. En dan ook gewoon bijkomen lezen. En met gewoon vriendinnen die ik echt denk, oh, we know each other 20 years. Of dan zeg je tegen ons een rookie van, ja, in 2000 gaf ik mijn eerste lezing op het congres. En dan denk ik, 2000. Dat is gewoon 26 jaar geleden.
1: Ja, we're getting old.
0: Ja, het is wel, maar het is leuk dat het stokje doorgeeft. Maar het is wel leuk om een nieuwe generatie ook mee te maken.
1: Ja, hartstikke mooi. Hey Odette, we gaan weer afronden. Geniet even daar nog en leer wat er te leren valt. En dan weer rustig deze kant op. En dan zien we je misschien volgende week of in de studio of we bellen gewoon.
0: Absoluut.
1: Oké.
0: Nou, tot ziens.
1: Doei. Tot volgende week. Doei.

zaterdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij

0: Met By Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt By Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
5: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: Ser buigt zich over bouw 2800 woningen Coraal Tabak. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Er zijn grote plannen voor de ontwikkeling van Coraal Tabak. Adviesorgaan Ser buigt zich momenteel over een wetsvoorstel dat de weg moet vrijmaken voor de bouw van zo'n 2800 woningen en 500 toeristische verblijven in het gebied. Ambtenaren van de minister van VVRP hebben de Ser inmiddels bijgepraat over het plan. Wel heeft de raad nog de nodige vragen gesteld, onder meer over de gevolgen voor de natuur, de infrastructuur en de kosten van het project. De Ser gebruikt deze informatie om binnenkort een definitief advies uit te brengen. En de politie heeft vandaag en afgelopen maandag gericht gecontroleerd op spookrijden op de kruising van de Topekaweg en de Goziweg. Daarbij zijn 27 bekeuringen uitgedeeld voor het rijden in de verboden rijrichting. Ook kregen meerdere bestuurders een boete omdat hun voertuigdocumenten niet op orde waren en zijn er 2 auto's weggesleept. De politie kondigt aan dat deze verkeerscontrole de komende tijd doorgaan. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel.

0: strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
2: En Roxette nu, It Must Have Been Love.

0: maken met een lekker dinertje voor twee. En wat hadden we ook weer op het menu staan vandaag? Als je meespeelde met de muziekquiz, maakte je kans op een lekker diner voor twee bij El Gaucho. Ja, nou ja, goed. Je maakt de kans, hè. Want ik heb nu iemand aan de lijn. En die gaat het ook echt daadwerkelijk winnen als het goed is. Een hele goede avond, Daniela. Oh, wacht. Even die, ja, even die microfoon openzetten van jou. Nou ja, tenminste. Hi.
1: Hi.
0: Hi, hoe is het met jou deze woensdag?
1: Gaat goed. Ja. Lekker druk op en neer, maar wel blij.
0: Waar ben je druk mee met op en neer gaan dan?
1: Nou, met kaya-kaya, ik heb een foster kitten. Ja, mijn oom en opa bezoeken af en toe. Hun helpen dus voor alles nog wat.
0: Oké, maar kaya-kaya nu?
1: Ja, de kaya-kaya is 26 september.
0: Ja.
1: Dus alle voorbereidingen.
0: Oh, de voorbereidingen. Ah, jij bent bezig met de voorbereidingen. Oké. Okay. Nee, dan snap ik het.
1: Sorry, ja.
0: En waar hou jij je mee bezig dan? Wat betreft het festival?
1: Ik doe alle vendor management. Mm-hmm. Dus eigenlijk iedereen die eten, drinken of producten verkoopt. Mensen uit de buurt en mensen niet uit de buurt, zeg maar.
0: Ja.
1: Die vallen onder mij.
0: Ja.
1: Dus dat beheer ik. Dus alle application forms doornemen. Helaas een paar mensen moeten afzeggen. We hebben dubbel aantal aanmeldingen dat er plek beschikbaar is.
0: Zo.
1: Dus dat is wel een beetje sneu.
0: Ja, voor die mensen sneu, maar op zich voor jullie natuurlijk hartstikke goed. Dan kun je gewoon, heb je flink wat om te kiezen.
1: Ja, nee, dat zeker. Maar we houden ook natuurlijk ook rekening met wie op tijd aanmeldt. Mensen die 3 maanden, 4 maanden geleden al gevraagd hadden. Dus weet je, dat soort enthousiaste mensen willen we natuurlijk niet teleurstellen.
0: Nee, precies. Precies. En loopt alles een beetje op schema? Ben je er rustig onder?
1: Ja, wel rustig. Druk, maar rustig. Alle voorbereidingen gaat zijn gangertje. Dus dat gaat lekker eigenlijk.
0: Oké, hartstikke mooi. Hey, ik bel jou natuurlijk niet om een interview te houden over kaya-kaya. Ik vind het trouwens wel interessant. Ga ik sowieso volgende week wel heel veel tijd aan besteden. Want daar willen we natuurlijk ook van alles over weten. Maar ik bel jou over de muziekquiz. Want jij hebt meegespeeld vandaag, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, ik ga je nog één keer de opgave laten horen. En dan wil ik heel graag je antwoord. Komt-ie nog één keer aan.
1: Ja.
2: Wat is hier weggepiept?

0: Ja.
1: Nog één keer, want er zat net toch wat muziek doorheen.
0: Ja, Care.
1: Care. She doesn't seem to care at all. Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we even...

0: dat is het goede antwoord, Danielle. Je hebt een lekker dinertje voor twee gewonnen.
1: Heerlijk. Ik kijk er zo naar uit.
0: Oh, wat goed. Ja, ben je eraan toe even lekker uit eten?
1: Ja, want elke date night werd opgeschoven door drukte.
0: Ja.
1: Dus nu moet het wel.
0: Het is gewoon de tijd. Nou, jullie mogen met z'n tweetjes lekker gaan dineren bij El Gaucho. Dus ik noteer je namen hier. En als je dan zo snel mogelijk even langskomt hier bij de redactie, dan krijg je van ons de dinerbon mee.
1: Leuk, ik kijk er naar uit. Dank
0: Helemaal
1: je.
0: Goed. Nou, gefeliciteerd, het is je gegund. En heel veel succes met de voorbereidingen nog voor de 26e. En we zien je wel verschijnen hier.
1: Ja, zeker weten. Nou, super.
0: Fijne avond. Doei, doei.
1: Fijne avond. Hallo.

0: En dan mag ik af en toe een liedje uitkiezen waarvan ik denk, ja, die wil ik toch wel even heel erg graag draaien, hoor. En deze draaien we eigenlijk nooit. Wet, wet, wet en Julia Says. Nee, Meinder, dat
1: echt
0: is
1: niet?
0: Toch... Nee.
1: Echt niet? Draaien we dit nooit?
0: Hij staat niet vast in de playlist.
1: Nou, dat gaan we vanaf nu doen. Het is een heerlijk nummer.
0: Prachtig, hè?
2: Love is All Around kennen we wel.
0: Ja.
2: Mooi, hoor. Ook mooi.
0: Ja.
2: En wat is die andere? Angel Eyes?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar dit is ook een heerlijk nummer.
0: Prachtig, hè? Hartstikke mooi.
1: Ja, leuk.
0: Ja, ja, zeker. Nou ja, en wat betreft goede keuzes voor heerlijke nummers, waar mogen we vandaag uit gaan kiezen?
1: Dan praat je over de Alphabet Show.
0: Ja, ik praat zeker over de Alphabet Show.
1: Nou, Vanessa, wat denk je? Het thema, ja, ik doe het elk jaar eigenlijk. Het is niet de eerste keer. Het is de week van North Sea Jazz Festival. Dus
0: ja.
1: Het jaarlijkse evenement is daar weer zo. Het komt straks op de radio. Dat mensen hun favoriete artiest mogen kiezen. Die ooit op North Sea Jazz is geweest. Op Curaçao natuurlijk.
0: Ah, ja, daar is het natuurlijk weer de tijd voor. Ja, wat leuk zeg.
1: Ja.
0: Ja, en er is flink wat te kiezen. Hè? Want als je op de site van Curaçao North Sea Jazz kijkt.
1: Ja.
0: Dan zie je daar links, zie je zeg maar dit jaar, 2026. En als je dan op klikt.
1: Ja.
0: Dan gaat hij helemaal terug, zo naar 2010.
1: Vorige edities, hè? Vanaf 2010 is het begonnen. En ik ben zo gek en een beetje nerdy geweest om ze allemaal op alfabet te zetten.
0: Oh, ja, Meinderd!
1: Ja, sorry. Ja, het is een bekentenis.
0: Ja.
1: Als ik niks te doen heb s'avonds, dan doe ik dat. Dus nou, ik heb ze allemaal ingevuld, gewoon.
0: Ja.
1: En dan klik je op een knopje, zet op alfabet.
0: Ja, ja.
1: Een alfabet show, Vanessa.
0: Oh, geweldig.
1: Dus, en elke letter heeft natuurlijk wel een aantal artiesten al. Hè? Dus de A, Afro Binti Tres natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ook Alicia Keys is geweest, Aloe Black, Anthony Hamilton, Jos dat ook weer, Alain Perez komt, allemaal A. Dus de A is al moeilijk, je moet al kiezen. Nou, dat gaan we dus vandaag doen. Maar de luisteraar mag het zeggen. Hè. Welke herinnering heb jij aan North Sea Jazz? En welke vond je fantastisch? Welke wil je nog één keer horen vanavond? Stem
0: heerlijk.
1: Deze persoon.
0: Ja, ja, ja. Ultieme voorpret-methode wordt dit.
1: Leuk, hè?
0: Ja, superleuk. En wie, met wie ga je dat samen doen? Wie is je gast vandaag?
1: Net is onderweg. Maar 13 jaar, ik denk dat ze aan het parkeren is. Ze komt met de hele familie, zei ze.
0: Oh.
1: Dochter, schoonzoon.
0: Nou, wat leuk.
1: Tante. Gezellig, het wordt een volle boel.
0: De familie Ayubi op de stoep zometeen.
1: Nou, dat denk ik wel, ja. Dus,
0: ik zie de roze auto nog niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, heeft ze een roze auto?
0: Ja, toch? Ze heeft toch die roze... Nou ja, laten we niet vooral roepen welke... Nee. Want hij valt nogal op, dan kan iedereen tuteren naar 13.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: Nou, die zit dus vol met familie vanavond.
0: Ja. Oh, gezellig.
1: Ik hoop dat ze ook dan een nootje en een drankje bij zich heeft.
0: Ja.
1: Want we gaan een dolle boel van maken. Maar de lijnen zijn open. Wie was jouw favoriete North Sea Jazz artiest? Of die gaat morgen en de komende dagen komen. Toto bijvoorbeeld mag ook. Hè? Dus stuur maar in.
0: Ja.
1: En ik zet ze op alfabet voor je.
0: Helemaal goed. Nou, Meindert, heel veel plezier. En Detti, ik weet dat je luistert. Je zit in de auto.
1: Ja, hoor.
0: Kom deze kant op. Doe voorzichtig. En ook aan jou heel veel plezier. En ik ga bij deze gedag zeggen. Tot morgen.

0: gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Arubaanse C. Hermanus, die levenslang vastzit, komt voorlopig niet vrij. Het Hof van Justitie stelt de toetsing van zijn vrijlating een jaar uit voor extra onderzoek. Hermanus werd in 2006 veroordeeld voor de moord op Raoul Kroes. Nabestaanden willen dat hij vastblijft omdat hij nooit spijt heeft betuigd. Hermanus werd eerder in Nederland veroordeeld voor 2 moorden. De Sociaal-Economische Raad buigt zich over een wetsvoorstel voor de ontwikkeling van koraaltabak. Het plan maakt de bouw mogelijk van ongeveer 2800 woningen en 500 toeristische verblijven. De Raad heeft nog vragen over de gevolgen voor de natuur, de infrastructuur en de kosten. Het definitieve advies volgt binnenkort. Internationaal nieuws. De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot 400 miljoen euro. Het is de eerste groei in een eerste half jaar sinds 2022. Vooral lineaire zenders en video-on-demand platforms profiteren. De kijktijd daalde met 2,3%. Bij het onderzoek van de mobiele eenheid zijn woensdag meerdere wapens gevonden rond Overasselt en in het nabijgelegen Wiegen. De politie kwam daar op basis van een tip van een inwoner. Het onderzoek is afgerond. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag doet de politie verder onderzoek. Duizenden inwoners van Ceuta hebben woensdag gedemonstreerd tegen de Spaanse aanpak van de migrantencrisis. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao waren betogingen. De demonstranten eisen dat de situatie snel normaliseert en bekritiseren premier Pedro Sanchez. In juli staken ruim 70.000 migranten vanuit Marokko de grens over. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur, een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: Ja, en we zijn geboren vlakbij de Noordzee. We houden van jazz en van festivals. Dus dit is de North Sea Jazz Festival Edition met Detti.
2: Ja, maar niet alleen met Detti, hè?
1: Nee, nee, je hebt mensen meegenomen. Het is een dolle bende hier in de studio. Wie heb je meegenomen, Detti?
2: Nou ja, dat kan je wel zien, hè, mijn dochter.
1: Ja, ik zie het. Ik zie het.
2: Echt een Joekazou.
1: Half Detti, half Nuaf ook wel.
2: Ja.
1: Ik ken je vader ook goed, ja. Ja,
2: en haar,
1: ja.
2: En haar lieftallige vriend, Milad.
1: Ja, nou, jullie microfoon staat open. Welkom.
3: Dankjewel, Meindert.
1: Ja, jullie gaan mee kletsen, mee kijken. Ooit in een radiostudio geweest?
3: Mijn moeder.
2: Bij de microfoon moet je gaan zitten.
3: Voor mij is het een primeur.
1: Primeur, leuk. Nou, dan kan je zien hoe dus je schoonmoeder werkt hier op de woensdagavond. En jij? Heb jij wel eens iets van je moeder gezien in de studio?
4: Ik ben wel een keer met mijn zusje naar Tony Castro gegaan.
1: Oh.
4: Toen werd ze geïnterviewd met hem.
1: Ja.
4: Ja.
1: Oh, leuk. Was dat bij deze zender of bij die...
2: Bij
1: concurrent.
2: Dolfijn.
1: Oh, maar dat maakt niet uit, want we zijn vroeger vrienden geworden met Dolfijn. Hè? We gaan de komende avonden gebroedelijk uitzenden. Hè? Dan kun je een paradise hebben met Dolfijn.
2: Dat is een stunt, man.
1: Leuk,
2: ja, dat vind ik, dat vind ik, weet je, dat vind ik leuk. Dat is een voorbeeld voor vele bedrijven en zo.
1: Ja.
2: Ook binnen de dierenwereld. Ga bundelen.
1: Ja, muziek verbindt.
2: Ja.
1: En dat gaan we vanmorgen doen, mee beginnen. North Sea Jazz, dat zit er weer aan te komen. En dus ook het jaarlijkse editie van de Alphabet Show North Sea Jazz.
2: Maar daarom zijn zij hier, hè? Ze zijn speciaal. Gekomen en met name voor de Jacksons.
1: Oh, natuurlijk. Die komen vrijdag.
2: Ja.
1: Ook maandag, dinsdag was al Afro Binti Tres.
2: Ja.
1: En voor degene die het gemist hebben, ze komen ook nog een keer dit weekend. Hij was hier in de studio bij jou, Vanessa. Is het een aardige man?
5: Heel aardig.
1: Heel aardig, ja. Deze Cubaanse, hij woont nu in Miami, zanger, maar ook pianist. Daarmee gaan we beginnen. Ja.
0: De A van
1: Afro Binti Tres. En weet je nog een nummer? North Sea Jazz. Van nu of van vroeger? Stuur maar in, hè, met de...

0: tot 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. De B van...
1: Ja, Bruno Mars natuurlijk. Lockout.

0: Oeh, dat was met de letter B, Bruno Mars. En hij was hier echt, op Curaçao. 2014, heb je hem gezien, Detti?
1: Ik kan het niet zo goed herinneren meer.
0: Nee? Nou, dat heeft indruk gehad, dat moeten maken, toch?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik ben nu grote fan van Bruno Mars.
0: Wie?
1: Ik ben een heel grote fan nu van...
0: Oh, van Bruno Mars. Ja, van hem dus.
1: Weet je wie ik graag hier wil hebben?
0: Van wie ben je nou dan wel fan? Je bent fan van Bruno Mars, maar je weet niet meer of je hem gezien hebt hier 12 jaar geleden.
1: Nee, weet ik niet.
0: Oké.
1: Maar weet je wie ik heel graag echt... Ik weet niet wie doet... Mojo, luister goed naar me. Ik wil heel graag Michael Bublé hier hebben.
0: Oh, die is nog niet geweest, inderdaad. Ja, ja.
1: I wanna go home.
0: Ja, dat is ook weer jaarlijks een discussie van... wie moet er nog een keer naar North Sea Jazz komen? Wie zou je willen? Dat is ook een leuke vraag voor de luisteraar, vind je niet? Zullen we dat eens even vragen in de WhatsApp-box? Niet alleen heb je een leuk verzoekje van artiesten die ooit op North Sea Jazz zijn geweest of gaan komen dit weekend, dat is het thema van vandaag. Maar ook wie moet nog een keer gewoon komen? Elton John of zo? Nee, die is ook gestopt, hè? Ja. Nou ja, dat soort artiesten.
1: Ja, die is toch ziek, Elton John?
0: En ook, hij is gewoon gestopt. En ook voor het te laat is, Dolly Parton kan niet meer komen. Nee. Dat soort dingen, daar zit ik dan altijd over na te denken, die oude artiesten.
1: Ik heb heel erg de neiging om nu te gaan zingen, het is stil aan de overkant. Er zitten daar twee paar ogen me aan te kijken. En ik denk, doe je mond maar open. Je mag praten.
0: Oh, vind je dat ze mee moeten discussiëren? Wie vindt u dat jullie moet komen op North Sea Jazz?
2: Nou, ik heb een guilty pleasure.
0: Ja, Milad?
2: Ja. Dat is altijd al geweest. Is.
0: Wie?
2: Is.
0: Is?
3: Kiss.
0: Wie is Is?
3: Kiss.
0: Kiss. Oh, Kiss. Ja. Kiss, ja, zie je, dat is weer een generatiekloof. Je bent iets jonger dan ik. Ja, ja dat is mooi, dat gaan we doen.
3: Kiss.
2: De rockband.
3: Met die ton. De rockband.
1: Ja.
0: Oh, nou, dat is geen generatiekloof. Nee, dat is zelfs van voor mijn tijd nog. De oude groep Kiss. Ja. I was made for loving you.
2: Ja, dat was mijn guilty pleasure.
0: Treden ze nog op? Ja, dat zou kunnen.
2: Ja, volgens mij zijn ze gestopt.
0: Oh, oké, ja. Dan kan het niet meer. En dat is wel jammer, ja. Maar goed, dat kunnen we dus nu vragen in deze uitzending van de Alphabet Show. Wie moet er komen? En dus verzoekjes. We gaan de vaste items ook gewoon doen, Detti. Leuk dat je er weer bent. We zijn allebei lang op vakantie geweest, dus het is weer even geleden. Maar in de tweede uur doen we mijn smillige moppetrommel. We gaan de Hemelse Helden doen even na 8 uur. En om 7:15, je zei het net toen je binnenstormde van... oh jee, ik moet toch ook nog een gedicht doen?
1: Ja, dat is helemaal vergeten.
0: Detti's dromerige dichtbundel gaat straks om 7:15 komen, ja.
3: Daar hebben we echt heel veel zin in.
0: Ja, ja, je kinderen zijn vol aandacht, Detti.
1: Daan, kappen. Zo.
0: Daan heeft altijd een heel alfabet.
1: Ja, hij zei dat hij dat niet zou doen. En dan komt er toch... Oh, nee, sorry, Daan. Nee, ik neem mijn woorden terug. Hij wil graag een keer de Rolling Stones hier hebben.
0: Oh ja, nee, ja, dat is
1: heel
0: waar.
1: Heel goed, Daan. Ja, geweldig.
0: De Rolling Stones kunnen nog komen. Alleen, ja, het is wel een beetje zo... Het is niet te betalen, denk ik soms, hè. Laatst zag ik over Bruno Mars gesproken. Een interview van Gregory Elias, onze held. Want hij heeft North Sea Jazz hier op het eiland gezet. Dat Bruno Mars... In 2014 kostte hij $1.2 miljoen om hem hier te krijgen. Maar nu kost hij $6 miljoen.
3: Wat?
0: Ja, en daarom komt hij niet meer. Dat kan niet meer. Dat kan gewoon niet. Het is niet meer rendabel om dat soort artiesten hierheen te halen. Hoeveel zouden de Stones wel niet kosten?
1: Maar zo'n Toto, ik bedoel, dat is toch ook net te duur?
0: Ja. Nou, misschien ook. Maar misschien dan toch iets goedkoper dan Bruno Mars.
3: Ja, 6 miljoen voor een uur.
0: Ja, ja. Dat is tegenwoordig de prijs. En daarom heb je... Nou ja.
1: En dan wil je ook Smarties waarschijnlijk in de kleedkamer... die er helemaal niet is.
0: Meestal hebben ze dat soort eisen, hè?
1: Ja.
0: Hey, we hebben ons alfabet om nog even te noemen. Detti, welk artiest vond jij fantastisch hier... en wil je in de alfabet al doen?
1: Ja, ik vond dat geweldig, het optreden van haar, van Diana Ross.
0: Oké. Okay.

0: is vanavond Kamp 13 bij de letter X. Wil je deze helemaal horen, dan gaan we Diana Ross voor je draaien. Maar dit is Kamp Meinders. Het blijft een strijd. Weet je nog dat Grace Jones hier was? Ja, ze was terecht, hoor.
1: Ja.
0: Ja. Kamp Meinders vanavond is Grace Jones. En jij mag het thuis zeggen. Welke moeten we draaien bij de letter X? Want dan gaan we helemaal doen. Diana Ross of Grace Jones?
1: Ja.
0: En zij was hier ook in 2018.
2: De C van...
0: Christina Aguilera. Echt waar? Ze was er, hoor.
1: Was ze hier? Oh, ik weet het allemaal niet meer, hoor. Echt.
0: Jawel. Ik was aan het dromen. Ik stond vooraan. Ook achter de piano. Het was beautiful.
1: Ja.

0: Mindert en Friends presenteren de Alphabet Show. De D van
1: Diana Warwick. Walk.

0: broeder van Dionne Warwick, Lee Drinkett Warwick, die was de zus van Sissy Houston. En Sissy Houston is natuurlijk de moeder van Whitney Houston. Ja. Zo waren de verhoudingen, ja.
1: Maar kan ik me nog wel herinneren dat ik die gezien heb in de Celiazaal.
0: Ja, Dionne Warwick was ook op Curaçao, hè, in 2011. Dat is alweer 15 jaar geleden.
1: Nee, maar ze is toch nog een keer geweest?
0: Nou, dat zegt mijn papiertje. Oh. Nou, ik zal het voor je opzoeken, maar in ieder geval in 2011. Misschien vonden ze haar zo goed dat ze nog een keer kwam. Ja, North Sea Jazz Festival op Curaçao is begonnen in 2010, hè. En we zijn niet elk jaar ging door, COVID en ook wel eens na COVID, dat het niet lukte. Maar toch alweer voor de 16 jaar lang op dit eiland fantastische artiesten.
1: Ik ben in de war met Randy Crawford, die is ook geweest.
0: Die
1: Dionne Warwick, hè?
0: Ja.
1: Die is 100 of zo. Dat is nog steeds
0: 85.
1: Een hele mooie vrouw.
0: Nog steeds mooi.
1: Steeds een hele mooie vrouw.
0: Prachtig, ja, om te hebben.
1: Had ik jou verteld over mijn eerste ervaring North Sea Jazz?
0: Nee, 2010.
1: Ja, ik presteerde het werkelijk 3 dagen voordat het begon. Mijn enkelbanden zodanig te scheuren dat ik in het gips moest. Ja, geen rolstoel te krijgen, hè, want iedereen die wilde natuurlijk een North Sea Jazz. Maar uiteindelijk heb ik een of ander krakkig, mikkig ding gevonden.
0: Oh, echt?
1: Ik zou bijna elk jaar mijn banden scheuren. Want ik zat werkelijk eerste klas. Hoog op een podium, iedereen ging voor je opzij. Geweldig.
0: Ja, dat
1: raad het je niet aan, hoor, want het is leuk om rond te lopen.
0: Dat is waar, dat vind ik ook wel. Ik zie wel eens, ik zie de mensen daar wel zitten, inderdaad, die vooraan mogen dan. Of het is eigenlijk een soort VIP-ruimte. Als je dan in een rolstoel bent. Ja, het is fantastisch dat je een mooi uitzicht hebt. Ja. Maar ik denk, als je kan lopen, is het toch fijner. Leuker.
1: Want Noah moest natuurlijk mij rondchasen. Gammelige rolstoeltje.
0: Dat was jouw eerste ervaring nog.
1: Ja, dat heb ik nooit meer vergeten. Lionel Richie was er volgens mij toen.
0: Ja, klopt. De eerste edities die waren echt fantastische artiesten kwamen daar. Nou, vanavond dus de North Sea Jazz editie van de Alphabet Show. We zoeken dus artiesten die ooit op North Sea Jazz zijn geweest. En dat zijn er heel veel, hè. Je kan het ook vinden op de website trouwens, daar staan ze nog. Je kan de vorige edities aanklikken, dan weet je nog, oh ja, dat was dat jaar, Prince en zo. En nou, wie er allemaal waren, Lenny Kravitz, Grace Jones, Tom Jones, Alicia Keys, ja, dus welke wil je nog een keer horen? Stuur maar in. 675-1031 is het nummer. Maar je kan ook de app downloaden. Hoe doe je dat weer? In je Apple Store. Heb je hem al, Detti?
1: Nee.
0: Nee, je bent natuurlijk op vakantie geweest.
1: Ja.
0: Dan ga je dus, heb je Apple of Samsung Android?
1: Natuurlijk.
0: Nou, dan ga je naar Play Store. Ja, dan.
1: De
0: jeugd zit tegenover je. Toch, dan moet je naar Play Store en dan moet je Paradise FM zoeken.
2: Ik ben een Apple persoon.
3: Ik ben ook Apple persoon.
0: Oh ja, maar daar staat ook Paradise FM op. En dan kan je dus rechtstreeks met jullie praten. En dus verzoekjes indienen. Welke artiest moeten we draaien? Wie van jullie had ook alweer Enrique Iglesias als verzoekje?
2: Ik had Enrique Iglesias opgegeven.
0: Milad, die hier zit. De schoonzoon van Detti. Voor de luisteraars die later ingaat.
2: Inderdaad.
0: Enrique, ja. Waarom?
2: Ja, ik weet niet. Ik heb heel veel naar hem geluisterd in mijn jeugd. En bij name vooral Pingpong Song. Die betekent veel voor mij in mijn jeugd.
0: Ja, oké.
2: Heel veel geluisterd.
0: Ja.
2: Maar vandaag gaan we luisteren naar El Pardon.
0: Ja, El Pardon. Dat heeft hij met Nicky Jam gedaan. Enrique Iglesias was hier in 2015... Nicky Jam was hier in 2019, maar inderdaad gaan ze gewoon tegelijk horen. In het bekende nummer.
4: De E van...
0: Nou, Enrique dus.

Ze is inmiddels 85. Ze leeft nog. En inderdaad, de tante van Whitney Houston, dat klopt. Dat was zij, toch? Ja, dat klopt, ja. De,

0: Mouthanden. De F van...
1: Fun. Pitbull en Chris Brown.

0: letter F, dat was Fun. Van Pitbull en Chris Brown. Ja, Chris Brown komt gewoon naar Curaçao. Misschien is hij er al. Heeft iemand hem al gespot op het strand vanmiddag? Hij treedt op, hoor, dit weekend. Ja, echt waar. En Pitbull, die was hier ook in 2019. En ja, het is niet echt... ik ben de oude ziel in de muziek, Betty, daar weet je alles van.
1: Ja.
0: Maar Pitbull kende ik eigenlijk nog niet zo, heel stom, toen in 2019. Maar ik was wel positief verrast. Wat een leuke vent, wat een goede muziek. En allemaal nummers dat ik denk, oh, die ken ik ook, die ken ik ook. En Chris Brown, die moet ik dan nu nog ontdekken, want die komt voor het eerst naar North Sea Jazz dit weekend. En wat ik heb gelezen, over hem gelezen, is wel dat hij een bipolaire stoornis heeft en dat hij Rihanna heeft geslagen. Wist je dat?
1: Nee, maar nu wel.
0: Ja, nou ja, dus, maar daarna is het volgens mij wel goed gekomen. Ja,
1: ja. Ja. Nou ja, ik ben ook niet naar alle North Sea Jazzers geweest.
0: Nee, dat kan ook.
1: De laatste paar jaar ook sowieso niet, volgens mij. Ik kan me heel veel helemaal niet meer herinneren. Dus wat jij nu zegt van...
0: Op Pitbull?
1: Pitbull.
0: Nee, ja, 2019. Toch weer even 2019.
1: Dat was net voor COVID.
0: Maar je kan ook niet naar elk North Sea Jazz avond natuurlijk. De komende dagen ga je wel? Of juli?
1: Ja,
0: dus.
1: Maar ik ga dit keer... Ja, ik wil eigenlijk gewoon alleen maar één keer. Want ik vind Toto leuk. En natuurlijk de Jacksons en Ruben Blades. Maar mijn wederhelft zei... Nee, op zaterdag is die en die. Ik zeg, geen idee wie het is, maar ik ga wel een beetje mee.
0: Nou, maar dat is leuk van een North Sea Jazz.
1: Iedereen zegt tegen me, nee, maar dan heb je... Wat is het, Babofine of zo? Schijnbaar, als ik er sta, denk ik... Oh, is hij dat?
0: Denk je, oh ja, of denk je ook van... Oh, wat leuk. Je leert ook nieuwe artiesten kennen. Dat is het mooie van het festival.
1: Nou, wat ik gewoon leuk vind van North Sea Jazz... is gewoon het sociale. Het is,
0: oh, ben je er zo heen? Je komt erop te kletsen.
1: Nee, gewoon... We hebben zo weinig hier, toch? We hebben niet zo heel veel hier. En dan is dit gewoon wel weer heel leuk. Het is altijd, ja, zoals ik het zeg, fatsoenlijk. Het is goed geregeld.
0: De
1: tokens halen, klaar. Eten halen, klaar. Drinken halen, klaar. Het is allemaal zo...
0: Tokens.
1: En ook gewoon, als je om 10 uur moet zingen, zing je om 10 uur.
0: Oh ja, ja.
1: Dat vind ik fijn.
0: En die busshuttles en zo. Het gaat allemaal wel lekker allemaal daar met die North Sea Jazz. Goed georganiseerd.
1: Heel goed georganiseerd.
0: Hoe is het met de pol, de alfabet tol?
1: Nou, het is gewoon drama.
0: Wat is het?
1: Er wordt ook helemaal niet ingestuurd voor nieuwe liedjes. Ik weet niet waar iedereen zit.
0: Oh, maar weet je, het is natuurlijk, zijn ook optredens vandaag in Poenda, denk ik. Vanavond heb ik gelezen.
1: In Wilhelminaplein.
0: Of Wilhelminaplein, voorprogramma. Of een beetje om in de jazzstemming te komen. Misschien zijn daar de mensen.
1: Ik mis Greet, kopje koffie.
0: Nou, zeker weten, ja.
1: Mallebabbe.
0: Maar weet je, die schakelen gewoon wat later in. Die komen allemaal. Ja, die komen allemaal nu terug van een leuk evenement. Die zitten nu in de auto en die gaan dus nu luisteren. Dus daarom nog één keer de alfabet. Dit is Kamp Betty.

0: Ja, Diana Ross, wat was ze lief, hè, op het podium hier. Oh. Ja, I love you, Curaçao. Weet je het nog?
1: Na elk liedje, hè, elk tweede liedje ging ze weg. Ja. Kwam ze terug in een andere jurk.
0: Ja.
1: En dan het haar, hè. Ja, ik kan niet nadoen, want ik heb dat haar niet. En dan, dan ging ze weer zingen, hè. Dan ging ze weer weg. Nou, geweldig.
0: Ja, prachtig. Wil je dit nummer helemaal horen? Stem dan op Kamp 13 vanavond. In de bekende WhatsApp-box van Paradise FM. Of de nieuwe app. Maar dit is Kamp Meinders. To the river. Ze was hier in 2018, Grace Jones. Ik stond vooraan. Ja, het is wel een beetje verschil. Diana Ross, de lieve dametje. En Grace Jones, oeh, wat was ze eng. Ja, ze heeft dit nummer heeft ze continu hoelahoepend gedaan. Weet je dat nog? Heb je dat? Misschien kan je dat herinneren?
1: Ik heb Grace niet gezien.
0: Maar is dat een hoelahoep?
1: Want er was altijd een twijfel of het een vrouw of een man was, hè?
0: Nou, nee, wel nee, joh. Het is gewoon een vrouw.
1: Het is toch die vrouw met het vierkant hoofd?
0: Ja, vierkant hoofd. Maar een beetje androgyn uiterlijk in de jaren 80.
1: Oh.
0: Dat mocht in die tijd.
1: Oh, de overkant zegt dat het een vrouw is.
0: Oh, sorry, ja, de microfoon staat niet op.
2: Wat? Is gewoon androgynous.
0: Ja, dat was ze in die tijd. En nog steeds misschien een beetje, maar ze is nu op leeftijd. Net zo oud als mijn moeder, heb ik toen opgezocht. Maar wel 7 minuten lang met een hula hoop zo.
1: Echt?
0: En zingen, slave to the rhythm.
2: Snap. Wat?
0: Dat deed ze toen, op het podium.
2: Goeie koor.
0: Ja, ja. De stem op Kamijnert, als je die helemaal wil horen.
3: De G van...
1: Ja, Gypsy Kings met Jobby Jobba.
0: Ze waren vorig jaar.
1: Ja.
0: Wat een optreden. Geweldig.

0: tot een tententoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van...
1: En Ken.
2: Nog een keer.
1: De H van Holding On van Gregory Porter en Ken.

0: Hij won vorig jaar de Edison Jazz Oeuvre Award. En terecht, denk ik. Gregory Porter. Bij letter H van Holdingham. Dit deed hij samen met Cam. Blijkbaar. En hij was hier 2 jaar geleden, 2024. Maar ook in 2015. Hij is al 2 keer geweest, Gregory Porter. Van mij mag je volgend jaar weer komen.
1: Je hebt lekkere muziek, hoor.
0: Ja, maar Gregory Porter is zo'n instituut. Als hij daar op het podium staat. Altijd met zo'n glimlach.
1: Oh ja.
0: Dragend, mooie stem. Mm. Ik was ontroerd de laatste keer dat hij hier was.
1: Ik denk dat ik minder moet kletsen op North Sea Jazz. Want ik,
0: jij staat altijd achteraan gewoon keihard te kletsen door dit soort nummers.
1: Nee, in de Vaya stond ik vooraan. En bij Jackson zit ik vooraan. En de Desnoods op het podium.
0: Ja, maar de Jacksons ook.
1: Echt.
0: Zeker waar. Hey, ik moet een correctie doen. Oh. Ik zei dat Chris Brown komt. Ja. Dat is helemaal niet waar.
1: Nee.
0: Hij was hier in 2016. En hij is daarna nooit meer gekomen.
1: Gelukkig dat Milad hier is. Die was tenminste oplettend.
0: Ja, bedankt. Ja, hij denkt, als Chris Brown komt, dan ga ik een ticket boeken, zei hij meteen.
2: Zeker weten.
0: Maar dat hoeft dus niet. Voor de mensen die dan snel iets geboekt hebben, sorry. Het was dus niet zo. Ik was misschien in de war, ik weet niet, met Jean-Paul. Zo, nou, die lijkt er helemaal niet op. Ik weet niet waarom ik het zei. Ik had gewoon eens een typfout gemaakt.
1: Jij mag ook fouten maken.
0: Oh, toch?
1: Hier, hè? Hier. Maar niet in je werk.
0: Nee, hier mag het zeker.
1: Hier mag het.
0: Het is gezellig met Detti en de familie. Vanavond de North Sea Jazz Festival editie. Met allemaal artiesten die ooit zijn geweest op het podium. Op Curaçao. Nou, dat waren fantastische artiesten, hoor. Beroemd. Vaker geweest. Dat je denkt van, wauw, die heb ik nu in het echt gezien. En dichtbij kan je bij ze zijn. Als je een beetje op tijd vooraan staat. Dat kan. En dit weekend weer.
1: Mm-hmm.
0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: Jij kijkt het meest uit naar de Jacksons.
1: Ja, de Jacksons en Toto.
0: Toto, die waren Toto, ook een keer eerder hier, hè, Toto.
1: En de vraag is, vandaag had ik het nog met iemand over. Ik zeg, ik heb allemaal nieuwe schoenen gekocht. Maar weet je wat het is? Die mensen gaan allemaal op je tenen staan. Dus wat moet je aan? Wat moet je natuurlijk aan?
0: Dat is ook zoiets, ja.
1: Ja, want het is bloedheet.
0: Kijk, ja, ik kom echt altijd voor de muziek. Maar ik weet dat heel veel mensen inderdaad komen om te kletsen. Om, voor sociale dingetjes, voor het lekkere eten.
1: Niet.
0: Maar ook om gezien te worden. Om de nieuwste jurk aan te doen en zo.
1: Nee, praktisch. Ik wil praktisch.
0: Maar je gaat toch geen hoge hakken dragen bij North Sea Jazz?
1: Ik heb ook geen hakken. Ik ben er lang genoeg.
0: Maar heel veel mensen doen dat wel, volgens mij. Ja.
1: Ja. Moeten ze doen, hoor. Nee, vind ik leuk. Ik vind het enig.
0: Ja, jullie? Gaan jullie op de hoge hakken?
1: Ja, en Milad wel.
2: Spierwitte schoenen.
0: Ja, het moet toch lekker lopen.
2: Succes.
0: Ik weet van elk jaar dat ik toch aan het einde van de avond ben best wel moe, veel gelopen, toch heen en weer. Het is toch 6 uur lang, van 6 tot 12 meestal. Ja. Soms nog langer gaat het door. Je hebt wel genoeg dan. Hè?
1: En dat 2 dagen.
0: Ja, 3 zelfs. Hè? Morgen de opening.
1: Ja, maar die heb ik weggegeven.
0: Oh, dat kaartje heb je weggegeven.
1: Ja.
0: Aan wie?
1: Mijn zwager, die is jarig morgen.
0: Aanstaande zaterdag komt voor het eerst John Batiste. En dan zou je denken, John Batiste, wie is dat? Nou, dat is een jonge vent. Hij komt op, wat wil je zeggen, Detti?
1: Nou, er staat gedicht.
0: Oh, wil je een gedicht doen?
1: Ja, dat moet toch?
0: Oké, dan straks komt John Batiste. Hij speelt in The Late Show met Stephen Colbert. En aanstaande zaterdag, en je moet erheen. Dat is echt een multitalent. Maar Detti zegt, ik heb een gedicht. Ja, dat is waar, dat is 7:45. Hier is Detti's dromerig dichtbundel.
1: Why do fools fall in love? Waarom toch? Waarom toch? Je ziet hem en je denkt, oh nee. Maar 5 minuten later, oké. Je weet, dit wordt weer gedoe. Maar ja, je hart, dat wil ertoe. Je vrienden roepen, niet doen! Maar jij zegt, ach, hij heeft zo'n leuke schoen. Waarom worden wij toch verliefd? Terwijl je weet, dit wordt weer verdriet. Je hoofd zegt, meid, wees nou verstandig. En met je hart zegt, maar hij is zo aantrekkelijk. Why do fools fall in love? Omdat verstand soms even vrij neemt. En je hart gewoon de baas speelt.
3: De I van
0: I Need You, John Batiste.

0: met de letter J doen we natuurlijk gewoon John Legend. Ja, John Legend. Hij was hier ook gewoon twee keer zelfs op Curaçao. In 2010, eerste editie van Noordse Jazz. En in 2015 was hij hier. En dit kwam van zijn debuutalbum uit 2004. Een van zijn mooiste nummers, John Legend. Ja, het is dus al lang geleden dat hij hier was. En we hebben het net erover gehad, Dettie, dat artiesten steeds duurder worden voor festivals. Dat het op festivals best wel moeilijk wordt. Dus ik vraag me af of John Legend nog een keer zal komen. Ik ben benieuwd. Hij mag terug van mij.
1: En dat is denk ik het probleem met Michael Bublé.
0: Oh, is dat het?
1: Dat
0: is hij ook te duur?
1: Het zal duur zijn.
0: Nou, het zal niet duurder zijn dan John Legend, toch? Ik heb daar geen verstand van, maar nee. Nou, hij is wel beroemd, ja.
1: Maar wie zei me dat net, dat Bruno Mars nu 6 miljoen is?
0: Dat zei ik tegen je.
1: Oh, en ja. Eerst was hij 1 miljoen.
0: Eerst was hij 1,2 en toen was hij 6 miljoen. Gewoon een uurtje op een festival.
1: Ja.
0: Ja, dan snap ik dat je dan niet uit de kosten komt. Ook al is het een prijzige kaartje en Noordse Jazz, hoor je ook wel vaker. Oh, het is toch wel. Maar de prijs is nooit veranderd de afgelopen 16 jaar.
1: Nooit.
0: Dus
1: nooit.
0: En festivals zijn er helemaal. Ga maar eens naar Lowlands of Pinkpop, de jeugd hier tegenover me. Dat is ook zo duur, toch? Festivals in Nederland.
2: Ja, is niet normaal.
0: Ja, wat betaal je nu tegenwoordig voor Lowlands of zo? Geen idee.
3: Ik ben daar denk ik 4 jaar geleden geweest. Dat betaalde ik €350.
0: Voor een weekend of een
3: weekend,
0: dag?
3: Ja,
0: ja, oké, €350, ja. Nou ja, goed, en ja, dat zijn gewoon de prijzen. Ik vind Noordse Jazz Festival, wat we de komende dagen gaan krijgen, relatief niet duur voor wat je krijgt. Het is heel veel wat je ziet.
3: Absoluut.
2: Ja.
0: En wij zijn er weer bij, hè? Met z'n allen. Familie,
1: met z'n allen.
0: Met z'n allen. Wie was jouw favoriet artiest waarvan je onder de indruk was? We krijgen aardig wat verzoekjes binnen.
1: Ja, eindelijk. Ja,
0: leuk.
1: Even slow.
0: Toevallig twee nummers met de L. Ze moeten even gaan kijken. Ja, wie het eerst komt, die het eerst maalt, vrees ik. Maar we hebben eerst nog letter K. Oh ja, K, die waren hier vorig jaar, volgens mij. Even zoeken.
1: Ja, die waren hier vorig jaar.
0: Op de donderdag waren ze hier. Nou, leuk, gaan we draaien. En ik dacht, dit vind ik een leuke van ze. Jungle Boogie.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. De L van...
1: Lenny Kravitz met het nummer Believe. En die heeft Diana aangevraagd. Diana, geniet ervan, meisje.